0: 10.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
3: Goeienacht. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

zelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 18.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, Lucky.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zijn er weer bij, hoor. 4 dagen op de vrachtwagen weer. Nou, heb je nog een beetje gepield of valt het mee? Nou, later. Was een goede uitzending.
1: Yo, dankjewel, Florian. Heb ik nog gepield? Nee, ik heb niet gepield nog. Ik heb ook nog geen koffie gezet. Dat ga ik nu even doen. Dit is Taylor Swift, Opa Light.

0: Luc, ouwe datemaster. Ook alweer op de zaak, jongen. De boel alweer geopend. Hier, een lekkere cappuccino. En dan 600 kilometertjes rijden. En dan weekend. Hoho, lekker.
1: Heerlijk.
0: Maar één dingetje nog, Luc. Als jij wil scoren dit weekend, op het veld of waar dan ook.
1: Ja.
0: Geen seks voor de wedstrijd.
1: Nee. Ja. God, Werner, jongen.
2: Hey, goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen, Anton.
2: Alles wel. Kut, we zijn er ook weer bij.
1: Lekker, maat.
2: Hey, fijne uitzending.
1: Dank je.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goedemorgen. Welkom. 17:30 geweest. De ochtend op Q-Music. Die is begonnen. Luc van de redactie hier. Het is al aardig gezellig in de app. Even een kleine shout-out naar Marcel. Marcel Elzer, die is vandaag jarig. Stuurt hij. Nou ja, Marcel, hartstikke gefeliciteerd. Marcia, die is erbij. En ook Florian hoorde je net al. Goedemorgen. Ook Mariella. Nu we die toch allemaal met z'n allen zich langzaam maar zeker aan het verzamelen zijn, wil ik even een kleine shout-out gooien. Even gewoon iemand benoemen. Ik weet alleen niet hoe diegene heet. Nee, ik weet niet hoe die persoon heet die ik hier even in het zonnetje wil zetten. Ik wil graag een kleine shout-out geven naar de Opel Corsa. De lichtblauwe Opel Corsa die gisterenmiddag voor mij reed. Onderweg terug naar huis vanaf werk. En die een hele dikke Tesla niet voorliet. Vond ik heel grappig. Ik reed gisteren onderweg naar huis. En er waren wat wegwerkzaamheden. Dus we moesten invoegen. Want we gingen van 2 banen naar 1 baan. Ergens rondom Utrecht. En iedereen was netjes op tijd aan het invoegen. Want je krijgt van die borden al van tevoren. Je weet al, oh ja, over 500 meter, over 300 meter, over 200 meter. Dan verdwijnt een van die rijbanen. Dus we moeten invoegen. En wat ik altijd doe zelf, ik hou niet van die stress. Op het einde moet ik er nog tussen. Ik ga altijd ruim op tijd, ga ik al aan de kant. Denk, nou, dan sta ik maar alvast in de juiste baan. Dat deed eigenlijk iedereen, behalve één hele dikke witte Tesla. Dit was echt weer zo'n... Ik denk soms wel eens, hoe groot worden die auto's nog? Dit was een soort studentenkamer op wielen, zo groot. Die reed helemaal door, tot aan het einde. Tot die bijna een tombaasje deed, weet je. Bijna gewoon door die pijlwagen heen. En toen wilde die nog naar links om naar de juiste rijbaan in te voegen. En daar, voor mij, wat gebeurde dit allemaal, stond al een blauw klein Opel Corsaatje. En die dacht, ja, ho, niet hier. Ik prop mijn Opeltje er weer tussen. Dus die kregen een soort van moeilijk gevecht. Nou, uiteindelijk won de Tesla dat Opeltje nog toeteren, heel dapper. Het voelde echt een beetje als David tegen Goliath. Het was echt zo'n soort strijd. Ja, en ik vond het toch mooi. Ik dacht, ja, ik snap jou wel, Opeltje. Doe maar even lekker, laat je spierballen maar even zien. En toon maar even dat jij hier al rijdt. Dus een kleine shout-out, mocht je een lichtblauwe Opel Corsa rondom Utrecht rijden, je weet wie je bent. Goedemorgen, Q-Music met zometeen de Backstreet Boys. Na Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear.

0: De Backstreet Boys, de Q-Music, quit playing games. Er komen veel appjes binnen over mensen die last minute invoegen en hoe groter de irritatie daarover is. Dat is, nou, dat is een universeel gevoel, zo te zien. Ik was er net een beetje over aan het vertellen. Maar er zit een appje tussen van Robin. En die, ja, die valt even een beetje buiten uit de toon, maar ik vind het wel interessant. Het is mooi dat we hier langzaam maar zeker 's ochtends vroeg gewoon een cultuur creëren waarin we alles kunnen vertellen. Robin die heeft er een knipje in laten zetten.
1: Goedemorgen, Lucky.
0: Morgen.
1: Ik ben gisteren gesteriliseerd, dus het loopt allemaal wat onwennig.
0: Het loopt onwennig.
1: Maar we moeten toch weer aan het werken.
0: Ja.
1: Maar mijn vraag is nou eigenlijk, hoe heet het eigenlijk bij mij dan? Vast geen pieuw meer. Hey, fijne uitzending, yo.
0: Yo, nee, dan is het bij jou geen pieuw. Ik heb even gekeken, bij jou is het meer dit, Robin. Ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Dat komt helemaal goed, hè? Super dat je er bent deze ochtend. Over die app van Q-Music gesproken. Gisteren stuurde iedereen rondom 4 op een rij in dat er gewonnen zou worden. Dat Doenja, die speelde met Annemarie, dat die 2.500 euro zou winnen, omdat ze zulke goede antwoorden gaf bij 4 op een rij. Of dat zo is, dat hoor je zo meteen. Ik wil van jou alvast weten, wat zeg jij bij het woord poffertjes?
2: Kan

0: Teddy Swims, Q Music en Bad Dreams. Ik vroeg jou naar je eerste associatie bij het woord poffertjes.
1: Bij poffertjes zeggen we natuurlijk poedersuiker, goedemorgen.
0: Goedemorgen, poedersuiker van Jeffrey Martijn.
2: Bij poffertjes zeggen we natuurlijk poedersuiker.
0: Natuurlijk poedersuiker, Lucy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Luc. Ik zeg bij het woord poffertjes pannenkoek.
0: Oh.
3: Ik ben heel benieuwd, want ik heb het gisteren niet gehoord.
0: Nou, dan gaan we even luisteren. Iedere ochtend om 8:30 jouw kans op 2.500 euro. Dat is eigenlijk wat vier op een rij is. Het is heel simpel, je krijgt vier woorden. Heb je nou de vierzelfde associaties als Mattie, als Annemarie of als mij? Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Dan win je 2.500 euro. Gisteren speelden we vier op een rij met Annemarie en met Doenja. En Doenja kreeg de volgende woorden. Goedkoop, vaas, poffertjes en ladder. En dit waren de antwoorden van Annemarie.
4: Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is goedkoop.
5: Duur.
4: Vaas.
5: Bloemen.
4: Poffertjes.

0: suiker. Pannenkoek.
1: Ja, dat heb ik goed gerekend, ja. Ja, inderdaad, pannenkoek. Ja, pannenkoeken, maar ja, dat was gewoon goed geweest, ja. Ja, daar zijn we even stil van. Dat snap ik heel erg. Ja.
2: Ik zie Al nu ook op de tv, maar niks op deur, joh.
0: Ach.
1: Oh, je ziet de mimiek op het gezicht bij Annemarie.
0: Oh. Oh.
1: Ja, wat had je gezegd wat had je gezegd bij de ladder, Annemarie?
0: Trap.
1: Oh!
0: Nee. Nee. Dat was goed. Ja, dat was goed. Oh.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: DJ Kodja, Jason Derulo.

0: Maroon 5, Christina Aguilera op Q Music, Moves Like Jagger. Deze ochtend hoor je het verhaal van Danny. Want hoe kwam hij terecht in deze situatie?
1: En ja, tegen 19:30 begon het echt slecht te gaan. En toen heb ik de dokter gebeld. En ik mocht eigenlijk niet komen. Toen ben ik heel boos geworden, wat ik normaal niet doe.
2: Je wordt nooit boos, Den.
1: En toen heb ik gezegd van ja, als ik nou niet mag komen, dan trek ik je over de balie heen. Nou, en ik mocht gelijk komen en ik ben bij de dokter gekomen en toen ben ik ingestort.
0: Ja, waarom stortte Danny in bij de dokter? Dat hoor je na 6:00. Dit is Lost Frequencies op Q Music. Live it.

0: 18.000 euro. En het klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. In Utrecht is gisteravond een stille tocht gehouden voor Alfredo, de man die een paar weken geleden overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee met de tocht, legden bloemen neer en staken kaarsjes aan.
4: Mensen zijn kinderen, zijn partner, zijn familie, zijn vrienden en iedereen die van hem hield, alle kracht en liefde toe.
3: Dat horen bij Hart van Nederland. Met spandoeken en borden werd ook aandacht gevraagd voor politiegeweld en racisme. De Chinese president Xi is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaans president dat doet. Het is sowieso ook al een tijdje geleden dat Xi in het Witte Huis was. De laatste keer was in 2015, nog bij president Obama. Nou, er worden geen grote doorbraken verwacht bij dit staatsbezoek. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten flink omlaag krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen...

0: Miles Smit op Q Music Stargazing. Hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Q Music waar je naar luistert. De ochtend is al begonnen. 6:06, donderdagochtend. De redactie die stroomt langzaam maar zeker vol. Mattie, die ijsbeert nog een beetje rond. Die loopt te vergaderen. Zo meteen eens even inchecken wat er allemaal besproken wordt op die redactie. Eerst even een beetje om je heen kijken. Misschien word je nu al wakker. Heb je een woonkamer vol met kinderspeelgoed liggen? Ik zou zeggen, pas dan op. Want het speelgoed van kinderen, dat kan wel eens in de weg liggen. Ja, en als je het dan even over het hoofd ziet, dan wil het nog wel eens naar aflopen. Want wat is er met jou gebeurd, Danny?
1: Ik ben een keer 's morgens buiten gestapt en ben ik over het stepje gestruikeld. Hierdoor ben ik achterover gevallen. Met als gevolg een klaplong en 10 gebroken ribben.
0: Oh. Danny, man.
1: Ja, het is morgens vroeg om 6:00 gebeurd. En eigenlijk had ik niks in de gaten. Ik ben eigenlijk binnen gaan liggen op de bank.
0: Ja.
1: En mijn vrouw komt beneden en ze zegt, wat ligt die hond te grommen? Nou, dat was niet de hond, dat was ik.
2: Oh, jongen. En had je meteen het gevoel van, want een klaplong, je voelt toch meteen, dit is helemaal foute boel?
1: Nee, want ja, je valt op je rug en het doet zeer. Dus ik ben naar binnen gelopen en ik ben gaan liggen.
2: Ja.
1: En ja, tegen 7:30, 8:00 begon het echt slecht te gaan. En toen heb ik de dokter gebeld. En ik mocht eigenlijk niet komen. Toen ben ik heel boos geworden, wat ik normaal niet doe.
2: Je wordt nooit boos, Den.
1: En toen heb ik gezegd van ja, als ik nou niet mag komen, dan trek ik je over de balie heen. Nou, en ik mocht gelijk komen en ik ben bij de dokter gekomen en toen ben ik ingestort.
2: En wat ging er, als je een klaplong hebt, wat gaat er dan slechter, Danny, thuis, terwijl je op die bank ligt?
1: Ja, je kan, nou, in de bank is er eigenlijk niks gebeurd, maar pas toen ik echt een beetje begon te bewegen weer, hè, want ik denk, ja, ik moet gaan bewegen, want ja, die pijn moet weg.
2: Ja.
1: Toen kreeg ik het heel erg benauwd.
2: En
1: zelfs zo benauwd dat ik dacht dat ik zou stikken. Dat was echt heel eng.
2: Wow. Hey, en hoe lang dan meld je in het ziekenhuis? Wat gaan ze daar dan doen?
1: Nou, toen ben ik binnengebracht op de eerste hulp. En mijn broer en mijn vrouw die zijn er achteraan gereden. En mijn broer die weet hoe ik ben. Toen zei ze van nou, we gaan er

0: iets inbrengen. En dat kan zeer doen. Toen heeft mijn broer gezegd van, of mijn broer gezegd tegen mijn vrouw van, kom, wij gaan even weg.
1: Ja.
0: En die liepen aan het einde van de gang, en dat is best wel een stukje.
1: Ja.
0: En die hoorden mijn vloeken. Toen ze de naald in gingen brengen om het, vacuüm in te brengen.
1: Hou maar op. Oké. Okay. Hey, en hoe lang heb je uiteindelijk in dat ziekenhuis? Hoe lang ben je daar moeten blijven?
0: Ja, 7 dagen.
1: Oh, jongen, jullie gewoon in 7 dagen in het ziekenhuis vanwege een stepje.
0: Ja, ja, en dat stepje, ik heb hem door de midden willen slijpen, maar dat mocht niet van de vrouw.
1: Nee, dat mocht niet van de vrouw. Nee, het stepje moet wel blijven natuurlijk. Hoe lang heb je er hier nog last van gehad dan, toen je eenmaal weer thuis was?
0: Ik heb 6 weken niet kunnen werken, 6, 7 weken.
2: Mijn, ja, 3 gebroken ribben en een klaplong pas je ook op met je stepje thuis, Matt.
1: Ja, ik heb ook een stepje thuis, inderdaad. Ja, gebruik ik niet vaak, maar dat is inderdaad, ik moet wel uitkijken met dat stepje, ja.

0: Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Een hele goede morgen, Q-Music, waar je naar luistert. Luc van de redactie hier. En op die redactie wordt het drukker door kranten gebladerd, wordt vergaderd, wordt rondgelopen. Mattie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, jongen.
0: Waar heb je het allemaal over daar? Wat wordt er allemaal besproken?
1: Nou, we zitten met een groot probleem in Nederland. Ik denk dat alle verloven van BN'ers zijn ingetrokken.
0: Oh,
1: er zijn namelijk meerdere functies te vervullen en alles staat open. En we moeten toch echt even de toekomst veiligstellen. Om te beginnen, en dat staat vandaag bijvoorbeeld op de privépagina. Wie wordt de nieuwe topper? Want René is ziek. Dat is echt wel een triest verhaal overigens. Die heeft een auto-immuunziekte. Ja. Echt wel tragisch, want die wil het liefst natuurlijk gewoon optreden. Dus de grote vraag, wie wordt de nieuwe topper in Nederland? Dus, er gaan zoveel namen over de balie. Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, Samuel Welten. Het is onduidelijk, maar er komt wel een nieuwe topper.
0: Heb je een voorkeur? Stel je voor, ze bellen jou nu. Mattie, manager Mattie. Wie moet de nieuwe topper worden?
1: Samuel Welten. Die hebben wij gezien op de Foute Party. Die was goed, hè, Annemarie?
2: Die was ongelooflijk goed. Ja. En Frans Bauer, die mis ik nog even in het rijtje.
1: Vind ik ook nog een goeie, inderdaad, ja. Maar goed, dan hebben we de toppers. Dan hebben we nog een andere functie die open staat in Nederland, God, jongens.
0: Druk.
1: Er moet iemand naar het Songfestival.
0: Oh ja, klopt.
1: Hebben we ook nog. Wordt dat Davina Michel? Wordt dat Douwe Bob? Wordt dat Waylon? Hè? Hebben we daar voorkeur voor?
2: Ik denk wel dat het Davina Michel wordt, toch?
0: Dat is toch een naam die al 5 jaar lang rondgonst.
2: Het past ook in de agenda hoorde ik gisteren van Aaron Baden.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Die heeft gewoon wat vrije tijd, zo rondom mei.
1: Oké, nou, hebben we topper. Hebben we Songfestival, dan nog wat anders.
0: Oh.
1: Sinterklaas zoekt nog een hulpzint.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou.
1: Heb je dit meegekregen?
0: Dat heb ik meegekregen, ja.
1: Dus we zoeken ook nog een nieuwe hulpzint.
0: Maar kunnen we dat niet combineren? Kan die persoon die ja, Luc, niet kan als, niet en als, bij de toppers en even naar het Songfestival en als hulpzint?
1: Alsof je mijn gedachten leest. We gaan op zoek naar 1 persoon deze ochtend, zou ik willen voorstellen. Dus wie heeft in Nederland de kwaliteiten om zich te voegen bij de toppers? Wie kan er naar het Songfestival en wie kan Sinterklaas helpen als hulpzint? Dus Sint Songfestival. Topper.
2: Maar mag ik even weten? Kijk, Sint, dan moet je zo beschikbaar zijn rondom natuurlijk november, december.
1: Dus ja, het is alles bij elkaar. Is het een fulltime baan, maar de losse elementen natuurlijk niet. Maar
2: ja,
1: inderdaad.
2: Nee, oké, het is een fulltime baan. En de toppers, dat is dan natuurlijk ergens
0: in juli.
2: In de zomer weer volgend
0: Johan
2: jaar.
0: Arena, ja.
2: En dan vlak daarvoor de stem opwarmen met het Songfestival.
1: Ja.
2: Dus je bent vanaf nu wel echt even dikker een jaar aan de bak.
1: Nou,
2: klein jaartje.
1: Komt er eentje, André van Duin.
0: Zo, ja, maar dat is echt geen lange termijn oplossing.
1: Nee, maar of het een lange termijn oplossing is.
2: André van Duin op het Songfestival.
1: Ja, hij heeft toch leuke hits? Want het werd zomer, bijvoorbeeld.
0: André van Duin heeft echt al 15 jaar geen leuke hits meer, hoor.
2: Want het werd zomer kent niemand hier.
1: Komt een andere.
3: Er staat een paard in de gang, toch ook?
1: Juist, er staat een paard
3: hele
1: in de gang.
3: Hele grote bloemkolen.
0: En is dat dan weer Americo, dat paard? Is dat dan weer...
1: Nou, bijvoorbeeld. Mocht je nog suggesties hebben, wie kan al deze 3 taken vervullen? Laat het weten in de app van Q-Music.

0: Tayo Cruz, Q-Music Dynamite. Hey Matty.
1: Ja?
0: Wat doe je eigenlijk allemaal in het huishouden?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
11: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
10: Yeah.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evers AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
18: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
18: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, Vega broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Een hele goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van een kwartier of langer. Op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne tussen Brielen en de havens 6200, 7000 is een oprit afgesloten. De file is daar 6 kilometer, je vertraging 20 minuten.

0: 40 jaar, jongens. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.
1: Als hoe oud ben je opgestaan vanochtend?
0: Nou, het was een goede nacht. 25, Lief.
2: Hey!
3: Wat zijn aura-punten?
4: Stel, je doet iets heel goed, dan zegt iemand van... ik krijg aura-punten en dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aura-punten.
2: Wow!
5: Channing fucking Tatum.
2: Oh,
5: is mijn
2: jongen.
5: Vrouw gaan volgen.
2: Saskia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch?
7: Nee.
2: 7:30 op donderdag de 24e van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
2: Soms kijk je in de spiegel en vraag je je af... wie ben ik precies geworden in dit leven? Ik ga namelijk de dag beginnen met een huishoudtip.
1: Oh. Oké, okay, wow.
2: Ja, dat je die van mij nog een keer zou krijgen, hè, jongens. Ja, je vroeg net, wat doe je eigenlijk in het huishouden, Luc?
1: Ja.
2: Nou, ik ga sowieso over de vuilniszakken. Dus op het moment dat de Brabantia vol zit... ja, dan moet je helemaal naar beneden, hè. Onderschat dat niet. Het is niet 6 stappen en dan gooi ik het in de kliko. Ik moet helemaal naar beneden. Ik moet naar die gedeelde containerruimte.
0: Dus dat is echt een mannentaak.
2: Juist. Dan ga ik over de vaatwasser. In- en uitruimen.
0: Ja.
2: Ik doe alle boodschappen. Altijd. Ook de weekboodschappen, de grote boodschappen, de kleine boodschappen.
1: Oké.
2: Ja, het lijkt alsof ik nog een hele lijst genoem, maar hier stopt het wel.
1: Oké.
2: Dus, hier stoppen.
1: Het is denk ik al meer dan we hadden verwacht.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
1: Ja.
0: En je maakt nooit iets schoon of zo?
2: Nee, weinig. Want we hebben natuurlijk de luxe van een werkster.
0: Oh, ja.
2: Of een interieurverzorgster, voordat ik weer een tik op de vingers krijg natuurlijk. Dus dat doen we eigenlijk weinig.
0: Okay.
2: Maar verder hou ik deze dingen in de gaten, zeg maar. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens. Om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. En daarom dacht ik, ja, wie ben ik eigenlijk geworden? Wij hebben thuis op het gebied van ons huishouden de thuisspelen. Ja.
1: zoveel vragen.
2: Ik vroeg me een beetje af, ben ik ook niet gewoon Marieke Elsinga geworden overigens? Gewoon competitief en de futiliteiten heel grootmakend. Het heeft te maken met onze droger. En we zijn ons totaal verloren in de thuisspelen als het gaat om de droger. Als het piepje van de droger gaat... is de vraag wie is als eerste bij de droger? En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Maar het is, we zijn inmiddels zo fanatiek dat op het moment dat je een middagdutje ligt te doen... en je hoort ergens in de verte... ja, dan ga je als een kanon uit bed en dan wil je als eerste bij de droger zijn. Maar dan onderbreek je dus gewoon je middagdutje.
1: Wat grappig, ik zie die als twee hazewindhonden door dat huis rennen. Misschien op sokken, een beetje uitglijdend nog, zo door de gang. Wie is als eerste bij de droger?
2: Gisteravond 5:05 zitten we aan tafel. Heeft Kiki lekker een uur gekookt, want dat doet zij dan. Horen we dit... allebei met volle mond sprinten we naar de droger. En dan nu de vraag. Wie denk je dat er op nummer 1 staat in het klassement?
1: Ik denk dat jij op nummer 1 staat in het klassement... omdat jij erover begint ook.
2: Exact, ja, dankjewel Luc. Ja, het is 4-1 in het droger klassement. Maar ik dacht gewoon even een klein tipje... om het huishouden leuker te maken.
0: Oké. En wie heeft het bedacht? Hoe ontstaat zoiets? Hè?
2: Ja, Kiki, maar ik ben er volledig in meegegaan. Die zei, is het niet leuk als... En toen zei ik eerst nee, en nu ben ik het meest fanatiek... en wil ik er natuurlijk aan het einde van het jaar met de beker vandoor.
0: Maar is er spanning nodig in de relatie?
2: Nee, alles behalve. Okay. Het is gewoon om het huishouden een beetje leuk te maken, jongens.
0: Ja,
2: maar een
0: tip
2: van mijn kant. Wat gaan we doen deze ochtend? Nou, om 7:55 gaan wij vertellen voor welke artiest wij tickets gaan weggeven. En dat is niet in Nederland, maar in Los Angeles. Je wint een duo-ticket, dus een reis naar Los Angeles. In Hollywood ga je daar een artiest zien... Nou, ik denk dat deze artiest al heel lang het huishouden niet meer zelf doet. Daar heeft deze artiest mensen voor, denk ik. Cordy heeft alvast een suggestie.
9: Ik hoop dat het Lady Gaga is. Ik heb zelfs al toestemming van de minister-president, mijn vrouw, om mee te gaan.
2: Ah, heel goed, Cor. Dankjewel. Goed om te weten. En we gaan op zoek, zoals juist verteld, naar een persoon die 3 vacatures in 1 kan invullen. Wij gaan deze ochtend op zoek naar de persoon die Sint, Songfestival en Topper in huis heeft. Er komen echt al slimme suggesties binnen. Want inderdaad de vraag, waarom kan het geen vrouw zijn?

0: Er zijn heel veel mensen die zeggen, Mattie, let op, Kiki heeft gewoon een manier gevonden om jou op een hele slimme manier de droger te laten uitruimen met die drogerspelen. Nooit over nagedacht inderdaad, ja. Als ik als eerste bij de droger ben.
1: Ja. Ja, maar
0: ik word gewoon stiekem afgericht. Ik word als spelende wijs word ik afgericht als een soort hond.
1: Oh, maar dat hadden wij hier allemaal al wel door, denk ik.
0: Ja.
1: Maar dat is toch ook niet erg? Weet je, leuke kunnen we niet maken, wel makkelijk.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Leuke maar goed, kunnen we het wel maken.
0: Toch even naar anders naar kijken. Het is 17 voor 7, dit is Q Music, waar het geluid waard is. 18.000 euro. We spelen deze ochtend een nieuwe ronde. En jongens, alle verloven van BN'ers zijn ingetrokken. Er is werk aan de winkel. De toekomst van Nederland staat onder druk. We hebben namelijk een onzekere toekomst. Op het gebied van de toppers. Op het gebied van het Songfestival. En op het gebied van Sinterklaas. Want wie wordt eigenlijk de nieuwe topper? René Vroeger. Ja, dit is heel tragisch, maar die is ziek. Dus die heeft al gezegd van ja, ik ben wel bij de toppers. Misschien heel even, maar niet de rol die je van me gewend bent. Dan hebben we natuurlijk nog het Songfestival. Ik heb gisteren even naar Eva Jinek zitten kijken, Annemarie. Dat leek wel de algemene beschouwing als het gaat om het Songfestival. Ik werd er niet echt vrolijk van.
2: Ongekend. Wat een serieus gedoe over het Songfestival, mensen. En snap jij hoe ze het nu gaan vormgeven?
0: Ik snap er helemaal niks van.
1: Waar gaat het gesprek over dan? Ik heb het niet gezien.
0: Nou ja, over überhaupt de keuze om dan mee te gaan doen aan het Songfestival.
2: Ja, Avro Tros is natuurlijk de omroep die heeft gezegd die het ieder jaar organiseert. Wij doen het niet meer. Nou, dat is ook trouwens de omroep van Eva Jinek zelf. Nou, nu heeft de NOS gezet. Toch een beetje de informatieomroep. Wij gaan het dan in ieder geval uitzenden. Maar de NPO die gaat zich nog meer bezighouden met de organisatie daarvan. Daar hebben ze, als ik het goed heb begrepen, 10 experts voor nodig. Die kunnen zich dan weer aanmelden. Die moeten met elkaar gaan bakkeleien wie het dan gaat doen. Als er überhaupt mensen zijn die zich willen branden aan het Songfestival. Die willen optreden, zeg maar.
0: Ja, ik vond het zo ongelooflijk. Ik had maar één vraag. Wie gaat er? En daar gaan we ons vandaag op richten. Wie moet er naar het Songfestival? En wie wordt ondertussen het nieuwe hulpje van Sinterklaas? Want dat was natuurlijk altijd Steven de Wallen. Sinterklaas heeft het druk, hè. Die had een hulpje in de vorm van Stefan de Wallen. Maar die gaat het niet meer doen. Dus wie wordt de nieuwe topper? Wie gaat er naar het Songfestival? En wie wordt het hulpje van Sinterklaas?
1: En dat dus wordt één persoon.
0: Ja, ik vind dat het één persoon kan zijn. Ik vind namelijk niet een fulltime baan, zeg maar. Dat vind ik niet.
1: Nee, oké. Okay.
2: Het is seizoenswerk eigenlijk.
0: Het is seizoenswerk. En als je dat bij elkaar combineert, dan heb je één baan, zou we kunnen zeggen. Ik ben net hardop uitgelachen om de suggestie André van Duin. Dat zagen jullie helemaal niet zitten.
1: Nee, een
2: beetje
1: is te oud. Love André van Duin. Ja. Echt een held, maar dat is te oud.
2: Ja.
1: Dat kunnen we die arme man ook niet aandoen.
0: Zie je hem niet als hulpzint?
2: Nee, die gaat lekker met zijn treintje met, hoe heet ze vanin ook alweer? Van heel Holland bakt.
1: Ja.
2: Nou, sorry hoor.
1: Dan noem je een naam.
2: Nou goed, die moet lekker door Europa reizen. Maar die, ja, al die dingen, dat kan.
0: Arnie van der Heijden, toch?
2: Jannie van der Heijden.
0: Jannie. Oké, okay, heb ik er nog één? Lee Towers.
1: Lee Towers?
2: Ook zo oud, man.
1: Wat zeg je in de oude mannen?
0: We hebben toch een beetje ervaring nodig? Het moet toch een geloofwaardige hulpzint zijn?
2: Ja, maar
0: en Lee Towers, You Never Walk Alone, die kan zo het podium op bij de toppers. En hij kan Nederlands vertegenwoordigen bij het Songfestival.
1: Ja, maar nee? hij moet niet voor dat pakjesboot 12 is aangekomen al overleden zijn natuurlijk.
2: En die komt ook niet zo snel op. Dat gaat

0: en Salto, Back to Music en Jamaican. Luc, ik kan jou echt om een boodschap sturen.
1: Klopt.
0: Ik heb een heel whiteboard hier in de studio.
1: Ik heb een soort van hoofdkwartier geopend. Ik ben ook tevens bezig met het uitschrijven van een vacature tekst. Want we zijn op zoek naar... Ik heb het even omgedoopt.
0: Ja.
1: Kijk maar even of je het er eens bent. Naar de Song Sint Topper.
0: Iemand voor het Songfestival, iemand als hulpsint en iemand als topper.
1: Ja.
0: Dus de Song Sint Topper.
1: Ja.
0: Er staat nu nog een wit whiteboard. En je bent bezig met een vacature. Ik ben ondertussen wel even benieuwd naar Lydia. Hallo Lydia.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Wie komt er in aanmerking? Eén persoon voor alle drie de rollen.
2: Nou, ik denk dat ik een geweldige suggestie heb. En dat is Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen. Luc begint meteen te schrijven op het whiteboard. En nou, dat zingen, dat zou ik wel kunnen invullen, natuurlijk.
2: Ja.
0: Met Sjoels en Brouw. Dat zie ik wel op het podium van het Songfestival.
2: Ja.
0: Ja. Sint. Sint, hulp Sint.
2: Ja, ze is natuurlijk ook een geweldige actrice.
0: Aha, ja.
2: Dus ja, ik denk dat Sint ook wel een rol voor haar kan zijn.
0: Ga ik toch een harde noot kraken hier?
1: Harde pepernoot.
0: Kan de Sint een vrouw zijn?
2: Ja, ik vind van wel. In het kader van een beetje out of the box.
3: Zeker.
0: Ja, Annemarie kan het...
3: 2026.
2: Ja.
3: Chantal laat haar baard gewoon even staan. En we hebben hem.
0: Nee, ik weet het. Ja. Maar ik wil toch even heel veel mensen. Die schieten nu in nog een duin. Die zeggen nee. In één keer zit
3: Sint moet gewoon een kindervriend zijn. En dat mag ook. Man of vrouw.
1: Mag ik
3: niet.
1: Toch heel even ingrijpen? We hebben al een paar onrustige jaren achter de rug nu. En het is nu eindelijk weer een beetje in rustig vaarwater, dat hele feest.
0: Ja.
1: Zullen we heel even misschien dat ook zo laten? En het misschien opschuiven naar over een aantal jaar of zo. Als we weer klaar zijn voor een nieuwe rel en ruzies.
3: Vind ik heel ouderwets.
0: Ja, ja. Ik zit ook een beetje in een spagaat als het hierom gaat. Maar goed, dan hebben we ook nog de rol van Topper. Ja, die staat er natuurlijk hartstikke goed.
1: Ja.
0: Lydia.
2: Ja, ze trekt hele zalen vol, sowieso.
0: Ja, precies. Ik vind
2: een leuk, spontane vrouw.
0: Ik vind het geen verkeerde suggestie. We laten hem in ieder geval even staan. Dankjewel, Lydia.
2: Nou, graag gedaan.
0: Hoi.
2: Fijne dag.
0: Luc, je bent ondertussen ook nog bezig met een vacature.
1: Ja, klopt. Ik ben dus een vacaturetekst aan het schrijven. Wat ja, misschien dat je als je aan het luisteren bent iets meer info wil. Van hoe ziet het eruit? Wat is het salaris? Welke heb ik vervoer van de zaak? Ja of nee? Hoe ziet mijn agenda er een beetje uit de komende maanden dan? Dus ik zet dat even allemaal samen.
0: Ja, en wat is nu een beetje de eerste zin dan?
1: Eerste zin had ik nu, ik had bedacht. Vacature.
0: Ja,
1: dat denk ik me goed.
0: Heel goed.
1: Allround nationaal entertainer. De ultieme combinatiebaan bestaat.
0: Zo, mijn aandacht zou je hebben. We gaan deze ochtend op zoek naar iemand die alle drie de vacatures kan invullen.

0: Pink by Q-Music en What About Us. Ja, misschien herken je het wel. Als je er even over geslapen hebt. Als je even met een frisse blik wakker wordt. En nog eens opnieuw kijkt naar hetgene wat voor je ligt. Waar je maar niet uitkomt. Dan denk je soms, ah, maar vandaag weet ik hoe ik het op ga lossen. Het geluid hoor je over een paar minuten.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Nu bij Ben. Dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
8: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: IKEA.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: een lekker bedrag van 18.000 euro.
5: Weet jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
6: Q. Goedemorgen, 1 over 7. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Annemarie.
8: Goedemorgen. Steeds meer mensen vallen uit op hun werk omdat ze last hebben van stress. In 5 jaar tijd is het aantal mensen dat uitvalt met stressklachten met 50% toegenomen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het heeft niet alleen te maken met een hoge werkdruk, zo zegt deze bedrijfsarts bij de NOS.
9: Soms is het echt werk, maar we zien in heel veel gevallen dat het ook privéproblemen zijn. Dus denk aan mantelzorg die iemand moet verlenen, of gewoon een heel drugs gezinsleven waar veel verantwoordelijkheden liggen. In combinatie met ambitie en een goede baan.
8: Werknemers die door stress uitvallen blijven gemiddeld ruim 8 maanden thuis. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. En baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus. Dat is het plan van staatssecretaris Erkens van Landbouw. Voor welke rassen die cursus dan precies gaat gelden, moet hij nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar in ieder geval een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt de staatssecretaris dat baasjes in ieder geval de basiskennis over hun hond hebben. En Groningen en Drenthe organiseren in 2034 het WK wielrennen op de weg. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Wielrenner, ambassadeur en Groninger Bauke Mollema is trots, zegt hij bij de NOS.
10: The Netherlands is a wonderful country for cycling. We know there is a strong passion, always a perfect organization.
6: Een grote talenknop.
8: Ja, dit was niet Bauke Mollema, die horen we later zeker nog een keer, maar dit was de Wielerunie zelf. Het weer nog van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking. Kans op een buitje. Vanmiddag zonnig en droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
11: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 2 files van een half uur of langer. Te beginnen op de A12. Oberhausen richting Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Duiven is een ongeval gebeurd. De file is daar 7 kilometer, maar je vertraging 1 uur. En dan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel 6 kilometer file en een half uur vertraging.
12: Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen.
11: Ja, te laat, Bouker.
13: Music.
6: Ja, zo meteen eens even hebben over die hele bijzondere reis naar L.A. die je misschien binnenkort wel gaat maken. En eerst Clean Bandit.

0: 24e van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Zo leuk, er komen allemaal suggesties binnen voor onze zoektocht. We zijn op zoek naar een BN'er die alles heeft. We zijn op zoek naar iemand die naar het Songfestival kan. We zoeken iemand die het hulpje van Sinterklaas kan worden. Want de echte Sinterklaas die heeft het natuurlijk razend druk altijd. Nou, Stefan de Wallen die stopt als hulpje. Wie kan nu de Sint een beetje helpen? En we zoeken iemand die topper kan zijn. Want ja, René Vroger stopt er naar alle waarschijnlijkheid mee. Natuurlijk om tragische redenen. Maar goed, dan zoeken we dus een Sint. We zoeken iemand voor het Songfestival. En we zoeken een topper. Oftewel, Luc, jij hebt hier opgeschreven de...
1: De Song-Sint-topper.
0: Leuke suggestie. Van Jelte, die zegt... Ik wil het toch even in de groep gooien. René van der Gijp.
2: René van der Gijp, nee, die is toch altijd half overspannen als hij... die heeft het toch al zwaar met VI?
1: Dat is wel waar, maar...
0: Die werkt wel één dag minder inderdaad, ja? Die is er op woensdag al niet.
1: Het is wel een entertainer. Ik bedoel, hij entertaint elke avond.
0: En als het dan gaat over zingen, ja, dat weten heel veel mensen niet. Ik zal er even wat bij pakken. René van der Gijp heeft gewoon ooit in de top 40 gestaan, hè, jongens. Ik bedoel, ja, zien we hem dan zingen. 1995 stond dit op 28 in de Nederlandse top 40. Luister goed, dit is René van der Gijp met het liedje.

0: Toppers en Songfestival. Ja.
1: Zet ik hem op de lijst, Annemarie, of niet?
2: Duncan Lawrence.
0: Ja, ik denk wel dat hij tekort
2: is. Verschil. Okay,
0: nee, laat maar even. Dan zetten we voor nu alleen even Chantal Jansen op het bord. Hey, ondertussen kom jij misschien wel in aanmerking voor iets anders. We zoeken namelijk ook nog iemand om op reis te gaan. Namelijk naar een van mijn favoriete plekken op aarde. Los Angeles. Ik ben daar op vakantie geweest en in mijn gedachten zit ik daar dus nog heel vaak. Natuurlijk op al die plekken die ik alleen maar kende van mijn scherm. Het strand van Santa Monica, de pier waar dan die achtbaan staat, de Hollywood Walk of Fame, Beverly Hills, dat soort plekken. Maar ik moet zeggen, LA geeft vooral het gevoel dat er iets betoverends in de lucht hangt. Een soort hele vette mix van rust en energie tegelijk. Ik kan het een beetje moeilijk uitleggen. Je moet het eigenlijk even voelen om het te begrijpen. En ik vind het zo gaaf dat ik je die kans kan gaan geven. Een reis voor twee personen

naar Los Angeles. En het mooie is, ik vraag me af of jouw trip niet beter wordt dan die van mij. Je gaat er namelijk naartoe om iets te doen wat mij nooit gelukt is. Namelijk een ster zien. In het echt. Live. Voor je neus. In Hollywood. Een concert van een van de populairste artiesten van dit moment. Een icoon, iemand die de toon zet, waarvan je je oprecht afvraagt, hoe zou die persoon in het echt zijn? Jij gaat het zien, want tussen de heuvels van Hollywood, onder de zon van L.A., ben jij samen met een vriend of vriendin bij het concert van deze wereldberoemde artiest. Straks om 7:55 hoor je alles. Maar ik beloof je dat als je wint, zit je net als ik nog heel vaak met je gedachten in L.A.

0: Prijstag. Deze ochtend zijn we op zoek naar de persoon die drie functies kan invullen. Te weten, de functie van topper, de functie van hulpzint en iemand die naar het Songfestival kan. Ja, Luc, leuk. Je bent echt meteen in actie gekomen. Je hebt hier een heel whiteboard staan. Je hebt ook een vacature geschreven.
1: Klopt. Ik vind het zo'n leuk idee. Toen jij er vanochtend mee kwam, dacht ik, ik spring op deze trein en ik ga je een beetje helpen.
0: Carlo, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Luister even naar de vacature die Luc heeft geschreven en daarna even kijken of de persoon die jij wil aandragen daarin past. Goed?
2: Ja.
0: Kom.
1: Vacature. Allround Nationaal Entertainer. De ultieme combinatiebaan bestaat. Ben jij klaar voor de baan van je leven? Waarom kiezen voor één droomfunctie als je er ook drie tegelijk kunt vervullen?
0: Mooi.
1: Wij zoeken PayDirect één uitzonderlijk talent dat tegelijkertijd Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, de nieuwe topper wordt en de nieuwe hulpzint is.
0: Ja.
1: Want waarom drie mensen aannemen als één absolute legende het ook kan? Pak je microfoon, trek je glitterjasje aan en stap op je stoomboot, want dit wordt het avontuur van het jaar. Hoe ziet je agenda er dan uit? Nou, in mei sta je natuurlijk op het Eurovisie Songfestival. En daarna is er geen tijd om uit te rusten, want direct daarna sta je in de Johan Cruijff Arena.
0: In één ruk door.
1: Eind mei is daar namelijk het Toppers in Concert concert.
0: Ja.
1: Na alle glitter is het tijd voor de rode mantel, want in november en december fungeer jij als hulpzint. Wie zoeken wij dan? Een geboren entertainer. Je straalt op het podium. Of je in de sterren van de hemel zingt op het Songfestival. Of alle kinderharten verovert met een indrukwekkende, warme stem. Hallootjes. Een grootse uitstraling wordt ook gezocht. Je voelt je helemaal thuis in opvallende outfits. Van majestueuze mijter tot een glimmend glitterpak. En je krijgt energie van uitzinnige menigte. Maar we zoeken ook iemand met de conditie van een atleet. Urenlang zwaaien vanaf een stoomboot en drie uur lang dansen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena vraagt om topvitaliteit. Maar wat bieden we dan? Eeuwige roem. Je bent in één klap de bekendste en meest besproken Nederlander van het land. Maar ook de ultieme garderobe. Een kledingkast vol, glitterpakken, showjacks, mijters, koninklijke mantels en een hele mooie staf. Bijzonder vervoer krijg je ook van ons. Een stoomboot, een edele schimmel en als de puntentelling mee zit, douze points, een privéjet. Denk jij dat je kunt zingen, zwaaien en feesten als de beste? Solliciteer dan nu.
0: Carlo?
2: Ja?
0: Wie moet dit gaan doen?
2: Ik denk Henny Huisman.
3: Met z'n allen.
0: En waarom?
2: Nou, die heeft alle kinderen al veroverd.
0: Ja, goeie.
2: Ja, als je naar zijn gezicht kijkt, zijn neus. Net Sinterklaas.
0: Oké, zijn neus, net Sinterklaas. Ja, ik zie de neus van Sinterklaas. Ik weet hoe die eruit ziet, maar goed. Ja, en...
2: In mijn dromen, of tenminste van vroeger, weet ik nog dat hij een grote neus had. Nou, deze Henny Huisman die heeft ook een grote neus.
0: Ja, oké, okay, goed. Ja. En welke functie hadden we dan nog meer? Want dan hebben we nu vooral als hulpzint gecoverd. Ja, dan weer de topper nog, ja?
2: Ja, nou, het is een toppertje van vroeger uit al.
0: Ja, het is een toppertje, heel goed. En?
2: Ja, nou, en daar sta je dan vanavond. Dan gaat hij het Eurovisie Songfestival mee winnen.
0: Oh. Oké, goed. Ik vind hem een mail opschrijven.
1: Hij staat op de lijst bij deze, op het whiteboard. Henny Huisman.
4: Moeten we ook een leeftijdsgrens hier aan verbinden? Ja, Henny Huisman is 75, jongens. Ik hoor alleen maar oude mannen die erop gegooid worden. Ja, maar André van Duin.
0: Je moet meters hebben gemaakt in de showbizwereld, Annemarie.
4: Hey, en ik dacht, Carlo Boszart.
0: Yeah. Oh, dat vind ik ook een goeie inderdaad. Ja, Carlo Boszart. Die heeft natuurlijk ook de kinderharten veroverd. Dat is een goede acteur. Die kan Sinterklaas waarschijnlijk wel helpen. En die heeft natuurlijk zijn Telekids hit. Vind ik ook een goede. Carlo Boszart, die schrijven we ook op.
1: Carlo Boszart, ja hoor.
0: De andere Carlo aan de telefoon. Dankjewel jongen voor je suggestie.
2: Ja, dankjewel. Joep.
0: Ondertussen is Nederland ook lang op zoek geweest naar een nieuwe bondscoach. En vanavond maakt hij dan zijn première. Zometeen even vooruitblikken. Bij Neerstemper City, dit is...

0: Aware. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, steeds meer mensen die vallen uit op hun werk.
0: En Luc, we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van vanavond. Het is het debuut van Xavi, onze nieuwe bondscoach.
2: Klopt. Spaanse nieuwe bondscoach die we langzaam maar zeker al een beetje Nederlands proberen te leren.
3: Hup Holland, hup. Hup wel en fut.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Creamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
9: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Bugardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Saladin. Vakanties voor reizigers.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
6: eboekhouden.nl. En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 2 files van 30 minuten of langer te beginnen op de A12. Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Duiven is een ongeval gebeurd. De file is daar 10 kilometer, je vertraging 1 uur en 1 kwartier. En dan de A16, Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 5 kilometer file en je vertraging daar 35 minuten.
0: In de ochtend nog wat bewolking en kans op een buitje. Vanmiddag zonnig en droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen, we beginnen met nieuws over stress. Want steeds meer mensen vallen uit op hun werk omdat ze stress hebben. In 5 jaar tijd is het aantal mensen dat thuis zat met 50% toegenomen, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofdpijn, slapeloosheid, slechte concentratie. Oorzaak van die stress is niet alleen een hoge werkdruk, ook privézaken spelen mee. En bedrijfsartsen die zeggen dat werkgevers vaker met hun mensen moeten praten over stress. Ook vandaag gaat het nog veel over het Songfestival. Gisteren werd natuurlijk duidelijk dat we volgend jaar toch meedoen. De omroepen wilden het niet organiseren, maar de NPO gaat dat nu zelf doen. En dan moet er dan een speciaal team komen om te kiezen welke artiest ons land gaat vertegenwoordigen. Bij Eva kreeg Ilse Lange gisteravond de vraag of zij weer wil meedoen.
6: Nou, ik kan ook gewoon echt niet. Dus dat is...
7: Wat heb je te doen?
6: Mijn agenda is gewoon vol. Ja. Dan.
5: Ja, een naam die natuurlijk vaker wordt genoemd is die van Davina Michel. Dat zij naar het Songfestival zou gaan.
0: Ja, wij zijn deze ochtend natuurlijk op zoek naar iemand die dan ook nog Sinterklaas kan gaan helpen. En tegelijkertijd de rol van topper kan vervullen. Ja, als we echt kijken naar het Songfestival, dan vind ik Davina toch wel echt de beste kans hebben.
8: Ja.
0: Het hangt daar al zo lang in de lucht. Ik denk namelijk ieder jaar als Davina niet is. Nou, waarom niet Davina? Dan moet dat nu toch gebeuren. Ja,
5: en ze heeft dus tijd, hè, begreep ik gisteren van Aram Baden. Haar agenda is dan wat leger. Rond...
0: Ja, Aram had al even in de agenda zitten spitten, begreep ik. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou het fantastisch vinden, Davina.
5: Het Nederlands elftal begint vanavond aan de Nations League. Ze speelt de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi. Duitsland is de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. En die wedstrijd begint om 9:15.
0: Hé, hey, lekker debuut, Luc, voor Xavi. Kerstverse bondscoach, meteen tegen Duitsland.
8: Zo.
0: Is hij een beetje klaar voor?
8: Ik denk het wel. Xavi is er denk ik wel klaar voor, omdat Xavi gewoon heel veel weet van voetbal. Die man die ademt voetbal, die leeft voetbal. Voetbal is zijn leven. Hij heeft jarenlang bij Barcelona gespeeld. Toen daar ook Messi echt zijn hoogtijdagen had. Dus hij is altijd een beetje in de schaduw van Messi gebleven. Maar dit is een van de allerbeste voetballers ooit eigenlijk wel.
0: Oké, maar dat maakt nog geen goede trainer.
8: Dat maakt je nog geen goede coach, dat klopt. Maar het is een man met een idee. Het is een man die weet hoe je het spel moet spelen. En al die gasten, die jongens die nu bij Oranje spelen, die hebben daar echt wel respect voor. Tegelijkertijd heeft Duitsland ook een nieuwe bondscoach. Die hebben ook niet een heel goed WK gedraaid. Dus daarin zitten zeker wel kansen vanavond voor Xavi. Hij bereidt zichzelf zo goed voor dat hij ook Nederlands aan het leren is.
9: Hup Holland hup. Hup Holland hup. Hup Holland hup. Hoppala, hup.
8: Ja.
0: Oh, nou, klinkt best wel overtuigend.
8: Ja, dat klinkt heel overtuigend. Ik weet niet of we hier nou de wedstrijd mee gaan winnen als die hup Holland hup langs de kant van de lijn staat te roepen. Maar hij doet zijn best.
0: Hey, nou zag ik ook, want nieuwe bondscoach, maar eigenlijk hetzelfde gedoe rondom Memphis Depay. Er is altijd gedoe over voor mijn gevoel. Nu ook weer.
8: Ja, klopt. Memphis Depay is niet opgeroepen voor het Nederlands elftal door Xavi. Dat vond hij zelf ook erg lastig. Maar het is wel een man die gewoon denkt, ja, sorry, ik wil gewoon het beste elftal. De beste selectie. Ik ben niet hier om mijn vriendjes en jongens met wie ik een goede klik heb toe te laten. Memphis is dan weliswaar de all-time topscorer van het Nederlands elftal. Maar het is ook gewoon, hij speelt nu in Brazilië in een lage divisie. Hij is niet helemaal fit. Vaak gedoe rondom hem.
0: Het idee dat we er heel veel aan missen, maar jij zegt dat valt wel mee.
8: Ik ben niet de grootste fan van Memphis Depay. Ik denk dat we bijvoorbeeld met Brian Brobbey een heel eind kunnen komen. Dat is een nieuwe spits. Een spits die nog jonger is, die in Engeland voetbalt. Die daar dit weekend nog 3 keer in 1 wedstrijd wist te scoren. Nou, de Engelse competitie is de zwaarste competitie van de wereld. Als je daar in een wedstrijd 3 keer scoort, dan ben je een hele grote jongen.
0: Ja.
8: En hij is er dus wel bij.
10: Nou, ik ben er wel.
8: Ja, hij zegt
0: oh, ja, is wel een man van veel woorden altijd. Hè?
8: Nee, nooit. Maar er werd hem gevraagd van, joh, Memphis is er niet, Wout Weghorst is er niet, Donjal Malen is er niet, ook zo'n Nederlandse spits die op dit moment heel veel scoort. Hij is er wel bij, zei hij. Ja.
0: Voorspellingtje, Nederland-Duitsland. Altijd een leuke voorspelling.
8: 2-1 Nederland.

0: Alanis Morissette bij Q Music en Ironic. 7:45 op donderdagochtend. Wij nemen vandaag de grote taak op ons om Nederland zijn toekomst weer terug te geven. Namelijk, het is onzeker op heel veel vlakken. Op het vlak van de toppers. René Vroeger stopt er waarschijnlijk mee. We hebben een onzekere toekomst als het gaat om de hulpzin van Sinterklaas. De echte Sinterklaas is natuurlijk hartstikke druk. Nou had hij Stefan de Wallen als hulpje. Die heeft gezegd, ik stop ermee. Wie wordt dan de nieuwe hulpzint? En we zoeken nog iemand om naar het Songfestival te gaan. Jongens, wat hebben we het druk. Alle verloven van BN'ers zijn ingetrokken. Op dit moment zijn wij op zoek. We dachten, we gaan het vereenvoudigen naar één persoon die al die functies kan bestieren. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook geen fulltime baan. Ja, pas als je het bij elkaar op één hoop gooit, dan heb je één baan.
1: Ja.
0: Dus je moet aan al die kwaliteiten kunnen voldoen. Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Wie moet het doen?
2: Jeroen van Koningsbrugge. We dragen nooit
0: meer te licht. Kan zingen?
2: Precies.
0: En waarom zat je nog meer aan hem te denken, Dirk?
2: Nou ja, wat je al zei, hij kan zingen, hij kan acteren.
0: Ja.
2: Hij is komiek.
0: Aha. Oké. Okay.
2: Ja, hij kan alles.
0: Ja, dus hij kan Sinterklaas goed helpen, omdat hij natuurlijk goed in de huid van kan kruipen.
2: Precies.
0: Zien we op het podium bij het Songfestival staan, Jeroen van Koningsbrugge?
1: Ja, dan wel wat als de wat serieuzere kandidaat tussen de mensen in een kippenpak en met heel veel glitters.
0: Ja, klopt inderdaad.
3: Met de hele lama's. Alle lama's erbij.
1: Met alle lama's.
0: Met alle lama's.
3: Niet.
0: Ja, natuurlijk. Dan neemt hij gewoon zijn lama's mee.
1: Ja?
0: Ik vind het wel een goede schuif, maar op
1: Jeroen van Koningsbrugge.
0: Op whiteboard staan. Oké, heel goed. Dankjewel, Dirk. René, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Martin.
0: Welke persoon voldoet aan al die eisen?
4: Ik dacht, zat te denken aan Martin Moreiro van Uit de Goorse Vrouwen.
0: Oh. Peter Paul Muller.
4: Ja.
0: Zo, die zie ik wel als topper inderdaad. Volgens mij heeft hij er ook wel eens opgetreden.
4: Ja, hij heeft altijd mooie pakjes aan in de serie, dus...
0: Ja, hij kan ook wel acteren natuurlijk.
3: Ik vind dit de beste tot nu toe, als ik eerlijk ben.
1: Schrijven we op Martin Moreiro of Peter Paul Muller?
0: Nee, Peter Paul Muller.
1: Peter Paul Muller.
0: Ja, want Martin Moreiro die dan Sinterklaas gaat helpen... Nee, dat is ingewikkeld. Schrijf maar op Peter Paul Muller.
1: Muller.
0: Mocht je net de radio aanzetten...
4: En als een leuke Amsterdamse accent erin...
0: Ja, dat is ook wel een keer leuk dat je hoort dat Amsterdamse een beetje in Sinterklaas zit, zeg maar. Even kijken, we hebben nu Chantal Jansen, Henny Huisman, Carlo Boshart, Jeroen van Koningsbrugge en Peter Paul Muller. Even kijken, goedemorgen met Mattie.
5: Dag kinderen, zijn jullie een beetje zoet geweest allemaal?
0: En dit is iemand die wil vooral heel graag Sinterklaas helpen.
5: Ik spreek ook zeer goed Duits, zodat Europese Songfestival is geen probleem. Nee, je pakt niet voor een petit peu Français, hoor. En Engels is mijn second language, so you know.
0: Joe Stam. Hey, zal ik jou zeggen, lieve vriend?
5: Ja.
0: Jouw naam komt al de hele ochtend binnen.
5: Ja, ik heb heel veel familie al opgetrommeld.
0: Ja, maar er zijn heel veel luisteraars. Die moesten meteen aan jou denken.
5: Nou ja, dat is fantastisch. Grandioos. Ik heb echt een rustige agenda. Ik werk ook alleen in de weekenden. Dus in feite kan ik best wel veel doen. Hè.
0: Ja, we moeten van dat paard wel een pony maken. Maar...
5: Waarom kon je nou altijd op die fucking lengte? We zijn er niet met elkaar. Altijd maar die fucking lengte.
0: Ja, verder zie ik het je echt wel doen.
5: Ja.
0: Ja, dan gaan we... Ja, jij moet denk ik wel... Of kunnen we daar dan mee naar het Songfestival? Ik zie het wel met al die vlaggetjes in de weer gaan.
1: Moet het dan ingekort worden? Je mag altijd maar onder de 3 minuten toch zo'n liedje of zo?
5: Is hij? Ja, 2:50.
0: Oh, super. Nou, hij was al niet lang.
1: Nee, hij was al wat lang.
5: Net als ik.
0: Ja, hey, en ik zie jou toch ook wel Sinterklaas helpen?
5: Hé, hey, dit klinkt nog hartstikke goed. Heb jij je schoen gezet? Ben je een beetje zoet geweest?
0: Zo'n grote staf erbij.
3: Ja, je moet wel een beetje dan, Joe, want ik ken jou. Geen schunnige grapjes, hè?
5: Nou, dat vinden de ouders anders hartstikke leuk, hoor. En die kinderen werken heel goed.
3: Het is geen 18-plus,
5: Sint. Kom jij eens even bij Sinterklaas op school, Annemarie. Ja. Hou jij mijn staf eens even vast.
0: Joe, we zetten je naam op het bord.
5: Ja, is goed, dank je.
0: Op de achterkant. Fijne dag, jongen. Dit is Q Music, Alex Warren.

0: Mike Posner bij Q-Music en I Took a Pill in Ibiza. Zometeen om 7:55 ga ik eindelijk vertellen welke artiest het is die je live gaat zien in L.A. In de heuvels van Hollywood. Kan niet wachten om het je te vertellen. God, wat zou ik deze prijs graag zelf winnen. Echt, is er niet te geloven. Dick, die heeft een suggestie.
1: Ja, jongens, dan moet je toch Rob Camps snollybolly nemen hiervoor.
0: Oh, sorry. Nee.
1: Ultiem geschikt zijn.
0: Nu lopen de dingen door elkaar. Dick die doet een suggestie voor de Songsynth-topper. Dit is niet iemand die we in de heuvels van Hollywood gaan zien, Rob Camps.
2: Nee.
0: We zoeken iemand namelijk die zowel naar het Songfestival kan, als wel Sinterklaas kan helpen, als wel topper kan zijn. En daarmee bedoelde die Rob Camps.
2: Ja, staat op de lijst bij deze.
0: Even kijken of Nathalie dan wil raden naar die artiest in de heuvels van Hollywood, of nog een suggestie heeft voor de Songsynth-topper. Ja.
3: Hoe kan het in hemelsnaam dat deze zanger maar derde is geworden bij The Voice? Wat een stem. Zeker een repeat van mij.
0: Oh, die heeft het over repeat of niet? Nou, dat is helemaal rommelig.
2: Welke Piet is dat? Heeft dat met Piet Witte, de repeat? Is dat dan, wij zoeken de hulp, Pieter genoeg, geen Piet meer nodig.
0: Even kijken, de Tjitske, doet die dan een gok?
4: John de Bever, dat is toch de perfecte kandidaat. Hij is leuk met kinderen, heeft een goed gezicht voor Sinterklaas. En kan ook nog zingen.
0: Volgens mij is dit iemand inderdaad voor de Songsynth-top.
2: Schrijf op, John de Bever.
0: John de Bever, vind ik wel leuk hoor.
5: Ja? John de Bever.
0: Ja, ja, toch? Niet leuk?
5: Die is toch ook een beetje dover. Die moet Sinterklaas natuurlijk wel al die kindjes kunnen verstaan.
0: Ja, Sinterklaas is wel oud. Hè? De echte Sinterklaas is ook oud.
5: En sympathieke man natuurlijk, John de Bever, vrolijk.
0: Even kijken, waar heeft Mulu het dan weer over?
6: Kom maar op voor die tickets naar L.A. Ah. Het zou toch echt helemaal te gek zijn als het bij Usher en Chris Brown zou zijn. Ja, dat mag je gewoon niet missen.
0: Ja, dat is het niet. Wie het wel is, hoor je zo.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
12: Kippie.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Ga

0: wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard €18.000. En het klinkt zo.
16: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
17: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
18: Nou, goedemorgen. Steeds meer mensen vallen uit door stress. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zat door stress met 50% toegenomen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers. De oorzaak is niet alleen de werkdruk, maar ook privézaken zoals financiële problemen of mantelzorg spelen mee. En werkgevers moeten met hun mensen meer praten over stress, zegt deze bedrijfsarts bij de NOS.
19: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
18: Mensen die door stress uitvallen zitten gemiddeld 8 maanden thuis. In het computerspel Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het spel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. En president Trump moet journalisten van onder meer CNN weer binnenlaten in het Witte Huis. 3 nieuwszenders waren niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws zouden verspreiden. En die zenders stapten samen naar de rechter omdat ze vinden dat de persvrijheid in gevaar is. De rechter is het dus met ze eens. Hij vindt dat journalisten hun werk weer moeten kunnen doen. En blije reacties in het noorden van ons land. Gisteravond is namelijk bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe het WK wielrennen mogen organiseren. Ook wielrenner en Groninger Bauke Mollema, die hielp bij het binnenhalen van het WK, is trots.
20: Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
18: Duurde wel eventjes. Het gaat om het WK van 2034. Het weer van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking. Kans op een klein buitje. Vanmiddag best lekker. Zonnig, droog. 18 tot 20 graden.
21: Bauke Mollema op het bord.
22: Ja, ik hoor hem zo praten. Oh, als hij iets lager
21: als hulpzint.
20: Ja. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen.
22: Nee, oké. Dan goedemorgen, Q-Music Verkeer met twee files van een half uur of langer. Op de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Duiven staat 7 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug ook 7 kilometer file en ook 3 kwartier vertraging.
23: Q-Music.
21: Ja, goedemorgen. 8:30, nieuwe ronde, 4 op een rij. Nickelback komt eraan en eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Back Music en Mr. Know-It-All. Zes over acht, donderdag de 24e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Leuk hoor jongens, we nemen de taken heel serieus. We zoeken met z'n allen naar een opvolger voor... Ja, René Vroger bij de Toppers, helaas. We zoeken iemand die naar het Songfestival kan. En we zoeken iemand die Sinterklaas kan helpen. Als hulpzin natuurlijk. Want al die drie posities staan nog open. Dus we zoeken één iemand die het allemaal kan. Nou komt er één naam heel vaak binnen. Die wil ik zo meteen gewoon even bellen om te vragen of die kan. Het is een hele leuke vent. Die woont ook bij mij in Rotterdam. Gaan we zo meteen even bellen.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik denk, ik zie het hem wel doen. Al die drie dingen. Nou goed, dat zo meteen. Eerst even over het volgende. Doe je ogen even dicht als het gaat. Je moet niet achter het stuur zitten. Maar als de omgeving het toestaat, dan stel je even voor. Los Angeles. We gaan het hebben over een reis naar Los Angeles voor twee personen. Het is denk ik een van mijn favoriete plekken op aarde. Ik lieg niet als ik zeg dat ik gewoon betoverd was door die stad. Het is de entertainment hoofdstad van de wereld. Ik denk dat meer dan de helft van wat we op dagelijkse basis luisteren... van wat we kijken, waar we het over hebben als we het hebben over showbiz... dat komt uit die stad en dat voel je daar. Jij kunt daar naartoe. Om precies te zijn, naar de heuvels van Hollywood. Inderdaad, die berg met die hele grote witte letters. En jij gaat daar iets doen wat mij niet is gelukt. Jij gaat daar een artiest zien. Eigenlijk iemand die in no time een icoon is geworden. Een smaakmaker, iemand die veel over de tong is gegaan... om verschillende redenen. Maar vooral omdat zij, en ik heb het inderdaad over een zij... zulke mega goede tracks heeft gemaakt. Jij gaat haar in het echt zien. Ik heb het over Miley Cyrus!

0: Natuurlijk vet. Een concert in de heuvels van Hollywood van Miley Cyrus. Een reis voor twee personen, inclusief vlucht en overnachting. Voor dit concert stonden 1,5 miljoen mensen in de wachtrij. En jij kunt erbij zijn. Hoe kun je nou kans maken? Nou, let op. Je gaat naar Hollywood. En Hollywood is natuurlijk de filmhoofdstad van de wereld. De opdracht aan jou is, maak een filmposter. Haal je inspiratie van filmposters die je bijvoorbeeld in de bios ziet hangen. En hang die poster voor je raam. Wat moet er nou sowieso op die poster? Nou, sowieso in hele grote letters. Hey Mattie, ik wil naar Miley. Hang die poster dan vervolgens voor je raam. Ik heb even een eerste poging gedaan. Ik zal hem even recht houden. Luc, wat vind je ervan? Het is toch heel erg goed gelukt?
1: Dit is goed gelukt.
0: Ja.
1: Zeker. Ik zie Hollywood, ik zie een foto van Miley. Ik zie ook de tekst. Hey Mattie, ik wil naar Miley. Dat heb je wel gedaan met die stijl waarop dreigbrieven ook vroeger werden geschreven. Ja, dus letters uit de kranten en tijdschriften geknipt.
0: Ja.
1: Maar nee, dit ademt Hollywood. Zeker.
0: Kijk, ik ga meteen zeggen, ik heb AI natuurlijk een deal gegeven. Ja, dat is jammer.
1: Ja.
0: Ik zou wel willen zeggen, kijk, je mag natuurlijk AI gebruiken. Maar als je een beetje creatief bent, maak je natuurlijk meer kans.
1: Tuurlijk,
0: AI is niet verboden, maar you know what I mean. Hoe gaan we nou uiteindelijk de winnaar bekendmaken? Volgende week woensdag tussen 4 en 7. Tijdens de middagshow van Domien en Anton rij ik naar de winnaar toe. Die zo'n poster voor zijn of haar raam heeft hangen. Bezoek ik dan jouw huisje, als een soort van Sinterklaas, dan krijg je van mij 2 tickets voor Miley in Hollywood. En weet wel jongens, dit is echt uniek. Want Miley zei eerder...

0: deze week nog in een interview. Ja, zij gaat niet op korte termijn de wereld over voor een toertje in Amsterdam.
1: I've learned now through the queue, yeah. People will come to me.
2: Yeah.
1: I don't need to drive to you.
2: Yeah.
1: So this is perfect because people like to see me perform, yeah. And I like to sleep in my marshmallow bed. So we can both be happy.
3: Grappig, zij heeft dus geen zin om te rijden. Jij gaat wel rijden. Gewoon op de gok, hoe weet je nou welke richting je op moet? Of ja, wat is dit?
0: Dat is even belangrijk. Als je zo'n poster voor je raam hebt hangen, ga dan even naar qmusic.nl of de app. En laat er even zien dat die poster hangt. Dus app ons niet. Ga even naar de app. En klik er even op het tapje van Miley. Zodat ik weet dat je een poster hebt hangen. Dan ga ik volgende week woensdag tussen 4 en 7 de winnaar bekendmaken in de show van Domien. Ik zou zeggen, jongens, laat het creatieve beest in je los en...
1: Let's go.

0: Music en How You Remind Me. Ja, ik zei net, we geven 2 tickets weg voor Miley Cyrus in de heuvels van Hollywood. Wat is de bedoeling? Maak een filmposter. Je gaat tenslotte naar Hollywood en zet op die filmposter: hey Mattie, ik wil naar Miley. Laat je creatieve geest de vrije loop. Want het is natuurlijk heel makkelijk om AI een zetje te geven en dan te wachten. Maar ik verwacht wel iets meer dan dat.
1: De eerste AI-posters die komen ook al binnen.
0: Ja, die zijn al meteen klaar.
1: Ja.
0: Woensdag rij ik uit tijdens de middagshow van Domien tussen 4 en 7. En dan rij ik naar de winnende filmposter toe. Nu krijg ik een appje van Diego.
2: Hey Mattie.
0: Hey jongen.
2: Met alle respect, ik denk niet dat je helemaal naar fucking Sponkapelle gaat, waar ik dan mijn mooie poster met AI heb opgehangen.
0: Ja, Diego, dat is zeker wel het geval. Het maakt me niet uit waar je zit in Nederland. Het is wel belangrijk dat ik weet dat je een poster hebt hangen. Dus als je een poster ophangt, ga dan even naar de Q-Music app. Klik daar op het tapje van Miley en meld even je poster aan. Je kan er namelijk ook een foto bij plakken. En ja, Diego, als jij een AI-poster hebt hangen die helemaal niet mooi is, dan kom ik inderdaad niet helemaal naar Spangapelle. Maar anders wel. Als je tenminste de winnende poster hebt. Dus alle informatie op qmusic.nl en de app. Heidi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor jou, je wil het ergens anders over hebben. Wij zijn namelijk deze ochtend op zoek naar iemand die alles heeft. Want iemand moet naar het Songfestival. Iemand moet de rol van hulpzint op zich nemen. Wie dat gaat doen is ook nog steeds niet duidelijk. En René Vroger die stopt waarschijnlijk met de toppers, helaas, verdrietig genoeg. Dus wij zijn op zoek naar één persoon die alles kan. Want wij denken namelijk dat als je dit allemaal bij elkaar gooit, dan heb je een fulltime baan. Luc, wie staat er allemaal al op het lijstje?
1: Onder andere op de lijst Henny Huisman, Rob Kems, John de Bever, Armin van Buren, Louis van Gaal, Jan Dino, Chantal Jansen werd ook genoemd.
0: Ja. Heidi, ik moet wel lachen, want jij stuurt een naam in en die krijgen we al de hele ochtend heel vaak binnen. Ik zat ook aan die persoon te denken. Aan wie zat jij te denken?
3: Ik zat te denken aan Richard Groenendijk.
4: Tap je nou op je muil.
0: Tap je nou toch weer op je muil. Tap je nou. En waarom?
3: Nou, ik heb hem gezien in het theater bij de musical. Hij is een komiek. Hij kan verschillende typetjes spelen. Hij kan goed zingen. Hij kan het publiek entertainen. Hij heeft ook een goede postuur, moet ik zeggen, voor een hulpzint. Ja, ik vind hem fantastisch. En ik luister ook naar zijn podcast samen met Fred.
0: Ja.
3: En hij heeft ook echt wel een goede stem daarvoor.
0: Richard, goedemorgen. Richard, ben je daar? Oh, ik dacht dat we Richard aan de telefoon hadden. Oh, ja, Richard zit namelijk in de... Oh, we bellen hem.
5: We
0: bellen
5: hem even weg.
0: Hey, Richard.
5: Ja.
0: Hey, goedemorgen.
5: Ja, sorry, ik viel weg.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Je zit helemaal in Istanbul. Hoorde je die hele mooie woorden van Heidi?
5: Ja, ik hoorde... Toen was het naar Hairspray geweest, een musical.
3: Ja, zeker. Ja,
0: dat klopt inderdaad, ja. En ze zei, hij heeft ook het postuur voor Sinterklaas.
5: Ik heb absoluut postuur voor Sinterklaas. Ik ben inderdaad wat afgevallen. Dankjewel, Heidi, voor het compliment. Nou ja, het is wel heel lachen, want ik ben toevallig vandaag jarig. Ik ben 54 geworden.
0: Wat zeg je nou?
5: Ja, dus het is ook lekker een compliment gelijk. Ik ben 54 gelijk voor Sinterklaas gekomen.
0: Wat zeggen we dan eigenlijk in Rotterdam, Richard, als je jarig bent? 2 violen en een trommel en een fluit?
5: Nou, lekker thuisblijven de visite. Ik ga naar Istanbul.
0: Ja. Nee. Hey, gefeliciteerd.
5: Nee. Ja, dankjewel. Ja, ik hoor het inderdaad. Ja, nee, die toppers, dat had natuurlijk al zo leuk geweest met Jopie toen met het hitje. Wat je draaide het net al.
0: Ja, terminaal wel, ja.
5: En Sinterklaas, dat zou kunnen. Maar ben ik daar nu niet zo jong voor?
0: Ja, dat vind ik niet hoor. Als een hulpzint. Ik bedoel, de echte Sinterklaas heeft het natuurlijk druk. Dus je kan een, beetje
5: aanbeten. Moet je als hulpzint ook per se een grote kindvriend zijn dan?
0: Ja, dat wel.
5: Oh, je kan niet zeg maar de teringlijntjes er van tussen pakken en dan een beetje zo met hun haartjes over de grond terug naar mama en papa slepen. Dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. Dan moeten we zeggen dat jij niet volledig geschikt bent.
5: Nee, maar ik kan hem toch een beetje bijscholen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, goed. Dan kun je een beetje... Hey, en het Songfestival, zou je dat iets vinden, Richard?
5: Ja, ik ben wel toevallig 2 jaar geleden mee geweest met de delegatie. Nou ja, goed, mijn man die kent alweer mensen. Dus het is wel heel erg leuk. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zou die druk van die hele natie die dan weer al van alles gaat vinden, zou ik denk niet aankunnen. En volgens mij moet je dan weer wel een jong en fris iemand neerzetten.
0: Wie zou jij goed vinden daarvoor?
5: Nou, Michel.
0: Ja, iedereen zegt Davina Michel. Ik zei net ook al, Richard, ieder jaar dat Davina Michel niet is, denk ik, waarom hebben we niet voor haar gekozen? Met alle respect voor alle artiesten die zijn gegaan, maar het moet er nu toch een keer van komen gewoon.
5: Ja, of Numidia.
0: Numidia vind ik ook echt een supergoeie inderdaad, ja.
5: Ja, dat is een leuk wijf ook trouwens.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké, maar ik hoor aan alles. Jij gaat niet voor ons naar het Songfestival. En Sinterklaas heb ik ook mijn twijfels bij, hoor.
5: Sinterklaas kan je wel doen, maar dan wordt het eerder voor de volwassenen volgens mij wel geestig, hè? Maar de toppers, dat zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden om een keer een nummertje mee te doen. Ja. Nee, dat is dan gewoon een vaste topper word je dan.
0: Ja, je wordt een vaste topper. Je moet natuurlijk, ja, helaas genoeg, waarschijnlijk ga je de plek van René even innemen. In ieder geval voorlopig.
5: Nou ja, daar heb ik dan ook een postuur voor. Dat is heel veel.
0: Ja, precies. Hey, maar je zit lekker in Istanbul. Ben je echt voor je verjaardag daar naartoe gegaan?
5: Nee, toevallig eigenlijk. Maar het is eigenlijk toevallig de laatste 3 jaar... dat ik het nooit echt meer heel erg vier in Nederland. Dus vorig jaar was ik het repeteren van Hairspray... en het jaar daarvoor zat ik in Amerika. Dus, maar ja, ik heb mijn 50ste wel groot gevierd.
0: Oh, ja.
5: Maar nee, dat is, ja, is een beetje toevallig. Maar ik vind het niet zo erg, joh. Weet je, als kind ben je hartstikke blij wanneer ben ik nou jarig.
0: Nee, dat is ook zo.
5: En het is ook, ik had het even gewoon om de haven klap jarig. Ik word er gek van.
0: Hey,
5: iedere keer.
0: Richard, doe je jezelf nieuwe haar cadeau in Istanbul?
5: Nee, als ik het doe, doe ik het wel ergens waar ze het goed doen. Want ik zie ze hier allemaal van die hele rechte helmpjes vandaan komen in het vliegtuig.
0: Okay,
5: nee,
0: dus dat...
5: dan geef ik er liever wat meer aan uit dan doe ik het in Nederland. Maar ik vind het geloof ik wel prima, maar je ook het heel goed uit.
0: Ja, oké, heel goed. Hey, Richard, geniet daar lekker in Istanbul. Vind je het goed als we je dan van de lijst afhalen voor de Song Sintopper? Want ja, ik begin toch een beetje te twijfelen.
5: Nou ja, als je twijfelt, haal ik me dan. Maar je kan altijd kijken hoe hoog ik eindig. Ik ben wel benieuwd.
0: Oh ja, dat is goed. Nou, je bent in ieder geval nu maar in de mix. Zit je nou te luisteren en denkt, ja, Richard is echt onmisbaar als songzintopper. Dan moet je het maar even
5: laten. Kijk, als het aandurven met mijn publiek, dan kunnen we erover praten. Maar ik denk dat niemand het durft.
0: Oké, okay, lieve vriend. Geniet daar in Istanbul, hè.
5: Doe ik.
0: Groeten. Hoi, hoi. Dat is Richard Groenendijk. Wat een leuke gozer is dat. Fantastische podcast heeft hij trouwens met onze andere lieve vriend Fred van Leer. Check die zeker even. Zometeen, nieuwe ronde 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro komt eraan. En Shakira en Burna Boy binnen nu en een paar minuten.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
13: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Mindshift.
7: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file die er echt bovenuit springt. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. Daar is een ongeval gebeurd. Er staat 14 kilometer file en je vertraging is daar 1 uur en 5 minuten.
13: In de ochtend is er nog wat bewolking en kans op een buitje. Vanmiddag droog en zonnig. Het wordt 18 tot 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
14: Goedemorgen. De makers van computerspel Fortnite kunnen een dikke claim verwachten. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt namelijk aan een massaclaim, omdat het spel jongeren onder druk zou zetten om geld uit te geven. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. Het bedrijf achter Fortnite moet misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Nou, die claim zit er dus aan te komen. Wanneer en hoe dat verder zit, dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Baasjes van honden die bekend staan als bijtgevaarlijk moeten verplicht op gedragscursus. Het kabinet vindt dat de baasjes er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hun hond iemand aanvalt. Als de cursus niet is gevolgd en de hond betrokken raakt bij een bijtincident, dan moeten volgens het kabinet de straffen ook omhoog. Ze hebben meer plannen voor huisdieren trouwens. Zo wil het kabinet dat katten verplicht gechipt gaan worden vanaf 2028. Het idee is om het aantal zwerfkatten omlaag te krijgen. Het is ook al gebeurd bij honden dat ze een verplichte chip hebben. En in de meeste gevallen worden de honden dan ook weer netjes teruggebracht bij hun baasje. Een lekkere voetbalklassieker vanavond. Nederlands elftal begint aan de Nations League en speelt tegen Duitsland. Natuurlijk onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Hij is inmiddels ook meer bekend over wie er spelen. Givai Zegiel gaat in ieder geval nog niet zijn debuut maken vanavond. De middenvelder van Feyenoord zit niet bij de wedstrijdselectie. Ook Jurriën Timber en Kenneth Taylor moeten de wedstrijd vanaf de tribune bekijken.
13: Wat moet er nog meer weten over die wedstrijd van vanavond, Luc?
12: Nou, voorafgaand aan de wedstrijd is er 1 minuut stilte vanwege het overlijden van Bartina Koeman. En dat is dus de vrouw van Ronald Koeman, de oud-bondscoach.
13: Ja.
12: Tevens ook moeder van Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar.
13: Dat was ook een bijzonder moment, hè?
12: Ja, klopt. De afgelopen weekend werd zij ook al tijdens de wedstrijd AZ-Telstar even herdacht. En zij zelf is natuurlijk nooit actief geweest als voetballer, voetbalster. Maar is wel altijd heel erg belangrijk geweest voor die familie Koeman. Een familie die al generaties lang in het professionele profvoetbal zit.
13: Ja.
12: En zonder Bartina was ook de carrière van Ronald nooit zo geslaagd geweest. Bij Barcelona, bij grote topclubs, als coach en als speler. Dus ik vind het zeer terecht dat daar vanavond even bij stilgestaan gaat worden. Ja.
13: Hoe is de sfeer eigenlijk verder bij Oranje?
12: Intern is die wel goed. Intern is de sfeer wel goed. We hebben natuurlijk het WK gehad deze zomer. Dat is niet geweest, niet geworden wat we hadden gehoopt.
13: Nee.
12: Xavi die heeft het over een familie. We zijn een familie met z'n allen. Dus daar zit het wel goed. Maar je merkt, en dat was gisteren bij de persconferentie ook, dat er richting de media nog wel wat irritatie zit. En dan vooral bij onze aanvoerder Virgil van Dijk. Hij werd beschuldigd eigenlijk dat hij het Nederlandse voetbal kapot gemaakt zou hebben na het WK. Hij ging op vakantie. Hij was echt goed te nadenken. Wil ik dit nog wel? Wil ik nog wel bij Oranje? Al die kritiek, al die meningen maar elke keer. En dan heeft hij daar gisteren iets over gezegd. En toen raakte hij in een soort van clash met Telegraaf-journalist Valentijn Driessen.
13: Goh, je verwacht het niet.
2: Oké, nou, vertel dan maar wat jouw...
15: Maar het is toch geen gesprek hier? Het is toch gewoon een vraag die jij moet stellen? Wat is de vraag die jij wilt stellen?
2: Nee, nou, ik vind dat jij niet bent zoals je normaal bent met persconferenties.
15: Nee?
2: Nee. Een beetje kortaf. Weet je of het hier nog steeds was zit, verhouding met de media?
15: Nou, met heel veel media heb ik geen problemen en nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, dan hoe moet ik daar nou mee?
2: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
15: Daar praat ik nu toch mee, toch?
13: Ja, dat was zo sterk van hem. Daar praat ik nu toch mee?
12: Ik begrijp hier helemaal niks van. Ik word hier zo gereinigd van. Hey, Valentijn Driessen, wat is nou het doel? Met wat voor doel ga je nou naar zo'n persconferentie? Met wat voor doel ga je nou zo'n speler het vuur zogenaamd als goede journalist aan de schenen leggen? Ik begrijp het niet.
13: Ik erger me ook helemaal dood aan Valentijn Driessen. Maar weet je wat het is? Valentijn Driessen zit daar niet om iets van waarde te halen. Ik denk dat Valentijn Driessen heeft, net zoals wij allemaal, aan het einde van het jaar een functioneringsgesprek. En er wordt er gekeken hoe vaak is er geklikt op de column van Valentijn Driessen. En ergens in ons vinden wij erger aan iemand toch heel erg leuk. Dus om sommige mensen moeten we lachen, van sommige mensen leren we iets. En sommige mensen vinden het heel lekker om ons aan te ergeren.
12: Ja.
13: Nou, en daarom klikken we op de column van Valentijn Driessen. Hij weet dat ook heel goed. Hij weet ook dat als hij dat morgen niet meer doet, dan is hij waarschijnlijk volgend jaar zijn baan kwijt. Want ja, zo'n goede journalist is het misschien wel
12: helemaal niet.
13: Dus zijn verdienmodel is irritante vragen stellen. Ja, ik zou er ook niet naast willen zitten in de kroeg, naast die gozer.
12: Dan roep ik met deze op tot een boycott van Valentijn Driessen. Klik lekker niet meer op die column. Zoek een journalist die leuke vragen stelt, die geïnteresseerd is, die zich heeft ingelezen. Want wat zijn we nou aan het doen? Het is geen minister die fouten gemaakt heeft. Het is Virgil van Dijk.
13: Ja, ik ben
12: het
13: helemaal met je eens, lieve vriend. Absoluut.
12: Ik wil de naam Valentijn Driessen nooit meer horen.
13: Oké, nou in ieder geval niet uit mijn mond. Zometeen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Met wie gaan we vandaag spelen? Mattie. Wil je met mij 4 op een rijen, kun je nu bellen 0909 9596.

0: Gabriella.
1: Hi. Hallo, hey Matti, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Gabriella.
1: Hi.
0: Jij gaat vier op een rij met ons.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen dat je doodzenuwachtig bent.
1: Ja. Ja, ik zag het echt niet aankomen. Dus ik ben echt nog nooit met mijn stem op de radio geweest.
0: Zal ik eens wat zeggen?
1: Dat... Ja.
0: Je klinkt fantastisch op de radio.
1: Echt? Ja. Oh, wat goed. Ja, ik vind zelf mijn stem echt verschrikkelijk altijd. Ja. Als ik het terug hoor op een bandje of iets dergelijks. Dus ik heb nu ook echt de radio uitstaan.
0: Oh jeetje, dat is ook beter. Ja, want anders gaat het rondzingen. Ik moet zeggen, Gabriella, de eerste paar keer dat je jezelf terughoort, ook op filmpjes of zo, het is altijd ingewikkeld. Ik ben het inmiddels gewend, maar het is altijd ongemakkelijk. Ja.
2: Ik luister nooit wat terug.
0: Nee
2: hoor, dat kan ik helemaal niet aan. Dan ga ik helemaal ineen krimp ik.
0: Ja,
1: ik ga dit ook echt niet terugluisteren gewoon.
0: Tenzij je wint natuurlijk, Gabriella.
1: Ja, dat is waar. Dat
0: dan ga je
1: dat
0: toch wel rondsturen onder je vrienden en familie.
1: Ja. Zeker.
0: Hey, voordat wij gaan vieren op een rij, wij zijn deze ochtend op zoek naar iemand die alles heeft. Dus die voor ons naar het Songfestival kan. Die Sinterklaas een beetje kan helpen. Want de echte Sinterklaas die heeft het natuurlijk hartstikke druk. En die richting de toppers kan op de plek van René Vroger. Want al die vacatures die staan open. Heb jij nog een suggestie?
1: Ja, nee, maar dat kan ik niet hoor.
0: Nee, ik wil jou ook niet vragen. Ik wil jou ook niet vragen, maar heb je nog
1: een... Ik kan het niet zingen.
0: Maar hier op het bord staat bijvoorbeeld Jeroen van Koningsbrugge, Carlo Bolsart, Henny Huisman. Heb jij nog een suggestie die erbij kan?
1: Nou ja, daar had ik het net met Kiki, als het goed is, ook over.
0: Ja, Kiki zit op de redactie, ja.
1: Ja. Jochem Meijer voor als hulp Sinterklaas.
0: Leuk, hartstikke leuk.
1: Omdat hij ook zo goed is met kinderen.
0: Ja, vind ik een hele goeie. Die kan inderdaad ook wel acteren. Die zie ik ook wel, ja, Songfestival wordt misschien een beetje ingewikkeld.
1: Ja, dat weet ik niet. Als
0: die wel een mouw aan. Nee. We zetten hem in ieder geval op het bord, Gabriella.
1: Is goed.
0: Hey, en dan gaan we nu vier op een rijen.
1: Mm-hmm, ja.
0: Ja, klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ik leg je in handen voor Luc, die gaat jou helemaal begeleiden. Succes, hè?
1: Ja, top. Yes.
3: Gabriella, we wachten heel even tot Matti de studio verlaten heeft.
1: Ja.
3: En dan krijg je van mij vier woorden. Ik wil gewoon heel simpel je eerste associatie bij ieder woord. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Oké.
3: Ja. En heeft Matti dan de vierzelfde associaties, dan win jij 2.500 euro in een straat staatsloten. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
3: Oké, daar gaan we dan. Je kan het, hè? Let's go.
1: Ja.
3: Je eerste woord is hoog.
1: Laag.
3: Vroeg.
1: Laat.
3: Knoflook.
1: Ui.
3: En je laatste woord is pantoffel.
1: Slipper.
3: Dat waren ze alweer, Gabriella, de vier woorden.
1: Ja.
3: Hey,
1: ja,
3: dat zit er nu op. Dat zit er op. Jouw taak zit er nu op. Nu is het afwachten of Matti de vierzelfde associaties heeft. Daar gaan we zo naar luisteren. En wie weet win je dan gewoon 2.500 euro.
1: Wow, nou, fingers crossed.
3: Ja. Fingers crossed, even inademen, uitademen. Geef ik je even terug aan Kiki en dan spreken we je zo meteen weer.
1: Is goed.
3: Oké. Komt helemaal goed, hè, Gabriella?
1: Yes.
3: Hoi. Zometeen weten we of Gabriella en Matti vier op een rij hebben samen na Coldplay op Q Music. Dit is Paradise.

0: Coldplay en Paradise op Q-Music. We zitten midden in Vier op een Rij. Spelen we deze ochtend met Gabriella, 34 jaar uit Amstelveen. En dit waren haar vier woorden. Hoog.
1: Laag.
0: Vroeg.
1: Laat.
0: Knoflook.
1: Ui.
0: En je laatste woord is pantoffel.
1: Slipper.
0: Eerst en vooral even checken. Gabriella, hoe is het met de zenuwen? Ben je nog gespannen?
1: Een beetje, maar het is. Ik laat het gewoon los.
0: Het begint te wennen, ik laat het gewoon los.
1: Ja, precies.
0: Jouw taak zit erop, je hebt je vier associaties gegeven. Heb je nog, nu je die woorden terug hoort, dat je denkt, oh, had ik daar nog maar iets anders gezegd of iets anders ingevuld?
1: Ik heb mijn twijfels bij pantoffel, maar ik zou nog steeds niet echt weten wat ik er anders op zou moeten verzinnen. Dus ja.
0: Op pantoffel komt nog binnen slof, maar ook pyjama. Rob die zegt nog schoen en Kelly die heeft het over voet. Ja, dat kan
1: ook.
0: Ja.
1: Er is niks meer aan te doen.
0: Er is niks meer aan te doen. Er is maar één man wiens antwoorden echt interessant zijn. En die gaan we nu terug de studio inhalen.
1: Oké.
0: Dat zijn namelijk de vier associaties van Mattie. Yes. Blijf ademhalen, Gabriella. Blijf gewoon ademen. Komt helemaal goed. Mattie, eerste woord is hoog.
2: Laag.
0: Vroeg.
2: Laat.
0: Knoflook.
2: Uien.
0: Reken ik goed. Ui.
2: Ja, dat is goed.
0: Zeker. Gabriella.
2: Zo.
0: 2.500 euro. Wat zou je ermee doen als je het wint? Als Mattie zometeen de juiste associatie heeft.
1: We willen volgend jaar waarschijnlijk een huis gaan kopen. Dus het gaat in het spaarpotje.
2: Oh, geweldig zeg. Nou, ik ga mijn best doen.
0: Het laatste woord is pantoffel.
2: Slapen.
1: Ah, jammer.
0: Ik dacht nog even dat hij de goede kant op ging. Gabriella zei daar slipper.
1: Ja.
2: Oh, pantoffels. Ja. Ik dacht te denken in en rond bed, weet je wel. 's Ochtends als je uit bed stapt, doe je even je pantoffels aan. Of 's avonds als je gaat slapen.
1: Ja, ik snap hem. Oh. Ja, dat had ook gekund. Ik had er ook mijn twijfels bij pantoffel. Dus,
2: wat jammer zeg.
1: Ja.
2: Nou, echt.
1: Ja, jammer. Wel echt heel leuk dat ik heb meegedaan.
2: Wij vonden het super leuk om je te spreken. Oh, en je klonk als een klok, Gabriella. Fijne dag, hè?
1: Dankjewel. Hetzelfde, fijne uitzending.
2: Ja, en in die uitzending zijn wij op zoek naar iemand die alles kan. Voor ons naar het Songfestival kan. Sinterklaas kan helpen als hulpsint. En de nieuwe topper wordt. Wij hebben, als we heel goed kijken, drie favorieten. En daar gaan we zo meteen heel even een poll voor starten.

0: Kriskros Amsterdam en My Oh My. Nou, het is zover. We kunnen de top 3 bekendmaken. De genomineerden voor onze Song Synth Topper. Luc, je zit hier met een enorm whiteboard achter je.
1: Ja, waar alle mogelijke kandidaten van deze ochtend eigenlijk op staan. Ja, veel mooie namen ertussen. Maar de top 3 die eruit gerold is, meest populair toch wel, waar je nu op kan stemmen, is Richard Groenendijk, Chantal Jansen en Bram Krikke.
0: Dat zijn onze 3 genomineerden. We starten even een polletje in de app van Q-Music. Tenminste, ik zie iedereen op de redactie druk bezig. Dus er verschijnt een poll. Staat die al online, Kiek?
2: Niet? Ja hoor, staat erop.
0: Oh, super. Dus in de Q-Music app kun je nu stemmen. Ja, en dan moeten we de winnaar natuurlijk na 9 uur wel even bellen.
1: Leuk.
0: Dus wie zie jij in de rol van zowel hulpzint als wel toppen, als wel optreden op het Songfestival? Laat je even horen in de app van Q-Music.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Smin. Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
15: Het is weer laat.
16: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Dames en heren, de daluren beginnen.
18: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
20: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
19: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
20: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Lieve kids, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kids vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kids vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
23: Kippie.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
25: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelemilk, the moo you can't resist.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl, Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex Raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
7: 18.000 euro. Oren gespitst.

0: Goedemorgen, 3 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Ja, goedemorgen, het aantal verkeersovertredingen is de afgelopen maanden flink gestegen. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. En de stijging komt vooral omdat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Een groep van 15 vrouwen uit de Tweede Kamer komt in actie tegen deepfake porno-video's die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in dat soort filmpjes waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De politici willen nu onder andere een meldpunt, zegt dit pro-Kamerlid bij de NOS.
2: Dat je heel snel laagdrempelig moet kunnen melden, aangifte doen. En zowel dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: Ook willen ze een landelijke campagne om mensen bewust te maken van de impact van dit soort video's. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. Betekent onder meer dat gezichtsbedekkende kleding verboden is. En de burgemeester wil zo nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. Tijdens een raadsvergadering over de komst van een AZC gooiden relschoppers buiten met vuurwerk en bekogelden ze de politie. Vanavond is er weer een raadsvergadering in Opheusden. Gaat niet over asiel, toch waren er oproepen voor nieuwe protesten. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op zijn Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma haalde omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei dat het niet zijn eigen keuze was. Hij bood tijdens zijn optreden ook zijn excuses aan.
3: I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry.
1: En bij het concert kreeg hij daar nog applaus voor. Online zijn mensen dus wat minder blij met hem. Het weer van Buienradar, nu nog wat bewolking, maar in de loop van de dag zonniger en droog, 18 tot 20 graden.
0: Een hele goede morgen, het Q-music verkeer met 2 files van

0: 9 over 9 op donderdag de 24e van september. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik zei net, volgende week donderdag komen Suzanne en Freek met een nieuwe track uit. Die nu al, ja, eigenlijk als je die voorstukjes hoort, jongens, dat is echt al meteen zo lekker. Want ik, ja, je hoort gewoon een hit. En de primeur ligt bij Domien Verschuren. Volgende week donderdag heeft hij de primeur van de nieuwe track van Suzanne en Freek. Over Suzanne en Freek gesproken. Jeroen heeft nog een idee.
4: Suzanne en Freek.
0: Ja.
4: En dan bij Sinterklaas Suzanne als hoofdpiet.
0: Oké.
4: Ze kunnen een showtje maken.
0: Showtje.
4: Ze kunnen zingen.
0: Ja.
4: Entertainen. Dus ik denk, daar gaan we worden.
0: Ja, heel goed. Jeroen, dankjewel. Jeroen probeert natuurlijk onze vacature in te vullen, Luc.
1: Ja.
0: We zoeken naar iemand die voor ons naar het Songfestival kan, die hulpzint is. Want ja, de hulpzint Steef van der Wallen, die stopt er ook mee. En René Vroger, die doet voorlopig even niet mee met de toppers. Dus we zoeken één persoon die alles kan. Dan hadden wij een polletje in de Q-Music app. Dank je wel voor alle suggesties deze ochtend. Want er zijn verschillende namen uitgekomen. Je kon stemmen op de volgende namen.
1: Richard Groenendijk, Chantal Jansen en Bram Krikke.
0: De lijnen zijn gesloten. En wij gaan bellen met de winnaar van deze poll. Want die persoon moet het dan maar gaan doen. Eens even kijken.
5: Yes! Ja! Oh, ik dacht dat je nooit zou bellen.
0: Ja, lieve vriend.
5: Wat geweldig zeg, waar kan ik tekenen? Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, dit zie jij wel zitten natuurlijk.
5: Ja, dit is op mijn lijf geschreven, jongens.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
5: Topper. Ja, het Songfestival, moi. Nou, daar word ik wat minder, maar... Die

0: neem ik er dan gewoon maar even bij.
1: Laten we heel even luisteren, want inderdaad, als je denkt Bram Krikke en zingen, nou moet je eens even luisteren, het hele repertoire van Bram Krikke.
2: Maar ook deze?
3: Andee,

0: gynaecoloog.
1: Ja, ik zie dit wel op het Eurovisie Songfestival podium, Bram.
2: Nou, wat fijn. En dus de rest van Q-luisterend Nederland ook.
1: Ja, je bent in echt kop en schouders. Mensen, er vallen al termen als de goedheilig Bram.
2: Ja, maar oprecht. Maar en nu? Want ik sta hier dus nu voor open. En nu?
3: Nou, nu moet je snor eraf en een baard laten groeien, Bram. Dat ten eerste.
2: Ja. Nee, dan houdt het al op.
1: Oh. Nee. Dat gaan we niet doen.
2: Nee, daar kom ik financieel nooit te boven. Dat gaan we niet doen.
1: Ja, het zijn echt heel veel mensen. Met kop en schouders heb je gewonnen. Maar goed, we moeten eens kijken welke vervolgstappen we kunnen nemen. We kunnen natuurlijk wel een keer kijken hoe jij in de rol van Sinterklaas zou zijn. Kijk, je bent dan natuurlijk niet de echte Sinterklaas. Maar we kunnen dat wel een keertje testen hier op vrijdagochtend.
2: Dat kan natuurlijk altijd. Ja, als dat een soort sollicitatietape is. Nou, helemaal goed hoor.
1: Ja, als zo richting het einde van het jaar. Dan zorgen we gewoon dat hier een mooi pak voor jou klaar hangt. En dan kunnen we kijken of we goed heilig Bram leven in kunnen blazen.
2: Nou, ik hoor het je zeggen.
3: Maar heeft Ron er nog wel tijd om hier gewoon op vrijdagochtend te zijn? Dat blijft wel in stand dan?
1: Ja, dat denk ik toch
2: nee,
1: wel.
2: Nee, dat kan dan niet, heren. Ja, je kan niet en toppen zijn.
1: Nee, dat kan niet.
2: En Songfestival en Sint, dat kan natuurlijk niet.
1: Hey, lieve vriend, heel even, want jij zit hier natuurlijk morgenochtend.
2: Ja.
1: Ik wil morgenochtend even het hele verhaal delen met onze luisteraars. Maar ik zal toch alvast een klein stukje laten horen. Ik appte Bram van de week, joh. Nou, leuk, vrijdag ben je er weer. En ik zal even een stukje laten horen van een appje dat ik van hem kreeg. Want ik vroeg, heb je nog wat meegemaakt? Nou, even een klein gedeelte.
4: Deed het pijn. Nou, ik naar de huisarts. Ik zei van, nou, ik denk dat er nog wat in zit.
1: Ja, hoe serieus was dit, Bram?
2: Nou, dit is heel serieus. Ik lig nog steeds wel echt banend in het zweet in mijn bed, hoor. Van, kom ik dit wel te boven? Ja. Is dit geen blijvende schade?
1: Ja.
2: Ga ik hier permanent last van hebben?
3: Maar je denkt nog steeds dat er wat in zit.
1: Ja, hij denkt nog steeds dat er wat in zit.
3: Maar heb je die gouden staf gestoken dan, jongen?
2: Ik denk het echt. Ik denk echt dat er nog wat in zit.
1: Ook dit werd gezegd.
4: Ja, ik was gewoon bijna dood.
3: Nou ja.
1: Ja. We gaan morgen het hele verhaal delen. Tot morgen, Bram.
2: Hey, tot morgen. Hoi.

0: Q Music en Blessings. Zometeen nieuwe ronde van het geluid. Het is 18.000 euro waard. Ja, ik heb hier een bijzonder geluid dat eigenlijk wat mij betreft nog veel meer waard is. Namelijk deze stem.
1: Journey is usually the part that you remember anyways.
0: En dat is de stem van niemand minder dan Miley Cyrus. We geven een trip weg naar het concert van Miley Cyrus. Ja, echt jongens, dit is zo'n krankzinnig vette prijs. In de heuvels van Hollywood ga je naar het concert van Miley. Ze heeft al eerder gezegd, joh, ik sta op een punt in mijn leven. Je komt maar naar mij toe. Nou, en met alle vormen van genoegen. Je kunt 2 tickets winnen. Dit is een concert, daar hebben 1,5 miljoen mensen voor in de rij gestaan. En we hebben hier 2 tickets liggen. Hoe win je die nou? Nou, dat concert dat is in Hollywood. Dat is natuurlijk bij uitstek de filmhoofdstad van de wereld. Dus, de opdracht is, maak een filmposter waar in ieder geval de tekst op staat, hey Mattie, ik wil naar Miley. Laat verder gewoon je creatieve geest de vrije loop. Dat moet er sowieso op staan. En op het moment dat je die poster af hebt, dan hang je hem voor je raam. Wij moeten natuurlijk wel weten dat je die poster hebt hangen. Dus op het moment dat je hem hebt opgehangen, ga dan even naar de Q Music app. Daar vind je een formulier, daar kun je invullen. Daar kan je ook een foto van je poster bij doen. En dan volgende week, woensdag, ga ik rijden. Tijdens de middagshow van Domien Verschuren tussen 4 en 7. Dan ga ik op zoek naar de poster die wij het allerbest, het meest creatief vinden. Sta ik dan bij jou voor de deur. En let op, je moet wel thuis zijn. En doe je de deur open, dan ga jij naar Miley Cyrus.

0: Stella Lefty, Back Your Music en Boston. Hey Bas, goedemorgen.
1: Hey Matty, goedemorgen.
0: Het is leuk, we hebben Roos aan de telefoon en ik hoop heel erg dat zij het geluid raadt. Hey Roos, goedemorgen.
2: Hoi, hoi.
0: Vanwege je woonplaats, ik heb ook heel lang in Zwijndrecht gewoond.
2: Ja, dat weet ik.
0: En dat schept dan toch een band. Komt dichtbij. Komt heel dichtbij.
2: Ja, ik voel hem ook, ja.
0: Boodschapjes nog steeds lekker in Walburg doen, Roos?
2: Ja, voorlopig wel, ja.
0: Ja, tuurlijk, ja. Patatjes haal je bij Verhagen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Deels zijn college gezeten, toevallig.
2: Ja, ook, ja.
0: Ook nog, kijk, dit schept een band.
3: Lokale omroep van Zwijndrecht.
0: Nou, grappig, Atos Radio. Daar heb ik mijn eerste radiometers gemaakt, Bas.
3: Ja,
0: absoluut. Ja.
3: Spelen ze ook het geluid, of niet?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, voor een nieuwe pen.
4: Het geluid.
0: Hey Roos, serieuze zaken. Het geluid is waard 18.000 euro. Ja, ik zou zeggen, zet Zwijndrecht eens even lekker op zijn kop. En dat is zo gebeurd. Wat denk jij dat het geluid is voor dat heerlijke bedrag?
2: Ja, het is een wilde gok, maar ik denk dat het is de knop indrukken om het papier in de typemachine te doen.
0: Maar die hebben ze nog in Zwijndrecht natuurlijk, hè, typemachines.
2: Ja.
0: We gaan het voorleggen aan de jury, de knop indrukken om het papier in een typemachine te doen.

0: Mike op ja. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-net. Werk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
10: Boost yourself.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen. Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo 6-pack voor €13,59.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De Pusvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Nu Perfect Cover Afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, Kim is ik weer. Misschien nu nog bewolkt. Vanmiddag zonniger. Het is 18 tot 20 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met twee files langer dan een half uur. De A2 Utrecht. Nee, de andere kant op Den Bosch Utrecht. Tussen Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug kom je in 39 minuten. En de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer. Ongeluk zorgt daarvoor 31 minuten. Controles op de A20 Rotterdam Gouda bij 39,6. De A28 Zwolle Amersfoort bij 59,6. A30 Barneveld Ede opletten bij 16,4. En de laatste op de A50 Zwolle Apeldoorn 209,4.
2: Het geluid.
0: Roos.
3: Ja.
0: Herhaal nog één keer je antwoord. Wat denk je dat het is?
3: De knop indrukken om het papier in de typemachine te doen.
0: Roos, jij bent 23?
3: Ja, klopt.
0: Heb je een typemachine daar staan of?
3: Nee, zeker niet. Ook nooit gehad.
0: Oké, dus je denkt gewoon op gevoel.
3: Het is een wilde gok, ja.
0: Oh, oké.
4: Okay. Ja, wie weet.
0: Ja, wie weet. Is het 18.000 euro waard? We gaan het voorleggen aan de jury. Wat zou je met het geld doen, Roos?
3: Nou, mijn vriend en ik hebben pas een huis gekocht. Dus daar kunnen we het heel goed voor gebruiken.
0: Heerlijk.
4: Zo op.
0: De jury heeft jouw antwoord gehoord. Laat ons weten dat het niet goed is.
3: Ah, helaas. Jammer. Ja,
0: helaas. Roos, jij krijgt wel de thuiseditie van Het Geluid, het thuisspel.
3: Oh, leuk. Superleuk.
0: Ik zeg altijd bij, dat is exclusief DJ's. Ja. Ja, Domien wilde continu mee, maar dat kan niet. Hij heeft gewoon een kind thuis. Dus je krijgt zonder DJ's.
3: Helaas, jammer.
0: Nieuwe waarde van Het Geluid, nu 18.100 euro.
2: Welcome to the one and only, the original.
0: Dit is
5: het Foute Uur.
2: Bas van Nimwegen.
0: Dan zit je klaar voor het lekkerste uurtje van de dag, het Foute Uur. En waar stem je op? Ga je zometeen van Goest tot Purmerend of Lekker Ding?
2: Q Music is proud to be fout. Foute Uur.
0: Waar staat de radio aan bij je? Je mag weer inklokken, hè? Vandaag met een foto. Donderdag altijd de foto inklok. Dus een fotootje van je uitzicht deze kant op via de Q-app. Dan zie je het gezicht van je collega. Of ben je buiten aan het werk? Is je uitzicht een lege sportschool? Stuur een foto deze kant op via de Q-app.

0: Bas hier op je donderdagochtend. Ja, de foto inklok natuurlijk. Heel veel foto's die binnenkomen in de Q-Music app. Leuk om te zien. Eline Plas die stuurt een fotootje door, ingeklokt. Foto vanaf haar kantoor. Paloma stuurt een selfie vanuit de keuken van der Valk. Succes daar. Joris die maait het gras. 100 hectare stuurt hij. Aardig klusje. Die stuurt een foto vanaf de grasmaaier. Kyla die is aan het werk. Die stuurt een selfie tussen de bloemen. Gezellig. Luc Bouwman die is ingeklokt. Hij is steentjes aan het tikken. Moet nog wel wat, zie ik op de foto. Succes daar. En Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij jou zie ik heel veel gebakjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je honger of is
1: nee,
0: er iets
1: te vieren? Ik heb een bakkerij aan huis en ik ben druk bezig om een high tea te maken.
0: Oh, wat goed. Ja, waar ben je druk mee nu?
1: Nee, de foto die ik gestuurd heb waren van de brownies. Ik heb net walnut karamel tarteletters gemaakt. En ik ga nu zo verder met de hartige hapjes.
0: Oh, dat klinkt lekker, hè. Maar een grote groep dan?
1: 40 personen.
0: Zo, 40. Ja. Dat is flink. Dus ben je nog
1: ja,
0: wel even
1: leuke, leuke groep.
0: Nou, leuk. Goed bezig. Ja. Hoe laat verwacht je klaar te zijn?
1: Nou, ik moet er om 1:15 bezorgen, dus dan moet ik sowieso klaar zijn.
0: Oh ja, dan moet je nog even gas geven. Nou, dan ga ik je niet te lang ophouden. Je krijgt Menno's Coffee Cup, komt je kant op.
1: Hartstikke leuk.
0: En nog één ding.
1: Een hele fijne dag.

0: Zit je een beetje op één lijn met je collega's vandaag? En het stemmen op de liedjes in het Foutuur. Ja, zoals altijd bepaal jij natuurlijk weer wat je hoort in het Foutuur. Zometeen ook een lastig dilemma. We gaan sowieso hakken, dat is duidelijk. Alleen de vraag is op welk liedje. Ga je voor The Party Animals? Met Aquarius? All for the June? Million Miles from Home? Stem nu op je favoriet. Doe je in de Q-Music app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
6: Kippie!
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje!
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
2: En nu?
15: De mijnnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
15: Ja.
2: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
26: Hey, koopjesjager.
27: Ja, jij?
26: Ik zou even opletten.
27: Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard 18.100 euro.

0: 10 uur geweest. Goedemorgen, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. We appen nog altijd vaak achter het stuur. Het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon steeg de afgelopen maanden met ruim de helft vergeleken met vorig jaar. De stijging komt vooral door slimme camera's langs de weg die automatisch zien of iemand een mobiel vast heeft. Ook te hard rijden en door rood scheuren gebeurde weer een stuk vaker. 15 vrouwen uit de Tweede Kamer komen samen in actie tegen deepfake-video's die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook weer te zien in de filmpjes, waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. Volgens dit pro-Kamerlid is het een groot probleem.
2: Recent is er eigenlijk een heel groot onderzoek gedaan onder vrouwelijke politici in heel Europa, waaruit bleek dat 1 op de 14 vrouwelijke politici hierdoor geraakt wordt.
1: Zijn ze bij de NOS. De politici willen dat er nu een meldpunt komt en een landelijke campagne tegen dit soort video's. AI heeft weer zelf een site gehackt. Een slim systeem van de makers van ChatGPT drong zomaar binnen bij een overheidssite van het Australische zorgstelsel. Het programma had daardoor ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. Ja, de Australische premier noemt dit onacceptabel. Het is al de zoveelste keer dat een AI-model op eigen houtje ergens inbreekt. En over een half uur gaat er weer geraced worden. De Formule 1 is dit weekend in Azerbeidzjan. En volgens vanwege een lokale herdenkingsdag is alles wel naar voren geschoven. Zo is straks als de eerste de vrije training en de race zelf is zaterdag. Max Verstappen hoopt op een podiumplek.
3: I'm excited. I'm looking forward to it. I hope that we can be in that mix of fighting for the podium. Of course, I want to win. Hopefully, we can still at least win one race here. But I know it's tough.
1: Ja, gaat lastig worden dus. Max staat momenteel op de 6e plek in het klassement. Nog het weer van Buienradar. Vandaag veel zon, blijft droog. Ze gaat op 19.
0: Dank je verkeer van Flitsmeister. Met 1 file nog langer dan een kwartier op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Batuverdorp en Raasdorp. Daar is een ongevalsonderzoek aan de gang. Vertraging is daar 24 minuten. Controle is op de A20 Rotterdam-Gouda bij 39,5. Op de A28 staan ze Zwolle-Amersfoort bij 59,6. A30 Barneveld-Ede bij 16,4. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 209,4.
4: Bas van Nimwegen.
0: Ja, en ga je zo voor Jason Donovan of voor de Tiffany? Stem nu in de Q-app. En nu...
5: Lekker hakken!
6: Q-music is proud.

het is de Wereldzeedag vandaag, zag ik. 24 september. Ik dacht, laten we even een toepasselijke battle doen in het Foutuur. We begeven ons even op het water, want ga je zo meteen voor.

0: Hoppatee, gas erop met het lekkere avontuur. Let's go!
1: Yes, je hoorde de gebroeders Co met Boat en Anna bij Q-Music. Kaylee, die stuurt ook nog, dit is echt mijn favoriete radio. Staat hard hier op kantoor, heerlijk mee, blaar. Ik ben vast niet de enige, Kaylee. Rijn de Haan, die stuurt ook, och, heerlijk fout uurtje weer. En jij bepaalt de liedjes, hè, ze hebben ze altijd. Zometeen ook weer een nieuwe ronde van Het Geluid op Q-Music.

0: party started. Nou, dat feestje loopt bijna op zijn einde. Zullen we nog eentje doen dan zo in het foutuur? Yes, nog eentje. Alleen de vraag is, welke wil je? Ga je voor Mart Hoogkamer? Leuk. Ik ga zwemmen. Of liever Samuel Welten. En echte liefde is te koop. Stem in de Q-app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Het geluid.
0: Hey Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan spelen voor 18.100 euro. Lekker bedrag. Wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
0: Je moet hem net thuis eentje hebben liggen natuurlijk. Hoe ben je op dit antwoord gekomen?
2: Nou, ik ben wel eens mee geweest op jacht. En ik had meerdere dingen in mijn hoofd. En die heb ik gewoon opgezocht. En gehoord hoe dat geluid een beetje klonk. Oh ja. En dit leek me eigenlijk wel het dichtstbij komen.
0: Het laden van een kogelgeweer. We gaan het voorleggen aan de jury.

0: Olympia. Q Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.900

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera... of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
7: Kippie.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2... Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: in de textielbak.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Het is 10:30. Goedemorgen, Kim is weer. Misschien nu nog wat bewolkt bij je vanmiddag. Dan wordt het zonniger, 18 tot 20 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan een kwartier. Is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Del. Daar is een ongeluk gebeurd. Kom je in 11 kilometer, half uur. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Daar een ongevalsonderzoek. Vertraging is 22 minuten.
10: Het geluid.
9: Bram van 37 uit Maasbommel. Jij denkt dat het geluid is het laden van een kogelgeweer.
11: Ja, klopt.
9: Spannend.
11: Ja,
9: kan 18.100 euro opleveren. We gaan luisteren naar het oordeel van de jury. De jury, laat mij weten, Bram.
11: Ja.
9: Dat jouw antwoord bij de foute antwoorden komt te staan. Het is niet goed.
11: Ah, jammer.
9: Dat betekent dat er ook weer 100 euro bij komt. Nieuwe waarde is nu 18.200 euro. We sturen wel het thuisspel op van het geluid.
11: Ah, dat is superleuk.
9: Kan je lekker thuis gaan spelen.
11: Ja.
9: Fijne donderdag nog.
11: Ja, hetzelfde, denk ik wel.
9: Hoi.
12: Bas van Nimwegen.

0: Sorry, papi. Ja, gaan we vanavond misschien ook nog wel horen op het veld. Als iemand weer een verkeerde bal geeft, even excuses aanbieden aan de coach natuurlijk. Verder veel vamos, vamos. Vleugje Spaanse op het veld van Oranje. De eerste wedstrijd van onze Spaanse bondscoach Xavi. Nederland speelt vanavond de eerste wedstrijd in de Nations League. Gelijk een goede test ook. Ja, niet zomaar een tegenstander. Namelijk Duitsland. Ik ben wel benieuwd. Ja, ook wel naar inmiddels de Nederlandse taal van Xavi. Was druk aan het oefenen afgelopen week, hè?
1: Hup, Holland, hup.
2: Hup, Holland, hup.
1: Hup, Holland, hup.
2: Hup, Holland, hup.
0: Ja, komt in de buurt, toch? Ik denk dat hij nu voor de spiegel nog even het Wilhelmus staat te oefenen.

0: vandaag naar 24 september 2007. Ja, toen was er een nieuwe tv-serie te zien, namelijk... Zegt dit je nog iets? The Big Bang Theory. Je hoefde eigenlijk Veronica maar op een willekeurig moment aan te zetten op de dag. En dit was op tv. Voor mijn gevoel tenminste. Het gaat over nerds. Hè? Onder andere Sheldon had je. Leonard Howard. Houden van wiskunde, natuurkunde. Wat doen ze verder? Gamen. Stripboeken vinden ze te gek. Vooral Sheldon is ook een bijzonder typetje. Die zegt dit vaak.
1: Bazinga.
0: Bazinga. Ja, en je had Penny trouwens natuurlijk. Want ook bij hun in het appartementencomplex is totaal het tegenovergestelde type. Een grappige serie en een groot succes. Ook 12 seizoenen van gemaakt. En begonnen ze allemaal op 24 september 2007. En de hits van die dag. Ik heb 3 nummers uit de top 40 gehaald. En jou de vraag, welke van deze 3 moet ik zo meteen helemaal draaien? Ga je voor de nummer 1 van 3? Was Mika met Relax, Take It Easy. Op 2 stond Jeroen van der Boom. Jij bent zo, keuze 2 vandaag. En op 5 stond Timbaland met Carrie Hilson. Ook lekker. The Way I Are. Nou, welke wil je horen? Stem op je favoriet. Doe je in de Q Music app er verschijnt een poll. Of nog leuker als je even een audio-appje inspreekt. Jouw keuze. Ga je voor Mika, wordt het Jeroen van der Boom of Timbaland en Carrie Hilson?

0: Sunny bij Q-Music and Dom. Be so shy. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Carné.
1: Ja, we hebben ons allemaal wel eens verkleed. Maar een voortvluchtige crimineel ging wel heel ver.
0: En je kan nog heel even stemmen op jouw favoriet in de top 40 classic. Ga je zo voor Mika, worden Jeroen van der Boom of Timbaland? Doe je in de Q-app. En ook deze van David Guetta en BB Rexha hoor je zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweersaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: neer.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: peper op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 18.200 euro.

0: is 11 uur. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Cybercriminelen zetten steeds vaker AI in om aanvallen sneller en simpeler te maken. Daarvoor waarschuwen onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Door AI kunnen ook minder ervaren hackers systemen binnendringen of overtuigende nepmails sturen. En daarvoor gebruiken ze vaak hele simpele systemen zoals ChatGPT. De diensten roepen daarom organisaties op om cyberveiligheid echt als iets heel belangrijks te zien. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een video met kritiek op hun eigen brillen verwijderd. Gaat om de modellen waarmee makkelijk je mensen kunt filmen. Het programmamaker Roel Maaldrink maakte een filmpje. Hij ging met zo'n bril langs bij het hoofdkantoor van Meta en vroeg daar wat mensen wat ze ervan vonden.
2: Are you recording right now?
3: Can you see the light?
2: Yeah, I can see it.
3: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light.
4: Please don't put my face.
3: But I asked you.
4: I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
1: Meta was allesbehalve blij met de video en heeft hem dus verwijderd. Volgens het techbedrijf was er sprake van pesten en intimidatie. Steeds meer werknemers verliezen hun baan door reorganisaties, bezuinigingen of doordat een bedrijf failliet is. Volgens het CBS gebeurt dat aanzienlijk vaker dan een paar jaar geleden. Bovendien komen veel mensen daarna moeilijk weer aan de bak. Meer dan de helft heeft 3 maanden later namelijk nog steeds geen nieuwe baan gevonden. En een Turkse overvaller is na 8 jaar op de vlucht eindelijk opgepakt. Hij wist de politie jarenlang te slim af te zijn door zich te vermommen als vrouw. Ja, niet zomaar een vrouw, hij deed zich voor als zijn eigen zus. Agenten kwamen op het spoor nadat ze zagen dat er 2 vrouwen in één huis woonden die precies dezelfde ID gebruikten. Ja, uiteindelijk bracht een vingerafdruktest de waarheid aan het licht en hij zit nu in een gevangenis voor mannen. Nog het weer van Buienradar vandaag. Veel zon, blijft droog, het gaat op 19.
5: Weet ze zeker dat het niet zijn zus is die ze nu verwacht?
0: Dat weet je nooit.
5: Q-verkeer van Flitsmeister dan met files. Langer dan 15 minuten zijn er 2. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhofbrug kom je in 7 kilometer 23 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp daar 16 minuten. Controles dan op de A1 staan ze. Nee, A7 moet ik zeggen. Drachten-Groningen bij 167,9. A15 Rotterdam-Gorkum 72,0. De A30 Barneveld-Ede bij 16,4. A50 Zwolle-Apeldoorn 209,4. En de A59 Oost Den Bosch opletten bij 150,3.
6: Music. Bas van Nimwegen.
5: Yes, dan meteen terug naar de muziek van 2007 in de Top 40 Classic. En eerst Bebe Rexha.

0: Damiano, David bij Key Music, you're the first time. Ja, drie klassiekertjes had ik weer voor je waar je uit kon kiezen. We gaan terug naar 19 jaar geleden, 24 september 2007. Toen in de top 40 Mika met Relax, Take It Easy. Jeroen van den Boom, Jij Bent Zo was keuze 2. En Timbaland en Carrie Hilson, The Way I Are. Tigo die zegt, ik ga voor Jeroen van den Boom. Leuk om weer eens te horen. Peet van Putten zegt, The Way I Are. Lijkt me een goed plan, Bas. Priscilla Krikke, nog nooit zo'n moeilijke keuze gehad tussen de liedjes. Maar dan toch voor Mika. Dan Yazira.
1: Oh, ik zat wel even te twijfelen tussen Timbaland en Jeroen. Maar ik kies dan toch voor Timbaland. Ja, dat is wel een lekker nummer.
2: Wij gaan voor Relax.
3: Ik wil graag Jeroen van der Boom met Jij Bent Zo.
4: Take it easy.
5: Doe maar een Jeroentje van der Boom.
4: Oeh, dat is een lastige. Maar ik ga toch voor Timbaland.
0: Ja, het was lastig vandaag. Hè? Maar uitslag 21% voor... Oh, nee, wacht even. 32%. Wacht, hij heeft het helemaal niet gewonnen. Ik dacht, we gaan Mika draaien. Het is helemaal Mika niet geworden. Dit liedje is eigenlijk ook veel lekkerder ook, ja. Even wakker worden, Bas. Uitslag inderdaad 21% voor Mika. Dus niet

0: gisteren de hele middag in mijn hoofd. Op de fiets richting de kinderopvang om de kids op te halen. S'avonds toen ik de vaatwasser in stond te laden, galmde heel de tijd Ella Langley door mijn hoofd. Lekker liedje, hoor. De Choosing Texas bij Q Music. Nou, niet Texas, maar Californië.
1: Hey, Matty, ik wil naar Miley.
0: Heb je het gehoord? Vanmorgen in de ochtendshow bij Matty. Je maakt kans op een complete reis voor twee personen naar Los Angeles. Dat is sowieso een vette stad natuurlijk, maar je gaat daar naartoe voor een concert van Miley Cyrus in de heuvels van Hollywood. Je kan erbij zijn met een vriend of vriendin. Hele dikke prijs. Ja, ik hoor je denken, wat moet ik daar dan voor doen? Maak een echte Hollywood filmposter. Met daarop de tekst, hey Matty, ik wil naar Miley. Hang die poster vervolgens voor het raam. Daar maak je dan een foto van en die stuur je naar ons toe. Dat kan heel simpel via de Q-app of op qmusic.nl. En volgende week woensdag stapt Matty de auto in, rijdt hij naar de winnende poster toe. Ja, staat hij bij jou voor de deur, dan ga jij gewoon met een vriend of vriendin naar Miley Cyrus in Los Angeles. Het is Q-Music met The Script en If You Could See Me Now.

0: The Scripts and If You Could See Me Now. Hey John, ben je gespannen?
1: Nee hoor, zeker niet.
0: Nou, dat belooft wat dan. Het geluid. Dan ben je heel zeker van je antwoord.
1: Nee, niet zeker. Maar ik kon niks anders verzinnen.
0: Wat denk jij dat het geluid is van Key Music voor 18.200 euro, John?
1: Het terugplaatsen van een waterreservoir van zo'n waterspeelgoedgeweer.
0: Ah ja, het terugplaatsen van het waterreservoir van een speelgoedgeweer.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: We horen zometeen het oordeel van de jury en ook deze. Van Cameron Windcom voor je zo.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
17: Kippie.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
17: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
21: Ja.
19: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
21: Ja.
19: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
21: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
24: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
23: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
25: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
26: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
29: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Het is 11:30. Goedemorgen, Kimi is ik weer. Nu nog wat bewolking. Vanmiddag wordt het zonniger. 18 tot 20 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 20 minuten. Is het geval op de A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen Charloos, Rhône en IJsselmonde. Daar is een ongeluk gebeurd. Kom je in 5 kilometer. Vertraging is 36 minuten.
30: Het geluid.
0: John, we spelen voor 18.200 euro.
1: Yes, mooi.
0: Heb jij, dat dacht ik, heb je lang nagedacht over je antwoord?
1: Nou, ik had eerst ik had eerst iets in mijn gedachten, maar dat was al genoemd, dus ik moest heel snel gaan nadenken. Maar het is zo verdomd moeilijk.
0: Ja.
1: Dus ja, dit was een beetje. Na 17 keer opnieuw het geluid te luisteren, kwam ik eruit. En ik denk, nou, dit zou het kunnen zijn, maar. Als ik mezelf een percentage kans moet geven, zeg ik 1%.
0: Nou, een beetje vertrouwen, John.
1: Ja.
0: We gaan het voorleggen aan de jury. Herhaal nog één keer jouw antwoord voor het geluid.
1: Het terugplaatsen van een waterreservoir van zo'n speelgoedwaterpistool of geweer.
0: De jury heeft meegeluisterd.
1: Ik vind de jury trouwens heel aardig.
0: Ja? Ja, dat zou ik ook zeggen. Dan verhoog misschien nog wat kans. Nee, ze sluiten zich aan bij jou 1%. Het is niet goed, John.
1: Dat vermoeden had ik al.
0: Je krijgt wel een thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat is leuk.
1: Nou ja, dat vind ik ook een winst.
0: Nou, dat is mooi. Komt jouw kant op en we doen er weer 100 euro bij. Nieuwe waarde van het geluid is 18.300 euro.
31: Bas van Nimwegen.
0: Zometeen hoor je Cameron Whitcomb.

Cameron Whitcomb bij Q Music here at Kingdom of Fear. Zometeen ga ik Michael Jackson draaien. Beat It komt eraan. Eerst Teddy Swims, die zijn carrière trouwens te danken heeft aan Michael Jackson. Hè? Hij had precies 10 jaar na de dood van Michael een cover op YouTube gezet. Moet je even horen hoe dat klonk. Hoor je al gelijk die onmiskenbare stem van Teddy. Nou, dat ging vervolgens helemaal viral. Hij heeft toen een paar vrienden gevraagd, wel grappig, of ze hem 6 maanden lang een beetje konden helpen om hem online een beetje in het zicht te houden. Top of mind. Nou ja, dat is aardig gelukt. Want precies 6 maanden later tekende Teddy een contract bij een platenlabel. Kon hij eindelijk zelf muziek uit gaan brengen. Inmiddels 7 top 40 hits verder. Dit is de laatste. Dit is Break Up in Reverse bij Q.

Michael Jackson bij Q Beat It. Hey, stel, jij zou een eigen restaurant beginnen. Wat voor restaurant zou dat dan zijn? Misschien een pannenkoekenhuis of een hippe oestertent kan ook. All you can eat, zo'n vreedschuur. Bij mij zou het sowieso een Italiaanse zaak zijn. Ja, heerlijk. Echte, authentieke Italiaanse pizza's, verse pasta. Goede wijnen, en dan noem ik het Basta. Was het ook wel, toch? Ja, Lost Frequencies die is nu een menukaart aan het samenstellen, denk ik. Hij heeft een restaurant gekocht in Brussel. Dus na zijn DJ-carrière gaat hij ook de keuken in. Moet januari 2027 opengaan, ik ben benieuwd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het moet gaan worden. Ah, misschien gewoon een frietent, toch? Dat scoort altijd. En op zich ook wel een goede naam. Lost Frietent Cheese, snap je? Of Friet and Cheese kan ook nog.

0: 5 en Payphone bij Q Music. Zometeen wat extra energie op je donderdagmiddag. De lunchmix komt eraan met onder andere deze. Robin Schulz en Best met Alane. Zometeen.
1: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
2: Morgenmiddag om 12 uur. Marieke op Q Music.
3: Q Music, Q Music.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met eboekhouden.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor 13,59.
16: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud.

0: Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alijn Altena.
1: Goedemiddag, een flinke domper voor binnenvaartschepen in ons land. Vanaf morgen geldt er op de IJssel tussen Zutphen en Arnhem één richtingsverkeer. Ondanks weken van regen is de waterstand er te laag en dus kunnen schepen daar niet naast elkaar varen. Dat betekent dat sommige boten 300 kilometer moeten omvaren. Cybercriminelen zetten steeds vaker AI in om aanvallen sneller en simpeler te maken. Daarvoor waarschuwen onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Door AI kunnen ook minder ervaren hackers systemen binnendringen of overtuigende netmails sturen. En daarvoor gebruiken ze vaak hele simpele systemen zoals ChatGPT. Defensie wil laserwapens laten maken die drones uit de lucht kunnen halen. Vanwege spanningen wereldwijd zijn er op steeds meer plekken vijandige drones. En volgens de staatssecretaris heeft ons land daar nu nog geen goed antwoord op. En het moet veranderen, zegt hij tegen de NOS.
2: Het klinkt heel futuristisch, maar dat is inmiddels geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
1: Nou, er worden nu raketten gebruikt als verdediging, maar die zijn een stuk duurder. En Formule 1, de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop. Max Verstappen deed het prima, hij eindigt namelijk als tweede. Alleen George Russell van Mercedes was sneller. Nou, de race die is dit keer niet op zondag, maar op zaterdag. Dat heeft te maken met een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Het weer van Buienradar, flink wat zon, het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Dank je verkeer van Flitsmeister met twee files nog langer dan 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Ongevalsonderzoek 13 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schravendeel kom je in 3 kilometer 12 minuten. Controles op de A7 Drachten-Groningen bij 167,9. De A16 Breda-Dordrecht 53,9. A30 Barneveld-Ede bij 16,4. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij 209,4. En de laatste

0: Time. Met Kungs en Cooking on Three Burners. This Girl, ook Armin van Buren net. Met Dream a Little Dream. En Robin Schulz en Wes. Alane. Zometeen de nieuwste Alex Warren Passenger ga ik draaien. Maar eerst...
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Nou, Menno die geniet lekker van zijn vakantie. Maar Bas hier, ja, ik doe wel gewoon Menno, wat dan natuurlijk. Ik heb weer 4 hints. Ik zoek iets. Alleen de vraag aan jou is, wat zoek ik? Het is iets van vandaag, waarover je misschien iets hebt gehoord... of in het nieuws hebt gelezen. Iets dat vandaag speelt. Nou, komt-ie. Hint 1. Heb jij een mes? Hint 2. Wat een parel. Hint 3. Zo, hoeveel moeten we betalen? En hint 4. Dat is een geluidsfragment, komt-ie. Ja, zo kan hij wel.

0: Destiny Child, you're the Survivor bij Q Music.
1: Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ik heb je net 4 hints gegeven. De vraag aan jou was, wat zoek ik aan de hand van die hints? First date komt binnen, is niet goed. Benzineprijs, opschuimmelkapparaat, herfst, allemaal niet goed. Carola, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zoek ik?
2: Je zoekt een oester.
0: Een oester?
2: Ja.
0: Waarom dan? Heb jij een mes, was hint 1?
2: Een oestermes, om de oester open te breken.
0: Wat een parel.
2: Ja, als je geluk hebt, vind je die erin, hè?
0: Oh, ja, dan heb je echt geluk, inderdaad. En hoeveel moet ik betalen?
2: Volgens mij zijn ze vrij prijzig.
0: Inderdaad, en die laatste hint was een audiofragmentje. Dat ja, was heel smakelijk.
2: Het heerlijke opslurpen van die oester.
0: Ja, vind je het lekker, ja?
2: Nee? Echt smerig.
0: Hoef je jou niet voor wakker te maken, snap?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ik moet zeggen, aan het begin, jaren geleden had ik er ook niks mee. Maar ik ben wel meer gaan waarderen. Dus misschien is er nog hoop voor je, Carola.
2: Oefening baart kunst.
0: Zo is het. Het Zeeuwse oesterseizoen is vandaag officieel begonnen. Dus vandaar dat we op zoek naar een oester waren. En dat heb je goed, goed gehoord. We gaan het Q Music prijspakket die kant op sturen.
2: Super.
0: En je mag kiezen, wil je liever de koffiecup of een schaal oesters?
2: Doe maar met de koffiecup, hoor.
0: Ja, de koffiecup. Kan je oester mee wegspoelen, hè?
2: Juist.
0: Komt die kant op, Carola. Mooie donderdag.
2: Doei, hetzelfde.

0: morgen gewoon zonnig en 23 graden. Alvast even opwarmen met deze Michiko, de alarmschijf van deze week. DJ Godja samen met Jason Derulo.
1: Het geluid.
0: Yes, ik zeg goedemiddag tegen Jessie.
2: Goedemiddag.
0: Jij mag een poging gaan wagen voor 18.300 euro.
2: Ik denk het vastklikken van een autogordel.
0: Het vastklikken van een autogordel. We gaan het voorleggen aan de jury.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Geeft ruimte. Vliegtuig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
5: Verdubbel je salaris.
6: In 1 minuut.
5: Jij verdubbelt jouw salaris!
6: Yes, dankjewel!
4: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
7: Q sounds better with you.
8: Yo, what

0: Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus, even trakteren, even sparren.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is 12:30 geweest. Goedemiddag. Kim is ik weer van Buienradar. Zonnige middag op de meeste plekken. Het is max 20 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 2 files. Langer dan 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Ongevalsonderzoek daar nog altijd 12 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar kom je in 2 kilometer. 11 minuten is je vertraging.
16: Het geluid.
15: Ik zit heel even te luisteren, Jessie, maar het klinkt nog redelijk rustig bij je.
17: Ja, ja, ja. Ik wacht in spanning af.
15: Is het in een kinderspeelparadijs?
17: Ja, zeker.
15: Normaal hoor je daar altijd gegil en gekrijs op de achtergrond,
17: ja,
15: toch?
17: Ja, het was zo'n hoekje.
15: Ah,
17: ja.
15: Vandaar. Hey, 18.300 euro is het geluid nu waard.
17: Ik heb, ja, dat zou heel lekker zijn.
15: Heel even zitten rekenen. Laten we uitgaan van 10 euro entree bij het speelparadijs. Dan kan je ongeveer 1830 keer van naar het speelpaleis.
17: Daar kunnen we wat jaren vooruit, hè?
15: Nou, inderdaad. Om een hoop mensen meenemen. Hebben we wel een goed antwoord nodig, natuurlijk. Jij denkt dat het geluid is...
17: het vastklikken van een autogordel.
15: Jury heeft meegeluisterd. En laat weten dat dit antwoord bij de foute antwoorden komt te staan.
17: Ah, jammer.
15: Het is niet goed.
17: Nou, dankjewel.
15: Het is niet anders. Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd.
17: Nou, hartstikke leuk. Kleine dankjewel. Kracht.
15: En we doen er weer 100 euro bij. Een nieuwe waarde is nu 18.400 euro.
18: Bas van Nimwegen.
15: Yeah. En over een uurtje weer een nieuwe ronde natuurlijk.

0: dreaming.
1: Ed Sheeran.
0: This heart is bleeding.
1: So I'm at Martin Garrix.
0: I love this feeling. So rewind, repeat it.
1: Jordan, repeat it bij Q-Music. Zo zit je klaar voor de brievenbus. Weet je al wat je met de rest van het land wilt delen? Misschien even die collega de groeten doen. Of iemand beterschap wensen die ziek thuis zit. Zet je bericht alvast klaar in de Q-app. Kan je het zo meteen gelijk verzenden tijdens het lied van de brievenbus. Gaan we zoveel mogelijk post voorlezen die binnenkomt. Eerst nog Alanna Miles. Dit is Black Velvet.

0: Mars bij Q Music. You're the On My Soul. Wim van Helden, goedemiddag.
1: Bas van Inwegen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Altijd.
0: Gaan we.
1: 3, 2, 1...

0: haal het brood maar alvast uit de vriezer. Groetjes van Gerry.
1: Hey Bas of Wim, zal ik zometeen alsjeblieft een poging mogen doen voor het geluid? Groeten van Roy. Ja, van ons mag alles Roy, maar we hebben echt niks te vertellen hier.
0: Nee, aanmelden in de Q-app. Bert Pronk, die stuurt Joey, oude schildermaat. Succes bij de dierenarts met je hond.
1: Jeroen, hoe was de patat? Nu gaan we wel weer even hard werken. Milan van Os.
0: Yes, vandaag zijn mijn pa en ik allebei jarig. Gefeliciteerd pa. Kus van Patricia. Nou ja, ook gefeliciteerd.
1: Lieve Deborah, ik wil via de brievenbus laten weten dat ik trots op je ben en van je hou. Lies van Julian.
0: Werk ze aan alle collega's van Party Tent Verhuur Groningen en Leeuwarden, zegt Janita Kooi.
1: Ik ben er wel klaar mee. Ik wil naar huis en kippen eten, zegt Laurel.
0: Jori Langveld, die stuurt Ramon, kom eens van de wc af.
1: Wacht, ik heb het helemaal verkeerd gelezen. Laurel zegt, ik ben er wel klaar mee en ik wil naar huis naar mijn kip. Charmaine. Ah. Ja, het bericht komt nog even. Het wordt nog even aangepast, nagestuurd. Het is iets heel anders. Ja, ja, als we een kip eten.
0: Ja. Ja, niet haar kip. Nou ja, goed. Ons kleintje is gisteren geboren om 2:07. Welkom op de wereld, Elias, zegt Nick. Gefeliciteerd.
1: Oh, Bassie.
0: Nog meer kippen?
1: Nou, ik heb eigenlijk nu al zo goed gelachen dat daar kan geen mop meer tegenop.
0: Nou, zullen we eens kijken dan.
2: In welk zwembad kun je elektronisch betalen?
1: In welk zwembad kun je elektronisch betalen? Ja. Ja. Ja. Ja. Dit wordt natuurlijk weer een woordgrap. Maar ja, zwembad, elektronisch.
0: We hebben niet heel lang, Wim.
1: Nee, nou, gooi hem er maar in dan.
2: Het tikkiebad.
1: Het is gewoon een tikkie, hè?
0: Ja. Heel goed, Wimpie.
1: Echt nog even uit voor de mensen die er nooit geweest zijn.

0: zit hier naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
1: Een man die ook comedian, YouTuber, heel best rijk.
2: En zo knol.
1: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is.
2: Dat
1: is zijn achternaam, voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
2: Bert Krukke?
1: Nee.
0: Zijn naam is Krikke. Bram Krikke. En morgenochtend zegt hij... Hey, Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard 18.400 euro.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
1: Goedemiddag. De laatste ontbrekende gouden armband die werd gestolen uit het Drents Museum is mogelijk omgesmolten. Dat vertelt kunstdetective Arthur Brandt bij NA Nieuws.
2: Dat is mijn theorie, dat ze die armband hebben meegegeven aan iemand anders, al vrij snel, in die eerste 4 dagen, met de vraag: zoek iemand die dit kan omsmelten.
1: Volgens Brandt is dit scenario realistisch, omdat de dieven een deal hebben gesloten voor strafvermindering. En die kan je alleen sluiten als je kan bewijzen dat je de laatste armband niet kan inleveren. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. En verder is ook het aantal besmettingen weer toegenomen. Het zijn er nu 44. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. Vanaf morgen geldt er op de IJssel tussen Zutphen en Arnhem eenrichtingsverkeer. Ondanks weken van regen is de waterstand er te laag, dus kunnen schepen daar niet naast elkaar varen. Het betekent een flinke domper voor schippers, want sommigen moeten nu 300 kilometer omvaren. En bijna geen enkele gemeente geeft verenigingen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit onderzoek van nu.nl. Ondanks het nieuwe landelijke vuurwerkverbod kunnen burgemeesters uitzonderingen maken. Maar toch doen bijna 200 gemeenten dat niet. Volgens hen heeft de politie te weinig mensen om op al die uitzonderingen te letten. Het weer van Buienradar, flink wat zon en het blijft droog tot 18 tot 20 graden.
0: Situatie op de weg. Er zijn 6 files. 2 die er opvallen. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Oevedorp en Raasdorp. Daar een ongevalsonderzoek. Waarschijnlijk zijn ze daar nog een uurtje mee bezig. Nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En de A73, Maasbracht-Nijmegen. Tussen Maasbrug en Dukenburg. 4 kilometer met een kwartier. Flitsers die zijn gezien op de A16. Breda richting Dordrecht bij 53,9. En de A59, Den Bosch-Breda, opletten bij 105,9.
3: Music. Wim van Helden.
0: Hoe kun je je aanmelden voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland? Binnen 6

om het slimste bedrijf van Nederland. Wie mag zich eind september de slimste noemen? En wie mag ik dus ook de slimste award gaan uitreiken? Dat lijkt op dit moment Bio4Life uit Capelle aan de IJssel te worden. Jordi en zijn collega's die wisten razendsnel 5 vragen goed te beantwoorden en hielden van een minuut nog 44 seconden over. Als je vaker luistert naar het slimste bedrijf, dan weet je 44 seconden over. Dat is gewoon ontzettend knap. Maar ik heb de statistieken er even bij gepakt uit het archief. Dit jaar zijn er 2 bedrijven geweest die 45 seconden over wisten te houden. Het kan dus sneller. De kans is misschien niet heel groot, maar als je zegt van ja, we luisteren elke dag, we zijn lekker ingespeeld op elkaar, dan loont het toch wel om die strijd aan te gaan. Als je durft. Ik heb hier alvast een vraag om je aan te melden voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf. Zometeen om 14:15 spelen we dat. Ja, vanavond het Nederlands voetbalelftal begint aan de Nations League. En ik wil van je weten, wie is vanavond onze eerste tegenstander in de Johan Cruijff Arena?

0: het zijn echt grote schoenen om te vullen. We zijn op zoek naar een nieuwe adviseur van Sinterklaas. Een nieuwe topper ter ondersteuning van René Vroeger. En een nieuwe Songfestival-kandidaat. Dan ging er Mattie vanochtend in Hey Mattie, de ochtendshow van Q, op zoek naar iemand die eigenlijk alles in huis heeft. Dus adviseur van de Sint, topper, Songfestival-kandidaat. En toen kwam hij maar bij één iemand uit. Onze eigen Bram.
1: Yes! Ja! Oh, ik dacht dat je nooit zou bellen.
2: Ja, lieve
1: wat
2: vriend.
1: Geweldig zeg, waar kan ik tekenen? Oi, oi, oi. Ja, dit is op mijn lijf geschreven, jongens.
2: Ja, dat denk ik
1: heerlijk.
2: Ook. Ja, dat denk ik ook.
1: Topper. Ja, het Songfestival, mwah. Die neem ik er dan gewoon maar even bij.
0: Maar hey, de goedheilig Bram, dat klinkt wel, toch? Goed, voorlopig doen we het even met de winnaar van het Eurovisie Songfestival in tijden. Dit is Duncan Lawrence.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: William Bass Persuade. Het geluid is inmiddels 18.400 euro waard. Jorik, jij denkt te weten wat het geluid is.
1: Ja, goedemiddag. Ik denk dat het het openmaken is van een pakje hagelslag.
0: Kijk, je gaat meteen los. Je denkt, ik gooi het eruit en ben ik er vanaf.
1: Ja.
0: En gelijk heb je het openmaken van een pak hagelslag. Tenminste, gelijk heb je dat je het zegt of je gelijk hebt. Dat moeten we nog even afwachten. Maar...

0: Tik op ja.
1: Nou, Shannon Spyro heeft in ieder geval vast een great expectation. All I need is the great, maar of het ook klopt, checken we zo bij de jury van het geluid.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah, yeah.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's, je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: prijsfavorieten. Altijd laag. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari... Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Heerlijke zonnige nazomerdag. Hier en daar slechts een klein wolkje, maar dan mag de pret niet drukken. Het is een graad of 20. En morgen krijgen we nog meer zon en wordt het nog wat warmer. 8 files gemeld. De langste op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. 5 kilometer. Je vertraging is daar 25 minuten.
5: Het geluid
4: is volgens Jorik uit Tiel het openmaken van een pak hagelslag. Jorik, ik weet niet of jij er bewust van bent, maar dit lijkt heel erg op een geluid wat ooit het geluid is geweest. Weet je dat?
6: Ja, dat klopt. Ik heb echt lopen zoeken, maar Mattie die heeft ooit gezegd tegen mij op de radio van het staat op een aanplakbiljet. En daar stond het antwoord tussen. Dus zo ben ik erop gekomen.
4: In een van de bushokjes?
6: Ja.
4: En daar heb je dit antwoord gevonden?
6: Ja.
4: Of zat er een hint in dat bushokje waardoor je hieraan bent gaan denken?
6: Ja, dan dat dus.
4: Dat, een hint. Oké, en daardoor ben je op het openmaken van de pak hagelslag gekomen. En het geluid waar ik het over heb, dat was in 2008... was het dichtklikken van het lipje van een pak hagelslag.
6: Ja.
4: En die hint stond op dat bushokje.
6: Ja.
4: Nou, dat is heel fijn dat we dat even ook hebben, dat je met ons deelt, want wij weten het ook niet. Het is in ieder geval niet het geluid.
6: Oh, jammer.
4: Dus het is precies omgekeerd, zeg maar, jouw antwoord ten opzichte van het geluid in 2008. We zetten het nu bij de foute antwoorden en ja, we gaan verder denken. Ik weet ook niet wat ze met die hint bedoelen dan.
6: Nee, succes met volgende.
5: Wim van Helden.
4: Sympathiek. De waarde nu €18.500.

Ja, morgen heeft ze gewoon een podiumplek te pakken. Dat kan toch niet anders? In de top 40 gaat ze ongelooflijk hard. Deze van Sienna Spyro. Afgelopen week weer gestegen van 5 naar nummer 4. Dus ik gok morgen dat ze toch wel die podiumplek pakt. Nummer 3, nummer 2. Misschien wel eens een keer iets anders op nummer 1 dan Die Die van Shakira. Wij hebben in ieder geval Great Expectation over deze van Sienna Spyro. Zometeen een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Jord de Bousa. En dit is Britney.

0: vanavond voor het eerst met de nieuwe bondscoach komt ons Nederlands elftal in de Nations League in actie. Maar wie is vanavond de eerste tegenstander in de Johan Cruijff Arena? Inge.
1: Duitsland. Het slimste
0: bedrijf. Het slimste bedrijf. Het begint meteen lekker. Nederland-Duitsland inderdaad vanavond. Jij hebt je aangemeld met dit antwoord. Duitsland heb je ingestuurd via de Q Music App. En daardoor mag je nu meespelen in het slimste bedrijf van Nederland.
1: Yay!
0: Je speelt mee namens catering voor het Hoge uit Hogeveen.
1: Ja.
0: En wat doe je daar de hele dag?
1: Ik zit voornamelijk op kantoor en ga naar opdrachtgevers toe. Maar mijn collega's doen heel veel op locatie. Alles wat met horeca te maken heeft.
0: Koken, bakken.
1: Ja, koken, bakken, bezorgen, opbouwen.
0: Uitserveren.
1: Ook, ja.
0: Ja, gewoon echt horeca, ja. En wie is jouw leukste collega?
1: Hij, dat is mijn man.
0: Dit was een moedje, maar nu gewoon wat je echt voelt.
1: Nee, ik heb echt heel veel hele leuke collega's. Daar kan ik echt niet tussen kiezen.
0: Nee, je moet kiezen.
1: Oh, ik moet kiezen?
0: Je moet kiezen. Ik wil gewoon weten, wie is je leukste collega?
1: Dan Ineke.
0: En waarom Ineke dan? Waarom Ineke?
1: Daar werk ik ook wel wat langs samen mee.
0: Kijk, jullie gaan way back.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, mooie kans om dit te gaan verzilveren. Jullie kunnen het slimste bedrijf van Nederland worden met al die leuke collega's. Maar vooral met Ineke natuurlijk, catering van het Hoge uit Hogeveen. Jullie krijgen 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En als jullie er klaar voor zijn, dan start ik de klok.
1: Ja, nou, laten we doen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat is de munteenheid van Engeland?
1: Pond.
0: Hoeveel gram is 1 pond?
1: 500.
0: Welk fruit moet je volgens het spreekwoord niet vergelijken?
2: Appels en peren.
0: Welke hit van Ilse de Lange is terug in de top 40?
1: Still Incredible.
0: Van welke publieke omroep is Jan Slachter de baas?
2: Omroep Max.
1: Omroep Max.
0: Nee, er was toch 1 iemand die naar Omroep Max kijkt bij jullie. Dat, Wie was dat?
1: Arjan.
0: Arjan, ja, die was heel enthousiast. Arjan die riep gelijk. Arjan kwam van ver. Die staat volgens mij ergens achter in de zaak en die riep om.
1: Die kwam net binnenlopen, ja.
0: Nou, Arjan, hadden jullie toch even hard nodig voor die 5e vraag. De munteenheid van Engeland, de pond. 1 pond dan weer is 500 gram. Appels en peren moet je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. So Incredible is na 18 jaar weer een hit voor Ilse de Lange. Natuurlijk helemaal viral gegaan op TikTok. En Jan Slachter, de baas van Omroep Max, voor jullie. Ja. Was het snel genoeg om die 44 seconden over te toppen?
1: Misschien? Nou?
0: Net niet. 43 seconden over, 2e plek, dat wel. Lekker gewerkt. Dus voorlopig het zilver op zak. En bij een cateringbedrijf heb je natuurlijk altijd heel veel zilver liggen. Dus komt eigenlijk wel goed uit. Jullie staan bij deze op de kaart en krijgen van mij ook het slimste bedrijf kaartspel.
1: Oh, superleuk. Dankjewel.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: top 40. Dat hoor je zometeen. Ja, dan weet je wel welk het is, denk ik. En het laatste nieuws krijg je zometeen van Alain.
1: Ja, het was een bizarre ochtend voor leerlingen van een middelbare school in Vlaardingen.
2: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
3: Een man die ook YouTuber, heel best rijk.
4: En zo knol.
3: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is. Dat is, een achternaam. Voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
4: Bert Krukke?
3: Nee.
2: Zijn naam is Krikke. Bram Krikke. En morgenochtend zegt hij... Hey, Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.

0: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard 18.500 euro.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Het Q Music nieuws van nu.nl.
1: Goedemiddag. Ook ons land moet tanken goedkoper maken. Dat zeggen de brancheorganisaties tegen de Gelderlander. Benzine en diesel worden steeds duurder en daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Maar pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. En daarom zou zo'n landelijke korting er ook bij ons moeten komen. De laatste ontbrekende gouden armband die werd gestolen uit het Drents Museum is mogelijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. Aan NH Nieuws vertelt hij dat dit scenario realistisch is, want de dieven hebben een deal gesloten voor strafvermindering. En die kan je alleen sluiten als je kan bewijzen dat je de laatste armband niet kan inleveren. Bij een middelbare school in Vlaardingen zijn leerlingen vanochtend gefouilleerd. Volgens Rijnmond was er een dreiging en stonden er agenten voor de deur met kogelvrije vesten. Nou, wat voor dreiging het ging is niet bekendgemaakt, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, het onderzoek loopt nog. En een meevaller voor iedereen die graag speelt met squishy dumplings, de populaire knijpballetjes. Ze zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over vanwege de chemische geur van bepaalde balletjes. Maar toezichthouder NVWA heeft het onderzocht. En er komen inderdaad bepaalde dampen vrij, maar die zijn gewoon veilig. Het weer van Buienradar, flink wat zon. Het blijft droog, het is 18 tot 20 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon, door dan 20 tot lokaal 24 graden.
0: Mensen willen kerst, hou eens op.
1: Ja, warm, hè?
0: Krijgen we dat weer. Nee, lekker, man.
1: Toch?
0: Indian summer, hè?
1: Heerlijk.
0: Hey, 8 files. De langste op dit moment op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 6 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten. En flitsers die zijn gezien op de A50. Os-Arnhem bij 136,6. A59, Breda-Den Bosch, 53,8. En van Den Bosch naar Breda op de A59 staan ze bij 105,9.
2: Music. Wim van Helden.
0: Ja, het geluid is nog niet geraden, maar het geluid ligt echt voor het oprapen. Het hangt letterlijk in het land. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Je dichtbij kijkt. Kijk, als je met de auto voorbij rijdt, dan zie je het niet. Maar als je gewoon, nou ja, inderdaad op de bus staat te wachten of even wat dichterbij bent, dan kun je het zien. Er staan namelijk allemaal antwoorden voor het geluid op. De hele achtergrond van de poster van het geluid staat vol met antwoorden. Jorik die speelde net mee en die dacht, ik probeer gewoon even één van die antwoorden. Wie weet, zit ik goed? Gewoon een shot in the dark. Jorik, jij denkt te weten wat het geluid is.
1: Ik denk dat het het openmaken is van een pakje hagelslag. Ik heb echt lopen zoeken. Maar Mattie die heeft ooit gezegd tegen mij op de radio van, het staat op een aanplakbiljet. En daar stond het antwoord tussen. Dus zo ben ik erop gekomen.
0: In een van de bushokjes?
1: Ja.
0: En daar heb je dit antwoord gevonden?
1: Ja.
0: Dit is dus niet het goede antwoord. Maar er staan tientallen antwoorden. Allemaal fouten, maar er zit ook het goede antwoord tussen. Het zijn verschillende posters, ze hebben het ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Er hangen verschillende posters in het land met het antwoord van het geluid. Dus, mocht je nou op de bus staan wachten ergens deze dagen, duw je snoetje dan even tegen de snor van Bram Krikke aan in die poster en kijk eens goed welke antwoorden ertussen staan en welk antwoord het geluid wel eens zou kunnen zijn. Tonight.

0: Fans die zijn al aan het aftellen, hoor. Nog exact 3 weken. Dan komt hij eindelijk naar Nederland. Dan staat hij eindelijk in de Ziggo Dome. Ja, als je gaat, dan weet je over wie ik het heb, hè. Niall Horan. En Eva is een van de gelukkigen die erbij is. Je gaat naar Niall Horan! Yeah!
1: Oh, dankjewel. Oh, ik ben zo blij. Ik ben echt zo blij. Dankjewel.
0: Tickets heb je afgelopen periode kunnen winnen hier bij Q-Music. Want het is een Q-Music Presents show. Dus we zijn trotse partner van deze show in de Ziggo Dome. En zelf kijkt hij er ook enorm naar uit. Vooral het leuk om te horen van buitenlandse artiesten wat ze dan vinden van de zalen hier in Nederland. Nou, dit zegt Niall Horan over de Ziggo.
2: The Ziggo Dome is just the best venue in the world. There's no better arena on the planet. In terms of everything, I cannot wait to play it in front of them.
0: Kijk. En dan zeg je dus, de Ziggo Dome is the best venue in the world. En jij bent er misschien wel bij. Niall Horan in de Ziggo Dome.

0: Ja, 1 in LA.
1: Het geluid.
0: Inmiddels 18.500 euro voor het geluid. Er zijn 85 foute antwoorden gegeven. Maar hey, daar is Michelle en die gaat er verandering in brengen.
2: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Heb je ook de posters bekeken in de bushokjes naar alle antwoorden die daarop staan, waar dan ook het goede antwoord tussen zou moeten zitten?
2: Nee, heb ik niet gedaan. Ja, slecht. Maar,
0: je moet ook wel een vergrootglas meenemen hoor, om het goed te kunnen lezen. Maar...
2: Ja, daarom.
0: Jij houdt het gewoon lekker bij jezelf en denkt van ja, zonder die bushokjes weet ik ook wel wat het geluid is. Wat denk je?
2: Ik denk een folie van een fles ketchup lostrekken.
0: Oké, folietje van een nieuwe fles ketchup lostrekken.

0: Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q Music, de Top 40.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Autotaalglas is partner van de Top 40.
5: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
11: Kippie.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
22: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei.
0: Maak je huis mooier.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Het is vrij zonnig, af en toe zijn er wat wolken. Het is 20 graden vanmiddag. Morgen heerlijk nazomerweer. Volop zon en dan nog wat warmer. Situatie op de weg, er zijn 16 files. De langste op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Daar is de weg dicht. De tunnel is daar tenminste afgesloten. In verband met een voertuig dat zich heeft klemgereden. 9 kilometer, vertraging 40 minuten.
23: Het geluid.
14: Michelle.
24: Hey, hallo.
14: €18.500, jij zei net al, het folietje van een fles ketchup lostrekken.
24: Ja.
14: Heb je het ook nagebootst thuis?
24: Nou, ik had er eentje gekocht en toen deed ik hem openmaken en toen zei ik tegen mijn vriend, dit is het!
14: Dit is het!
24: Ja, beetje bluff hoor, maar...
14: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb gisteravond toevallig friet gegeten. Dus de ketchupfles is open gegaan. Dus ik zou het toch wel heel grappig vinden dat ik dat gisteren dan niet doorgehad heb. En dat jij het nu gewoon, dat je het nu gewoon raadt. Het zou kunnen.
24: Ja, ik heb geen idee. Ik ben benieuwd.
14: Laten we nog even luisteren naar de opname. Folietje van een fles ketchup lostrekken, Michelle.
24: Ja.
14: Ze riep thuis heel enthousiast, dit is het. Maar de jury zegt, dit is het niet.
24: Ja, jammer. Nou, jammer, toch bedankt.
14: Je kunt wel lekker thuis misschien nog wat vaker roepen van, dit is het. Want je krijgt het geluid thuisspel opgestuurd. Dus een nieuw bordspel.
24: Oh, oké, okay, nou dankjewel.
14: Dus als je een winnende hand bent, dan roep je weer tegen je vriend, dit is het. Dit is het.
24: Ja.
14: Veel plezier daarmee.
24: Ga ik doen. Hé, hey, dankjewel. Succes voor de volgende.
23: Wim van Helden.
14: €100 erbij, €18.600 nu.

0: Allemaal wel eens wat, hè. Als ik hier straks het pand uitloop, de parkeergarage in, ben ik altijd op zoek naar mijn auto. Ik loop hier elke middag als een verwarde man rond. Alles is hier één betonnen ruimte. Dan denk ik, ja, waar heb ik hem vanochtend ook weer neergezet? Nou ja, wat heb je bijvoorbeeld gisteravond gegeten? Weet je dat nog? Ja, en met muziek is het soms ook wel eens zo. Er komt ongelooflijk veel muziek uit. Morgen natuurlijk weer New Music Friday. En ik kan me voorstellen dat er met sommige liedjes, dat je ze ook even niet meer op de radar hebt, terwijl je ze ooit wel gekend hebt en uit volle borst hebt meegezongen. Totdat je ze dan weer eens een keertje hoort. Elke dag doe ik dat met een liedje. Zet ik een vergeten liedje in de schijnwerpers. En ik denk dat je zometeen weer...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Ja, dat ga je zometeen weer zeggen. Al wil ik vandaag misschien geen...
1: Oh ja.
0: ...zeggen, maar...
2: Aha.
0: Aha. Niet oh ja, maar...
2: Aha.
0: Is even een hint naar het vergeten liedje van vandaag. Heb je een idee welk het is?
2: Aha.
0: Aha.
2: Aha.
0: Vergeet me niet, hoor je met 5 minuten.

0: vandaag zeggen we bij het vergeven liedje niet. Oh ja, maar.
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Aha. Ja, welke is dit ook alweer, hè?
2: Wins vergeet me liedje.
0: Het vergeven liedje komt vandaag van Desiree.
2: Het vergeet me liedje.
3: Hey Wim, dit vergeet me liedje zag ik laatst voorbij komen op YouTube. Een fantastische clip. En zodra de intro start, ben ik weer even terug in de 90's. Oortjes in, wereld uit en genieten. Dit is Are You That Somebody van Aaliyah.
0: Aha.

0: Aha. Zometeen hoor je deze van Topic. En time flies, jongens. Het is alweer 3 uur bijna. Het laatste nieuws zometeen met Alain.
1: Ja, welke reptielen mag je eigenlijk houden als huisdier? Het kabinet laat het nu onderzoeken.
2: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
3: Morgenmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music.
4: Q-Music, Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.

0: Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Jij verdubbelt jouw salaris!
4: Yes, dankjewel!
3: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
4: Ik denk het.
3: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
5: Q sounds better with you.
6: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
7: Kom werken!
6: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender.
12: EasyToys.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
16: Echt lekker.
15: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans. Center, de vriendelijke jeanspecialist.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
24: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
25: Honda, the power of dreams.
26: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
1: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
2: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
7: inmiddels 18.600 euro.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hélène Altena.
1: Goedemiddag. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Daar was afgelopen weekend een schietpartij in een woonwijk. En daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de Limburger zijn het een vader en zijn zoon. Ook ons land moet tanken goedkoper maken. Dat zeggen de brancheorganisaties tegen de Gelderlander. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Maar pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. En daarom zou zo'n landelijke korting er ook bij ons moeten komen.
0: Als ik hier aankom op mijn werk, dan zeggen ze: hey, daar heb je Wimpy met de vrachtwagen.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik heb de laatste tank vol gegooid. Ik heb nog nooit zoveel. Ik was 175 euro kwijt.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ik heb best een aardige dieseltank. Daar gaat wel wat in.
1: Ja.
0: Maar 175 euro, dat heb je weer met de vrachtwagen. Maar het is gewoon niet normaal. Je hypotheek is er goedkoop bij.
1: Defensie wil laserwapens laten maken die drones uit de lucht kunnen halen. Vanwege spanningen wereldwijd zijn er op steeds meer plekken vijandige drones. Volgens de staatssecretaris heeft ons land daar nu nog geen goed antwoord op. En dat moet veranderen, zegt hij tegen de NOS.
2: Het klinkt heel futuristisch, maar dat is inmiddels geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
1: Er worden nu raketten gebruikt als verdediging, maar die zijn een stuk duurder. En welke reptielen mag je houden als huisdier? Het kabinet gaat dat nu onderzoeken door zo'n 1000 reptielen te beoordelen. 2 jaar geleden werd er ook al zo'n lijst gemaakt voor zoogdieren. En op die lijst staan bijvoorbeeld de hond en kat die je als huisdier mag houden.
0: Oh, toch wel.
1: Maar ook een alpaca, Chinese dwerghamster en een waterbuffel. Ja, wanneer de reptielenlijst bekend wordt, dat is nog niet duidelijk. Het weer van Buienradar, flink wat zon, blijft droog, het is 18 tot 20 graden. En morgen is het nazomer in de herfst, veel zon bij 20 tot misschien wel 25 graden.
0: Er staan 15 files op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Lingenbrug. Daar is de oprit afgesloten. 9 kilometer met een kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 24 minuten extra reistijd. Verder zijn er flitsers. A50 Arnhem-Os bij 136,3. En de A59 Den Bosch-Breda 105,9.
3: Music. Wim van Helden.
0: Ik heb echt een ongelooflijk gênant moment meegemaakt vandaag. Ik schaam mij diep, maar ik wil het toch even met je delen.

waardoor ik geen controle meer had over mijn scherm. Dus terwijl ik mijn WhatsApp open heb staan, maakt mijn telefoon een foto van mij met mijn haar in het sop, terwijl ik mijn tanden aan het poetsen ben. En verstuurt dat naar deze persoon. En die heeft mij dus een tijd niet meer gesproken. Die krijgt ineens een foto van mij en van mijn onderkin in bad. Dus ik zo snel als ik kon de spetters van het scherm afvegen. En ik klik op verwijder bericht voor iedereen. Nou, dat lukte gelukkig. Uur later belt hij me. En we hebben een gesprek alsof er niks aan de hand is. Dus ik denk dat hij het niet gezien heeft. Ik heb er ook niet naar durven vragen. Kijk, weet je wat het is? Je onderkin in beeld, dat is wat. Maar hij stond gelukkig op de selfie-stand, hè? En niet andersom.

klokken. Zo langzaam gaat hij. Maar ik vind het toch even een momentje om je radio harder te zetten. Want ik vind het een van de allerbeste tracks van dit moment. Hij gaat heel langzaam in de tipparade omhoog. Ik hoop dat hij morgen de top 40 eindelijk weet te halen. Dit is de nieuwste van Kygo. I get

0: Keigo en Max McKnown. Deze is top, zegt Claudia. Ik vind hem zelfs beter dan de Repeat of Niet. Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Nieuwe ronde Repeat of Niet komt eraan.
1: Het geluid.
0: En we spelen Het Geluid voor 18.600 euro. En Mico, wat denk jij?
2: Ik denk het indrukken van de playknop van een platenspeler.

0: gaat dus om het indrukken van de playknop van een platenspeler. We trekken het zo bij de jury.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Erop uit met een camper, in de natuur.
19: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
20: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
23: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
24: Zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen.
0: De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
26: Af en toe wat bewolking, maar er is vooral veel zon. Temperatuur rond de 20 graden. Ja, en morgen lekker zonnig en ook rond deze temperatuur. Situatie op de weg, 39 files. De langste staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 13 kilometer, je vertraging is daar 13 minuten.
27: Het geluid.
26: Hey Mico, jij zegt het indrukken van de playknop van een platenspeler.
28: Ja, klopt.
26: Heb je er zelf eentje staan, dus heb je het kunnen nabootsen thuis?
28: Nee, ik kan het nog heugen van mijn ex-partner die het had.
26: Kijk, waar je ex al wel niet goed voor is, hè? Dat zou toch lekker zijn dat je ex ervoor zorgt dat jij het geluid weet te raden?
28: Ja.
26: Verder had hij natuurlijk een wanstaltige muziek smaak, dus jij wil niet meer luisteren naar die platen die hij allemaal draaide, denk ik, hè?
28: Ik wil ze nog wel luisteren, maar ik luister toch liever Q-music.
26: Ja, heel goed, heel goed. Indrukken van de playknop van een platenspeler. Is dat dit? Hey Mico.
28: Ja.
26: Helaas.
28: Oké.
26: 86 foute antwoorden, dat zijn er nu dan. 87 foute antwoorden geworden. €18.600 maken wij €18.700. Dat is even voor de administratie voor de volgende. Voor jou leuk, we sturen even een nieuw bordspel naar je op. Dat is pas net uit. Het geluid bordspel, dus kun je lekker blijven oefenen.
28: Nou, heel leuk. Dankjewel.
29: Wim van Helden.
26: In Repeat of Niet telt jouw mening over nieuwe muziek. Laat ik je

0: Hey Wimpie, bijna weekend!
1: Zo, Dennis is er klaar voor hoor.
2: Repeat. Of niet?
1: Ja, bijna weekend of niet, we gaan wel richting het einde van de werkweek. En dit is de laatste dag dat ik je vraag, wat wil je dat ik met dit liedje doe? Tenminste de laatste dag. Het is de halve finale inderdaad voor dit liedje. Dat betekent als hij vanavond doorgaat naar vanavond dus. Dan staat hij vanavond in de finale. Het is iemand die in de UK al heel groot is. Hij is 30 geworden daar in The Voice. Deed bijvoorbeeld een liedje van Ed Sheeran. Heb je een beetje een idee hoe hij dat dan live doet? Jamie Miller. In Nederland is hij nog relatief onbekend. En dat merk ik ook wel in de reacties. Want gisteren stuurde Björn een bericht en die zei... Damn, wat een strot heeft die vrouw. Ja, nee, het is Jamie had inderdaad ook een vrouw kunnen zijn. En als je naar zijn stem luistert, begrijp ik de verwarring ook. Maar Jamie is dus een mannenmens.
2: Repeat. Of niet?
1: De vraag is vooral, wat vind je van zijn liedje? Jamie Miller met Babydoll in de halve finale van Repeat of Niet?

0: in. Repeat. Repeat. Of niet. Het is de halve finale, het is ronde 9. Janice die zegt, ik heb het gisteren even vergeten te zeggen tegen je, Wim. Maar ik vind het een repeat waard. Telt hij nu 2 keer. Vooruit, zet hem 2 keer voor jou erop. Maxine die zegt, repeat, wat een lekker nummer is dit. Brit geeft het repeat met allemaal hartjes. Hij zegt, TikTok staat er vol mee. Het is gewoon een heerlijke stem ook. Elise zegt, voor mij echt een niet. Doe me een beetje denken aan een alarm dat afgaat en maar niet wil stoppen.
1: Hoi Wim, goedemiddag. Ja, nog steeds een repeatje hoor. Blijft een lekker nummertje, keer op keer. Dus ja, laat het maar vaker komen op Q-Music.
0: Dankjewel Mark. Cindy?
2: Ja Wim, dit is toch gewoon overduidelijk een dikke repeat. Voor alles en iedereen, toch?
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Kevin die zegt bijvoorbeeld, alsjeblieft niet. Ik vind het een beetje een depri nummer zo richting het weekend.
3: Hij heeft een goed strotje. Fijne dag.
1: Ja, ik vind het wel een lekker vrolijk nummertje. Voor mij een repeat.
4: Top liedje. Mag van mij zo door naar nummer 1.
0: Repeat. Of niet. Haar onderaan de streep. Geen vuiltje aan de lucht voor Jamie Miller. Hij gaat gewoon lekker lachen door naar de finale. Vanavond even na 10 uur, zo rond 10:15 bij Judith, hoor je hem in de laatste ronde. Repeat of niet. Ik denk dat het helemaal goed komt met deze track.

0: met Domien en Anton. En met een klein uurtje een nieuwe ronde van Verdubbel je salaris. 1 van de 10 vragen krijg je bij deze cadeau. Vanmiddag is dat vraag 5.
1: Wie speelt de rol van Cheryl Moreo in Gooise Vrouw? Is vanmiddag vraag 5. Yeah!

0: jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
1: Morgenmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music. Q-Music, Q-Music.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
6: Kippie.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl,

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfirst Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met Vind.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie. 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro, saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
21: Fans van Voordeel.
22: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard...
25: €18.700.

0: 4 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedemiddag. Een jongen van 17 uit Schiedam is opgepakt omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij die school. En er zouden toen ook scholieren zijn gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Bijna geen vereniging krijgt toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, blijkt uit onderzoek. Onder het nieuwe landelijke vuurwerkverbod kunnen gemeentes uitzonderingen maken voor verenigingen. Toch doen bijna 200 gemeentes dat niet. Onder andere omdat de aanvraag veel tijd kost. Amerikaanse president Trump heeft journalisten de toegang tot het Witte Huis geweigerd, terwijl dat van de rechter niet mag. Zo moest een verslaggever van Politico zijn perskaart inleveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze het Witte Huis niet meer in. En rechters zetten daar dus eigenlijk een streep door. Het Nederlands elftal komt in actie. We spelen in de Nations League tegen Duitsland. Voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Xavi. De verwachtingen zijn hoog, zegt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: De Duitsers hebben ook een nieuwe bondscoach. Dat is Jürgen Klopp, die bekend staat om zijn voetbal in hoog tempo. Heavy metal voetbal noemen ze dat. Ja, wij hebben Xavi, die Oranje met passie wil laten aanvallen. Oftewel, alles wijst erop dat het een heerlijke wedstrijd wordt vanavond in de arena.
1: De wedstrijd Nederland-Duitsland begint om 9:15. Het weer, een zonnige dag, 18 tot 20 graden. Vannacht fris, in het oosten zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw veel zon en nog ietsje warmer, 20 tot misschien wel 25 graden.
3: Zo.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. 68 files en 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar door een ongeluk 4 kilometer met 3 kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum 14 kilometer. Vertraging is 26 minuten.
4: Q-music. Domien en Anton.
0: Goedemiddag, de stofzuigerhit van de week in Huizen Kuhne komt eraan van Bibi Rexha met Fadeless. We gaan zo meteen naar Ray en Where's My Husband.

0: Spray by Q. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Minuten over vier, kakerverse begin van de donderdagmiddagshow voor 24 september. Het is de middagshow van Domien zonder Anton. Ja, we zagen het al een beetje aankomen gisteren. Hij was echt slecht aan toe.
4: Ah, arme jongen.
0: Het werd ook niet beter. De oogjes werden kleiner, de stem werd slechter. En vanmorgen om 10:30 kreeg ik een bericht via WhatsApp. Ik had gehoopt dat het wat beter zou gaan vandaag, maar ik voel me echt bagger. Ik baal ervan, maar ik denk dat het beter is als ik even in bed blijf liggen vandaag. Stom. Toen heb ik hem, 2 uur geleden gevraagd om een berichtje te sturen. Heeft hij ook nog niet gedaan, dus ik denk dat hij ook gewoon lekker ligt te slapen. Maar ik zie as we speak dat hij online is, dat hij nu... Hij is nu iets aan het inspreken. Dus blijkbaar is er toch een soort van effect rond 4 uur... dat hij denkt, hey, ik moet iets doen.
4: Ja.
0: Dus waarschijnlijk gaan we zo meteen nog wel horen hoe erg hij er aan toe is. Mocht je het gisteren hebben gemist, Anton die heeft griep. En gisteren was hij vooral heel erg verkouden en voelde hij wat wolken in zijn hoofd. Vandaag moet hij echt de verstek laten gaan. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, gaat Tankbonnen Bingo door? En het antwoord

Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar. Door een ongeluk kom je daar in 5 kilometer file terecht. Je vertraging is 52 minuten. Heel veel sterkte als je stilstaat. Q-music. Nou, pakken we er maar bij dan. En dit is Eefjes stofzuiger.

0: Look Through My Eyes bij Q Music. Kwart over vier in de donderdagmiddagshow. Anna Marijn zegt, oh, deze van Phil Collins. Wat heerlijk, dank je, Domien. Ik moet eigenlijk mijn zoontje van 1 jaar bedanken, Boris. Het staat namelijk op de High Rotation in Huizen Verschuren. De Disney playlist heeft hij inmiddels ontdekt. Dus dit komt de hele dag voorbij uit de film Brother Bear. Alles uit Tarzan komt voorbij. En Toy Story natuurlijk. Dit is een favoriete liedje, You've Got a Friend in Me. Ja, en deze van Phil Collins. Wat een ongelooflijk mooi liedje. Look Through My Eyes. Middagshowtje van Domien vandaag zonder Anton. Die is namelijk ziek. Er komen heel veel berichten binnen die gericht zijn aan griep. Die hem veel beterschap wensen. Hij heeft net ook een bericht gestuurd naar mij via WhatsApp. Ik zag hem al iets op aan het nemen. Ik zag hem al dat hij iets aan het opnemen was. En nou, rechtstreeks vanuit bed hebben wij een soort van digitale verbinding met hem.
1: Zo, live vanuit bed. Nou, de griep heeft mij helemaal te pakken, hoor. Het is gelukt. Ik ben gewoon ziek. Oh. Ik ben gewoon ziek. Oh. Ik hoop, ben de maandag vast wel weer. Ik heb heel weekend nu om weer beter te worden. Heel veel succes zometeen met het programma. En als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet, hoor. Het is gewoon, het is niet leuk. Maar wat ging ik nou ook weer zeggen?
0: Ja.
1: Oh ja, wees een beetje zuinig voor de tank Bonne Bingo Molen. Oké, okay. Doeg.
0: Doeg. Dag, Anton.
2: Oh.
0: Dat is wel heel zielig, hè?
2: Ja, heel zielig.
0: Hij klinkt ook helemaal niet als zichzelf.
2: Nee.
0: Hij heeft normaal best wel een lage stem, maar hier heeft hij echt helemaal een verschrikkelijk lage stem.
2: Wie is dat?
0: Ja, dit is echt Anton Griep. Het komt echt van zijn telefoonnummer. Judith vindt het heel zielig.
3: Ah, wat ontzettend sneu voor Anton. Ja. Ik ga hem wel missen. Heel veel sterkte.
0: Ik geef alle beterschap wensen uiteraard door. Dan zit Freek nog mee te kijken via de Kijk Live-functie, via QMusic.nl of via de QMusic-app. En Freek zegt, ik moet zeggen, Domien, dat dansje van jullie tijdens de song om 4:10 past eigenlijk best goed bij je beeld dat je schetste bij DJ Domien. ja.

op terugkomen later vanmiddag. Het heeft alles te maken met het grote DPG Media personeelsfeest dat eraan komt, waar ik op de line-up sta als DJ Domien. Er is een ontwikkeling. Dit is Sommie Feels Part 2 bij Q.

0: Lost Frequencies bij Q. Back to you. Het geluid. Yo, Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 30 jaar uit Zwartemeer kom je.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij mag het vertellen tegen de jury wat jij denkt dat het geluid is voor 18.700 euro. Ga je gang.
1: Scheuren van een stukje duct tape.
0: Het afscheuren van een stukje duct tape is jouw antwoord?
1: Ja, klopt.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
15: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
17: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus, stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je hem? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
18: Tank onder bingo, tank onder bingo.
17: Vandaag om 17:15 in de Q-middagshow.
19: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
24: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
1: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 65 files en 2 vertragingen van 50 minuten of langer. Op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 7 kilometer met een uur vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 12 kilometer, vertraging daar is 50 minuten.
2: Het geluid.
1: 30 jaar uit Zwarte Meer. Richard, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Je hebt zojuist jouw antwoord mogen geven aan de jury voor €18.700. Hoe zeker ben jij van jouw gegeven antwoord?
3: 50-50.
1: De Rob of de Ronder, zeg jij?
3: Ja.
1: Wat is jouw antwoord?
3: Het afscheuren van een stukje duct tape.
1: ...87 foute antwoorden gegeven tot dusver. Jouw antwoord is dus nummer 88. Zou zomaar het juiste kunnen zijn. Richard, de jury heeft meegeluisterd voor €18.700. Het afscheuren van een stukje duct tape. Het is niet goed.
3: Nou, helaas.
1: Het is niet het juiste antwoord. Helaas, je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat is toch mooi.
3: Ja.
1: En ik wil je bedanken voor het meespelen, Richard.
3: Geen dank.
1: Mooie donderdag.
3: Zelfde.
1: Dank je. Nieuwe waarde van het geluid is €18.800. En om 17:30 spelen we verder. Het laatste nieuws krijg je van Eefje.
4: Goedemiddag. Ons land moet, net als Duitsland, tanken goedkoper maken. Dat zeggen de brancheorganisaties tegen de Gelderlander. De brandstofprijzen reizen de pannen uit sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Benzine en diesel zijn duurder dan ooit. En Duitsland verlaagt de accijns tijdelijk. Dat willen Nederlandse tankhouders ook. Vooral pomphouders in de grensstreek die zien de klanten natuurlijk allemaal naar het buitenland gaan. Wat hen betreft komt er een accijnsverlaging die minstens net zo lang duurt als die in Duitsland van 1 oktober tot eind dit jaar. Zodat het prijsverschil minder groot is.
1: Ja, iedere keer als het over de tankprijzen gaat, dan roepen we even weer hoe bizar het is. Ik stond vandaag weer letterlijk te tanken. Op de dag van tankbondenbingo, hoe heb ik het zo uitgekiend? Maar diesel is ook echt, nou, volgens mij €2,57 nu. Terwijl een litertje €1,95. Ik heb vandaag volgens mij €2,38 per liter betaald. En dus niet langs de snelweg, net daarnaast. Maar ja, duur.
4: Ja, zeker. De ANWB heeft de gemiddelde prijzen ook berekend. E10 in Nederland ruim €2,40.
1: Hoppakee.
4: Duitsland ietsje onder de €2,30.
1: Ja, en diesel?
4: Ja. Diesel is bij ons gemiddeld ruim €2,50.
1: En toch, ja.
4: Duitsland zo rond de €2,45. Ja. België is nog goedkoper. Dus ja, veel mensen gaan naar het buitenland.
1: We spelen vanmiddag uiteraard gewoon tankbonden bingo in de Q-middag.
4: Nederlanders hebben het volste vertrouwen in hun videodeurbel. Blijkt uit onderzoek, 3/4 van ons gelooft dat die camera echt bijdraagt aan de beveiliging van ons huis. Maar een deel vertrouwt er misschien iets te veel op, want ruim 1/4 van de mensen met een videodeurbel draait de voordeur niet altijd op slot.
1: Oei.
4: Ja, toch omdat ze denken, er hangt toch een camera.
1: Nee.
4: Is niet verstandig natuurlijk.
1: Een vriend van mij die had een heel dure bakfiets voor de deur staan, zo'n elektrische. Ja. En die had dus ook zo'n videodeurbel, aangesloten via wifi. En de dieven van tegenwoordig die zijn dus zo slim dat ze met een zogenaamde jammer gaan ze op pad. Die jammer die verstoort het wifi-signaal van je deurbel.
4: Een soort digitale verstoorder.
1: Dat is het. Ja. Dus je deurbel heeft geen contact meer met wifi. Waardoor je videobeelden niet meer worden opgeslagen. Dus die bel die is gewoon even offline.
4: Ja.
1: Waardoor ze op dat moment die fiets dus kunnen meenemen. En je hebt geen bewijs van de diefstal, want je deurbel nam niks op.
4: Ja, en je denkt misschien toch van nou die fiets, hè, die laat ik wel eventjes losstaan. Want ik heb toch zo'n deurbel.
1: Niet doen. Nee, gewoon een extra kabeltje erbij.
4: En ik heb dierennieuws.

0: over dieren.
1: Over een bruine pelikaan.
2: Godverdomme. Dit een bruine pelikaan, maakt niet dit geluid?
1: Het zijn heftige beesten, maar ze hebben ook zo'n enorme snavel.
2: Ja, ja, ze kunnen veel geluid maken, wil je zeggen.
1: De pelikaan waar we het over gaan hebben is een hele zielige in Florida. Een van zijn vleugels zat helemaal verstrikt in een visdraad. Het haakje zat er ook helemaal in. Maar deze pelikaan was ook heel slim. Want hij is zelf naar een dierenhulporganisatie toegegaan. Heeft daar op de deur geklopt en rustig gewacht op hulp. Nou, die kwam er. Verzorgers die zagen hem op de stoep staan, hebben hem meteen naar binnen gehaald, geopereerd. De pelikaan kon even bijkomen en is vervolgens weer gezond weer de deur uitgegaan.
2: Hoe kan dit nou? Dit moet natuurlijk gewoon puur toeval zijn geweest.
1: Ja, ik weet het niet.
2: Die pelikaan kan niet zelf hebben bedacht, hier zal wel een dierenhulporganisatie zitten. Ik klop hier even aan. Dat is,
1: misschien wel. Misschien is het gewoon echt heel slim.
2: Zo slim zijn ze toch niet? Wel een mooi verhaal. Heb je Bruce niet meegenomen vandaag?
1: Bruce?
2: Bruce de rode panda.
1: Nee, daar hebben we het toch over gehad in de vergadering.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik wil toch even genoemd hebben.
1: Oh, Bruce, die gaat het gewoon toch nu doen.
2: Bruce de rode panda is een rode panda die woont in de Edinburgh Zoo. En die is geopereerd. Die is onder volledige narcose gebracht. Ja, ik heb een foto gedeeld op instagram.com/dominium mijn story. Mocht je nu via de Kijk Live functie meekijken in de Q-app. Ik heb ook even de foto van Bruce achter mij in beeld gezet.
1: Het is echt heftig.
2: Nou, echt heftig. Het is allemaal goed
1: hij
2: gegaan.
1: Ligt op de operatietafel, op zijn rug, met zijn bek, slang in zijn bek.
2: Ja. Maar ze hebben dus onder volledige narcose gebracht. Dat hadden ze nog nooit met de rode panda gedaan, want hij at heel slecht. En toen was de dierentuin best wel in paniek. Toen zijn er allemaal dierenverzorgers langsgekomen.
1: Ja.
2: Die kwamen erachter. Er is maar één probleem bij Bruce. Dat is zijn tand. Dus ze hebben zijn tand nu getrokken. Maar daarvoor moest dus de rode panda in kwestie onder volledige narcose.
1: Okay.
2: En inmiddels zit hij weer rustig rond in de Edinburgh Zoo.
1: Mag je zijn tandje onder zijn kussentje leggen?

Je music LaBouche en Be My Lover. Gisteren speelde ik verdubbel je salaris met Anno Dizur Benjamin. Hij kwam niet verder dan 7 goed beantwoorde vragen. Vandaag speel ik met financieel manager Denzel. Wat hij verdient en of hij zijn hoofd koel weet te houden, hoor je naar Alex Warren. Dit is Emerald Eye bij Q.

0: Horn. Emerald Eyes is nieuwe muziek in de Q Music Middagshow.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Het is 16:45, precies. Denzel, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Domien.
0: Welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Financieel manager van een webshop.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, ook nog wat andere BV's, maar de webshop is het belangrijk.
0: Oh, je hebt nog wat andere BV's?
3: Nee, ja, daar ben ik de financieel manager voor.
0: Oh, maar de webshop is de allergrootste. Welke webshop is het?
3: Ja, Melly Mello, lifestyle artikelen.
0: En wat verkoop je dan allemaal?
3: Dekbed overtrekken, servies, agenda's.
0: Oh ja, echt lifestyle.
3: Echt lifestyle.
0: Denzel, we gaan zo meteen verdubbel je salaris spelen. Ja, er is dus een kans op een verdubbeling van jouw salaris. Wat zou je ermee gaan doen als je wint?
3: Ik ga zaterdag een nieuwe autoproef rijden, dus dan gaat het geld daarheen.
0: Heb je die proefrit geboekt nadat je wist dat je vandaag zou meespelen, of stond die al gepland, deze afspraak?
3: Nee, die stond al, dus het kwam heel goed uit zo eigenlijk.
0: Okay. Denzel, wat verdien jij als financieel manager?
3: 2700 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 36 uur.
0: En je bent zelf 27 jaar.
3: Ja.
0: Deze luister goed, is deze spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Het telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2700 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde. Binnen die minuut nog een keer gesteld en ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Helemaal goed. Super.
0: Ben ik klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Ik hoor het aan. Je bent zeer enthousiast, Denzel.
3: Ja, ik doe altijd mee op kantoor met iedereen. Dus
0: Op kantoor staat dat makkelijker dan aan de telefoon. Maar goed, we gaan het meemaken.
3: Ja, dat is waar.
0: We gaan het meemaken. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is de derde maand van het jaar?
3: Maart.
0: Van welk eten heb je de soorten pennen en fusilli?
3: Pasta.
0: Hoeveel is 77 keer 2?
3: 77 keer 2, pas.
0: Van welke band heb je de top 15, Q-top 1500 hit Streets and War?
3: Een war band. 154 was het.
0: Is goed. Welke band, Kevin? Wie speelt de rol van Cheryl Moreiro in Gooise Vrouwen?
3: Nog een keer? Kan die nog een keer?
0: Wie speelt de rol van Cheryl Moreiro in Gooise Vrouwen?
3: Pas.
0: Van welk automerk zijn de modellen Captur en Clio?
3: Renault.
0: Van welk land wordt het nationale voetbalelftal Le Bleu genoemd?
3: Frankrijk.
0: Wie schreef de boeken Koning van Katoren en Oorlogswinter?
3: Oorlogswinter, boek.
0: Welke band van je ken je van de Q-top 1500 zit Streets and War staat nog open? En Cheryl Moreiro uit Gooise Vrouwen. Wie speelt die rol?
3: Cheryl Moreiro. Jan Terlouw.
0: Jan Terlouw is goed. Wat is de hoofdstad van Turkije?
3: Istanbul.
0: Nee!
3: Ankara!
0: Ja. Nou moet ik wel zeggen, het was niet de meeste gestroomlijnde pot die ik ooit heb gespeeld. Je had al 2 vragen in de pot staan nog. Wat jammer is, want die vraag 5, de rol van Cheryl Moreiro in Gooise Vrouwen, heb ik nog weggegeven bij Wim van Helden vlak voor 4 uur.
3: Oh ja, ik zat al te luisteren, maar ik kreeg normaal gesproken hoor ik hem ook, maar ik kon hem niet vinden.
0: Ja, nee, hij zegt, ik heb hem echt opgegooid. Linda de Mol was het juiste antwoord geweest daar.
3: Oké.
0: En de band die je kent van de Q-top 1500 zit Streets and War is Kensington.
3: Oké.
0: Inderdaad, Ankara is de hoofdstad van Turkije. Ja, was het net niet helemaal jouw lijstje, Denzel? Ik wil niet zeggen dat je het hebt gejinxed, maar het is op kantoor altijd makkelijker dan op de radio.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is altijd zo. Maar leuk om mee te doen.
0: Ik heb toch leuk nieuws, want je hebt 6 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 60 euro. Krijg je van Q-Music een Tempo Team. Kan gewoon direct in het spaarpotje voor de auto aanstaande zaterdag.
3: Ja, super. Dank je wel.
0: Dat is wel lekker. Ik wens je een hele fijne donderdag en bedankt voor het meespelen.
3: Is goed, dank je wel. Werk ervan.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Jonas Blue, my leave, catch up, sorry about your music. Daarvoor Denzel, hij speelde verdubbel je salaris in 1 minuut. Kwam helaas niet verder dan 6 goed beantwoorde vragen vandaag. En ging nat op vraag 9. Wat is de hoofdstad van Turkije? Hij riep Istanbul, moest zijn Ankara. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws zometeen van Eefje.
1: Voetbal. Het Nederlands elftal komt in actie. Voor het eerst met de nieuwe bondscoach. We blikken zo vooruit.
0: En Bruno Mars komt eraan. Zit hij naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
2: Een man die ook comedian, YouTuber, heel best rijk.
3: En zo knol.
2: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is.
3: Dat
2: is,
3: Rukje.
2: Dat is een achternaam. Voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
3: Bert Krukken?
2: Nee.
0: Zijn naam is Krikken. Bram Krikken. En morgenochtend zegt hij... Hey, Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl.
12: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
15: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Makro, de voordeligste groothandel.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
22: Giga veel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
24: Fans van voordeel.
25: Aldi. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
24: Fans van voordeel,
23: Aldi.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: 5 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Het moet afgelopen zijn met jonge kids die reclame maken op de socials. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en CDA willen de bedrijven aanpakken die vloggers onder de 16 benaderen. Speelgoedwinkels sturen bijvoorbeeld gratis spullen op in ruil voor een video. Het wordt een zware avond voor onze minister van Justitie, David van Weel. Er is kritiek op hem, want duizenden aangiftes van zware misdrijven zijn niet opgepakt door de politie. En Van Weel heeft daar nog geen goede uitleg voor gegeven. Vanavond gaan ze erover praten in de Tweede Kamer. Het kan gebeuren dat de oppositie de minister de laan uitstuurt. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is nu een jongen van 17 opgepakt. Hij komt uit Schiedam. Wat hij nou precies heeft gedaan is niet bekend. Maar er waren vanmorgen flink wat agenten bij die school in Vlaardingen en er zouden ook scholieren zijn gefouilleerd. Het Nederlands elftal komt in actie. We spelen in de Nations League tegen Duitsland. Voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Xavi. De verwachtingen zijn hoog, zegt onze voetbalverslaggever.
2: Riepke Bakker!
3: Xavi heeft van alles beloofd. We krijgen een oranje te zien met passie, met aanvallend voetbal. En uiteraard wil hij ook nog winnen. De lat ligt hoog bij oranje. En als het uitkomt, dan wordt het een geweldige avond in de arena.
1: De wedstrijd Nederland-Duitsland begint om 9:15. Het weer zonnig, 18 tot 20 graden. Vannacht fris, in het oosten zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen veel zon en nog ietsje warmer, 20 tot 25 graden.
2: Eefje,
1: ja.
2: Ik wil iets voorleggen.
1: Oké.
2: Maar het is geen kritiek.
1: Oké.
2: Het is een open brainstorm, het is een open vraag.
1: Oh, ik voel me heel kwetsbaar.
2: Ja, dat begrijp ik, want het heeft namelijk te maken met iets wat jij net hebt gezegd. En het heeft ook te maken met iets dat ik al heel lang geleden op de radio een keer heb gezegd. Ik heb, toen ik bekend maakte dat mijn vriendin zwanger was, heb ik blijkbaar gezegd, we zijn in verwachting. Of we, sorry, volgens mij, we zijn zwanger, zoiets.
1: Ja, ja.
2: En toen kreeg ik best wel van veel vrouwen kreeg ik de baard eraf. Want die zeiden, sorry, Domien, hartstikke leuk dat je een kindje krijgt. Maar jouw vriendin is zwanger, zij is in verwachting. En jullie verwachten een kindje.
1: Oh, wacht, ik weet waar jij op doelt.
2: Wat dan?
1: We spelen in de Nations League.
2: Dus nu zeg jij, het Nederlands elftal komt in actie. We spelen in de Nations League tegen Duitsland. Kijk, ik heb hier helemaal geen mening over. Ik sta hier totaal blanco in. Ik vind het namelijk ook niet zo erg om te zeggen, we zijn in verwachting of we zijn zwanger. Joh, laat lekker gaan. Mensen begrijpen echt wel dat de vrouw zwanger is en de vent er een beetje achteraan hobbelt. Maar ik ben wel benieuwd, luisterend Nederland, wat vinden we hiervan?
1: Ja.
2: Ik ben gewoon wel benieuwd, wat vinden mensen dit oké? Okay?
1: Ik vind dat heel interessant om te weten.
2: Toch, laten we gewoon even weten in de Q-app. Ja. Is het oké dat de nieuwslezer, in dit geval is het de legendarische en iconische Eefje Kuhne, maar het kan iedereen zijn, hè? Ook bij andere radiozenders, op televisie ook. Is het oké om te zeggen dat we spelen, omdat we de Oranje Leeuw zijn?
1: Ja,
2: omdat
1: we zijn het Nederlands elftal, hè? Beetje toch dat groeps, nationale gevoel, oranje, wij.
2: Maar wij zitten natuurlijk gewoon met één hand in de broek en een zak popcorn. Ja, hè, op de bank vanavond, dus wij spelen.
1: Op schoot.
2: Nou, laat even van je horen in de Q-music. Heb ik ondertussen de verkeersinformatie van Flitsmeister voor je. Op dit moment 88 files en 3 vertragingen langer dan een half uur. De A2 richting Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen op de parallelbaan 41 minuten. A6 richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad 1 uur en 19 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. Daar 1 uur 14 kilometer. Hoppa, het is donderdagmiddag. Het is 5:05. Inpakken, wegwezen, want jij bent
4: klaar met je
5: werk.
4: Oké, let's go.
5: Music.
6: Domien en Anton.
2: Ja, goedemiddag. Nieuwe muziek van Lucas en Steve, All I Know. Krijg je zo. Oh, Coldplay onderweg. Hier is Bruno Mars. Hier is On My Soul.

0: Mars bij Q Music on My Soul. Gezellig.
1: Gezellig.
0: Bericht van Cindy Groeneveld. Het is 9 minuten over 5. Goedemiddag. Het is de middagshow voor donderdag 24 september 2026. Met een heet hangijzer. Een groot discussiestuk waar we het toch even over moeten hebben. Ja. Dat begon bij mij dat ik een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, de baard eraf kreeg. Omdat ik per ongeluk had gezegd dat we zwanger zijn. We zijn in verwachting. Dat kan niet, want de vrouw is zwanger. De vrouw is in verwachting. En wij verwachten samen een kindje. Jij, Eefje Kuhne, zegt net dat we vanavond moeten voetballen.
2: Ja.
0: Nou is mijn vraag, als je dus niet kunt zeggen dat we zwanger zijn, kun je dan wel zeggen dat we vanavond gaan voetballen?
2: Goed punt.
0: Het zijn er veel mensen die hierop reageren. Lars zegt natuurlijk, want wij zijn de 12e man. Michael die stuurt, bij sport is het niet oké en bij zwangerschap wel. Met het eerste heb je namelijk persoonlijk niets te maken. Snap je? Dus
2: ja.
0: Voetballen. Ik zit een beetje in het team van Ricardo. Ricardo zegt, als mensen nu gaan zeggen dat je wel mag zeggen, we gaan spelen, maar bij zwangerschap niet zeggen, we zijn zwanger, dat is schijnheilig. Snap ik ook wel een beetje, want we zijn namelijk Nederland en we zijn een stel.
2: Ja.
0: Maar hier zijn heel veel vrouwen boos over, dat weet ik nu al. Marloes, die reageert inhoudelijk op de voetbalkwestie.
3: Het is toch, wij winnen, het Nederlands elftal verliest.
0: Dit is echt zo, hè?
2: Ja.
0: We gaan vanavond spelen en als we dan gewonnen hebben, hebben we gewonnen. Als we verliezen, hebben zij vanavond verloren.
2: Ja.
0: Dan nog een bericht van Timo.
4: Het is altijd we als we winnen. Want we moeten spelen, maar zij hebben verloren.
0: Sietske zegt we spelen, we winnen, ze verliezen. Maar al met al, het is wel wat Koen zegt. Het is gewoon we spelen vanavond tegen Duitsland. Dus het mag gewoon in de bulletin blijven.
2: Ja, leuk. Ja. Wel een leuk onderzoekje
0: mag,
2: dit.
0: Mag er gewoon blijven. Dan nog een bericht van Kai. Gaat over iets heel anders. Die vraagt zich af, wie doet nou tankbonnen bingo vanmiddag? Veel beterschap, Anton. Ja, dat is inmiddels geregeld. Dat is in de zeer vakkundige handen van Stefan Bouwman. Ik moet wel even naar de redactie schakelen. Quinty, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ik weet niet op de redactie. Jij had net tijdens de reclame had jij een goede suggestie.
5: Ja, ja, ik dacht nu Anton het niet is. Misschien leuk deze keer. Tankbonnen bingo, 17:15.
0: Vind ik dus wel geil. Want een keer 17:15
5: doen we dan mee. Ja. Wel gezellig.
0: De bingo-mode is in handen van Stefan Bouwman. Je hebt nog, in dit geval is dankzij deze openbaring van Quinty 34 minuten om te tanken. We spelen tankbonnen bingo vandaag als het 17:15 is op de kloks.

0: Nieuwe muziek van DJ Lucas en DJ Steve, All I Know.
1: Beste DJ Domien, ja. Ik heb het zojuist gemist. Hoe laat was vandaag Tank Bonnewingo?
0: Ja, Stefan, 17:15. Lucas en Steve, ik sta in het voorprogramma van Lucas en Steve over een paar weken tijdens de grote DPG personeelsbijeenkomst. Het is een personeelsfuif hier in de drukkerij waar ook het Algemeen Dagblad, Trouw en de Volkskrant iedere dag van de pers rollen. En ik vertelde precies 24 uur geleden dat ik een paar weken geleden gevraagd ben voor die line-up. En dat ik nu op de line-up sta als DJ Domien. En dat stoort mij. Want Martin Garrix heet tegenwoordig ook niet meer DJ Marty zoals hij ooit begonnen is. Hij heet gewoon Martin Garrix. Nou, dat werd gisteren een heel ding. Anton natuurlijk fantastisch gebruik gemaakt van de geuzennaam DJ

Hartstikke leuk, Stefan. Dankjewel. Jorn die stuurt nu... Yes, eindelijk hele dag gewacht op DJ Domien. Maar Loes stuurt ook een bericht en vraagt zich af... Domien, een vraag vanuit Slovenië. Zijn de posters al aangepast op het werk? Ben je nu Domien Verschuren of nog steeds DJ Domien? Want ik vertelde gisteren ook dat ik toch in al mijn egocentrisme... een mail heb gestuurd naar de organisatie van het personeelsfeest... met de dwingende toch vriendelijke vraag... Kunnen jullie mijn naam aanpassen op de posters die door het hele pand zijn verspreid door middel van digitale koffiemachines? Dat zijn schermen waar dan de line-up voor personeelsfeest op staat. Kun je het alsjeblieft aanpassen naar Domien Verschuren? Nou, nog geen 24 uur later is het gelukt. Ik heb nu een geweldige foto van de koffiemachine. 9 uur Yves Berendsen, Gerard Joling om 10 uur. De jeugd van tegenwoordig en dan Domien Verschuren. Even shout-out naar Loes, die heeft het geregeld binnen 24 uur. Loes, je krijgt een biertje van me. En tot zover de carrière van DJ Domien. Ik wil het er nu nooit meer over hebben.

0: Camila Cabello, Young Thug, Havana by Q.
1: Het geluid.
0: Alright, Naomi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit Numansdorp kom je.
2: Ja, dat klopt.
0: 33 jaar jong, het geluid is waard €18.800. En jij mag aan de jury laten weten wat volgens jou het geluid is van Q Music.
2: Ja, nou, ik denk dat het doorladen van een kermisgeweer is.
0: Het doorladen van een kermisgeweer. De jury vertelt je straks of het klopt.

0: Tik op ja. Q Music.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
20: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
21: Goedemiddag, het is 5:30, 4:15, tankbonnen bingo. Verkeer krijg je van Flitsmeister, bijna 90 files. 3 vertragingen van een half uur of langer. De A2 richting Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein op de parallelbaan, 10 kilometer met een half uur. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam door een ongeluk, 15 kilometer met een half uur. En de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad. Daar is de afrit nu dicht, 6 kilometer, vertraging 3 kwartier.
22: Het geluid.
21: Hey Naomi, goedemiddag.
23: Hi Domien, goedemiddag.
21: 33 jaar uit Numansdorp. Je hebt zojuist de gok gewaagd voor €18.800. Wil je nog één keer met mij delen wat jij denkt dat het geluid van Q Music is?
23: Het doorladen van een kermisgeweer.
21: Naomi, je moet me even helpen.
23: Ja.
21: Waarom zitten we vandaag met het geluid in de geweerhoek, in de pistolenhoek?
23: Ja, weet ik niet. Gewoon vanaf het moment dat ik hem hoorde, dacht ik gewoon, dit is het.
21: Want vanmorgen heeft luisteraar Bram het antwoord gegeven, het laden van een kogelgeweer.
23: Ja.
21: Heeft John heeft het antwoord gegeven, het terugplaatsen van het waterreservoir van een waterpistool. En nu kom jij met het doorladen van een kermisgeweer.
23: Ja, sorry.
21: Nee, ik weet helemaal niks. Hè. De jury die heeft een geluid opgenomen. Het zou zomaar het doorladen van een kermisgeweer kunnen zijn.
23: Ja, dat kan.
21: €18.800. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord. Het doorladen van een kermisgeweer.
23: Mm-hmm.
21: Maar ook dit geweer is niet goed.
23: Oh, helaas.
21: Nee, het is ook niet een kermisgeweer, beste Naomi. Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd. Maar ik mag je helaas niet €18.800 overmaken.
23: Helaas.
21: Dank voor het meespelen. Ik wens je een mooie donderdagavond.
23: Dank je.
21: Dag Naomi.
23: Doei.
21: Nieuwe waarde van het geluid is €18.900. En om 6:30 spelen we verder. Laatste nieuws krijg je van Eefje.
24: Goedemiddag. Het moet afgelopen zijn met jonge kids die reclame maken op de socials. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, schrijft RTL. VVD en CDA, zij willen de bedrijven aanpakken die vloggers onder de 16 benaderen. Dan moet je denken aan speelgoedwinkels bijvoorbeeld. Die sturen dan gratis spullen op in ruil voor een video.
21: Wat ook zo dom is daaraan, die jonge influencers, laat ik ze even zo noemen, die vloggers van onder de 16, die zijn natuurlijk super gevoelig voor dit soort aanbiedingen. Die denken, oh wauw, ik krijg gratis speelgoed. Ik ga dat meteen online zetten. Waarschijnlijk krijgen ze niet eens voor betaald, tenminste dat gok ik.
24: Soms wel.
21: Oh wel, oké.
24: Soms niet, soms wel.
21: Ik denk dat met die grote bedrijven ook denken, ach ja, die jonge vloggertjes van een jaar of 14, die sturen we gewoon een weet ik veel wat op en die plaatsen dat gratis en hebben wij lekker makkelijk gratis content.
24: Ja, maar het is eigenlijk gewoon, je kan het zien als een soort kinderarbeid, hè?
21: Ja.
24: De politiek wil ook dat de arbeidsinspectie dan gaat ingrijpen.
21: Niet gek hoor.
24: De laatste ontbrekende gouden armband, die werd gestolen uit het Drents Museum. Die zien we misschien wel nooit meer terug, omdat die al lang is omgesmolten. Dat denkt de kunstdetective Arthur Brandt.
25: Dat is mijn theorie, dat ze die armband hebben meegegeven aan iemand anders, al vrij snel, in die eerste 4 dagen, met de vraag, zoek iemand die dit kan omsmelten.
24: Ja, dat zei hij tegen NH Nieuws. Bij die kunstroof in Assen, januari vorig jaar, werden 3 gouden armbanden en een gouden helm gestolen. 2 van de 3 dieven die gaven spullen terug in ruil voor strafvermindering, behalve dus die ene armband. De derde sloot geen deal, dus er is ook nog een kans dat hij nog weet waar die armband is.
0: Ja, want het is wel goed om te vertellen, die Arthur Brandt is dus kunstdetective. Dit is alleen maar wat hij denkt, wat hij logisch acht.
24: Ja, hij zit altijd wel heel diep in dit soort zaken. En criminelen weten ook vaak liever hem te vinden dan de politie. Dus hij zorgt ook wel voor dat soms dingen terugkomen. Maar goed, ja, we weten het niet.
0: Maar Arthur Brandt zit dicht bij het vuur.
24: Ja. En gezellig samen avondeten.
0: Echt gezellig.
24: Ja, lekker.
0: Ja.
24: Dat willen we wel, maar het lukt lang niet altijd. Blijkt uit onderzoek. We zien samen eten met vrienden, familie of partner als echt een belangrijk moment van contact. Toch zegt bijna de helft van ons dat het er vaak niet van komt. Want te druk, te weinig tijd en agenda's die niet matchen.
0: Hoe is dat bij jou thuis? Want jij bent natuurlijk ook vrij laat klaar met werken.
24: Ja, nou, ik kom meestal thuis en dan zitten mijn partner en kinderen al te eten. Of ze zijn al klaar en de resten zijn, liggen voor mij klaar.
0: Wordt niet op mama gewacht in ieder geval.
24: Nee, dat is soms met kleine kinderen
0: kan
24: natuurlijk niet,
0: niet
24: doen.
0: Nee.
24: Zoals nu is mijn moeder aan het oppassen en die eet gewoon lekker met z'n 5 uur al.
0: Ja.
24: Dus ja, nee, dan vind ik de hond in de pot.
0: Maar heb je er ook altijd zin in? Dat ik merk dat gewoon een beetje. Kijk, ik wil echt heel graag. Mijn partner en ik, wij kletsen graag. En ik vind ook aan het eind van de dag, dus als je elkaar weer ziet, de dag doorspreken vind ik heel fijn.
24: Ja, en dat is het moment dan bij het avondeten.
0: Ja, maar jij dan helemaal aan tafel gaan zitten. En dan, ik vind het soms ook gewoon lekker om heel
24: lekker dom op de bank.
0: Ja, lekker op de bank. En ik heb natuurlijk deze week verteld over mijn telefoonverslaving. Het fijne is, als ik een bord op schoot heb, dan moet ik een vork vast hebben en een mes. Dan kan ik niet met mijn telefoon nog een keer. Dus dan kan ik een goed gesprek voeren.
24: Hey.
0: Lionel Richie komt eraan zo meteen naar Teddy Swims.

Lionel Richie. Jimmy is like All Night Long. Onderweg naar Tingle de Bingo spelen we om 17:15. Komt de vraag binnen van Petra. Domin, er was geen bonnetje beschikbaar bij het tanken vandaag. Mag ik een foto van een getankte bedrag maken als daar de getallen in zitten? Petra, sorry, regels zijn regels. En dit spelletje heet niet benzinepomp scherm bingo. We spelen echt tankbonnen bingo. Dus alleen als je een fysieke bon hebt van je getankte bedrag, dan doe je zometeen mee met tankbonnen bingo. Met vandaag in de hoofdrol Stefan Bouwman. Naar Chris Cross Amsterdam.

0: Chris Cross Amsterdam, my oh my, bij Q-Music. Stefan, goedemiddag.
1: Hallo Domien.
0: Goed dat je erbij bent. Heb jij toevallig om 4:15, 1,5 uur geleden, Anton gehoord in de middagshow met zijn audiobericht?
1: Nee, ik weet alleen dat hij zich niet zo lekker
0: voelt. Nou, dat is echt een understatement.
2: Ja. Zo, live vanuit bed. Nou, de griep heeft mij helemaal te pakken, hoor. Het is gelukt. Ik ben gewoon ziek. Ja. Ik ben de maandag vast wel weer. Ik heb heel weekend nu om weer beter te worden.
0: Ja, dus hij was niet in staat om vandaag het Tinkbonden Bingo te doen.
1: Zoals aan die worsten uitdelen is het toch vertaal geworden.
0: Ja,

0: het origineel. Vandaag met dus Stefan Bouwman achter de gouden bingo-molen van Bingo-meister Giet. Er worden zometeen gewoon vier getallen getrokken. 0, 1 tot en met 99 zijn de balletjes die in de gouden bingo-molen zitten. Eén van die vier getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal gedenkte liters zitten. Voorwachten de komma, dat mag allebei. Het moet dus voor de duidelijkheid een fysieke bon zijn. We kunnen vandaag geen uitzonderingen maken. Ik zag net een bericht van Gabrielle binnenkomen. Die zegt, Domien, je bent streng, doch rechtvaardig.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja,
0: anders wordt het een puinhoop in de
1: zonder dag. Regels, is de orde weg.
0: Het wordt chaos. Ja. Heb jij bingo, dan stuur je je foto van de bon in via de Q-Music app. Kom je met die bingo op de radio, dan ben je het getankte bedrag terug overgemaakt. Plus een gratis tankbeurt bij Esso. Ja, grote vraag die ik dan aan Anton stel is, ben jij er klaar voor, Stefan Bouwman?
1: Ik heb net de geest van Anton gekanaliseerd. Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Alrighty. Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo. Wat is je vraag?
1: Vier, toch?
0: Vier
1: balletjes.
0: Vier balletjes. Dames en heren, jongens en meisjes, hier in de vorm en de geest van Anton.

0: van de Q-middagshow, vrienden van Domien en vrienden van Anton. Ik heb hier weer een prachtige bingobol en ik ga er aan draaien. Ja, ja, ja, ja, ja, daar gaan wij. Het eerste balletje komt eruit en het eerste getalletje, ladies and people, is 07.
1: 07.
0: Zeg ik dat goed? Ja, ik zeg
1: ja, ja, heel
0: 07.
1: Goed.
0: 07,
1: ja. Ja,
0: dat maakt het niet uit waar die ligt. Het tweede getal, het tweede balletje, want zonder 2 is eigenlijk geen. Daar zijn we, nummer 44. 44 dan.
1: 44.
0: Nummer 3, moet ik wat sneller? Of het?
1: Nee, nee, gaat me echt super goed.
0: Oké, dames en heren, ik zie een 8. Ik zie een 5. Moet dat even... is samen. Wat?
1: Nou nee, moet het wat sneller? Ik heb dat denk ik nog nooit op donderdagmiddag om 16:15. Ik heb dat aan mij gevraagd. Moet het wat sneller? Dus voor de eerste die iemand dat vraagt, moet het wat sneller? Nee, ging het super goed.
0: Vaker evalueren dat programma. 85! En dan de laatste bal. Ik zou zeggen het bonusgetal, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn als die maar op je bonnetje staat. Het is getalletje.
1: Oh!
0: 12.
1: Dan.
0: 12.
1: Stefan. Zou ik de getallen van laag naar hoog van jou mogen?
0: Jij altijd. Wij hebben 07, 12, 44 en 85.
1: Keurig gedaan. Heb jij je bingo met één van deze vier getallen? Maak een foto van je bon en stuur hem in via de Q-Music app.

0: Thunder by Q Music. Zonder Anton Griep, want Anton ligt met griep in en op of onder bed. Die is er vandaag niet bij. Maar gelukkig is daar Stefan Bouwman.
1: Hallo, lieve Domien, goedemiddag.
0: Ga je snel koppelen aan Babette. Babette, Stefan. Stefan, Babette.
1: Ja, Babette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Bijna avond. 29 jaar, waar kom je vandaan?
2: Ik woon in Den Oever.
1: Dat is goed wonen, hè?
2: Jazeker.
1: Goed toeven in Den Oever.
0: Wat weet jij van Den Oever?
1: Helemaal niks. Ik weet helemaal niks van Den Oever. Ik weet niet eens wat op de borden staat. Waar ligt het?
2: Het is het laatste plaatsje voor de afsluitdijk.
1: Oh, oké. Ja, dat is leuk. En is het dan voor, als in nog in de Randstad of voor het Hoge Noorden?
2: Het Hoge Noorden.
1: Oké. Okay. Ja, oké, okay, leuk.
0: Goeie
1: leuk.
0: Vraag.
1: Leuk. Dank je. Ja, zo vandaar dat journalistiek niet
0: gestudeerd. Ja, ik merk het.
1: Babette, wat heb je aan?
2: Wat ik aan, hè?
1: Ja, want het is best wel een beetje...
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yes! Ja, goed. Goed, Babette, je hebt nu al gewonnen. Wat een goed antwoord.
1: Oh, nee, je had namelijk geen bingo, maar nu wel.
0: Nee. goede antwoord, Babette.
1: Jongens, wat moet ik nu nog zeggen? Babette heeft de beste grap van de dag gemaakt. Ja, ik kan niks meer.
0: Ja, even de bingo checken nog.
1: Ja, waar heb jij bingo?
2: Ik heb het in de getankte liters.
1: Even kijken, we hadden 07, 12, 44, 50. Ja, 33,07 liter.
0: Is juist de bingo, moet
1: je. Juist de bingo!
0: Dubbele winnaar, beste grap van de dag, maar vooral tankbonnen bingo gewonnen vandaag.
2: Super
0: gedaan, gefeliciteerd. Ik ga eerst even Stefan bedanken. Stefan, onwijs bedankt.
1: Ik weet nog steeds niet wat ze aan heeft. Graag gedaan.
0: Dat kun je toch niet vragen?
1: Nou, het ging een beetje om het gesprekje ging richting het weer.
0: Oh!
1: Snap je, tussenjas, aan de ene kant wel lekker, maar ook een soort van herfst. Nou, later.
0: Heb je een tussenjas aan of niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Nee, heb ik niet aan.
0: Nou,
1: help je
0: nu,
1: zeg.
0: Nou. Spreek jou zo meteen om 5:05, dag Stefan. En Babette, gefeliciteerd. Jij wint tankbonnen bingo. Je wint 1 gratis tankbon bij Esso.
2: Super.
0: En daarbij win jij €77,05. Het getankte bedrag. Wat ga je erbij doen?
2: Tanken natuurlijk.
0: En de Bauza hoor je zo meteen.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie.
6: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Het geluid.
19: Het geluid van Q-Music is nu waard 18.900 euro.

0: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Drugscrimineel Jan G. wordt binnenkort uitgeleverd aan ons land. Dat schrijft de Telegraaf. Jan G. zit nu nog in Duitsland. Daar werd hij vorige week opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 4000 kilo cocaïne. Eerder deze maand werd de woonboerderij van Jan G. in Overasselt beschoten. Een beveiliger werd toen gedood. Het wordt een zware avond voor onze minister van Justitie, David van Weel. Er is kritiek op hem, want duizenden aangiftes van zware misdrijven zijn niet opgepakt door de politie. Van Weel heeft daar nog geen goede uitleg voor gegeven. Vanavond gaan ze erover praten in de Tweede Kamer. Het kan gebeuren dat de oppositie de minister de laan uitstuurt. De Amerikaanse president Trump heeft alweer journalisten geweigerd bij het Witte Huis, terwijl hij dat van de rechter niet meer mag doen. Maar meerdere verslaggevers wilden bij de ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping zijn, maar mochten niet naar binnen. Trump is al langer boos op sommige journalisten die hij beschuldigt van nepnieuws. Formule 1 nieuws. Max Verstappen is tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er zijn wat dingen aan de auto veranderd en dat pakte goed uit, zegt hij. Max reed bij de trainingen de tweede en de derde tijd. En de race die is trouwens dit keer op zaterdag, niet op zondag, vanwege een herdenkingsdag. Het weer, het koelt flink af. Vannacht is er in het oosten zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen een zonnige nazomerdag, 20 tot misschien wel 25 graden.
2: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
0: Nieuw verkeer van Flitsmeister, 83 files en 3 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemens Aquaduct en Rijswijk Centrum. 16 kilometer, vertraging is 33 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk-Noord, 9 kilometer met 26 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam, de andere kant op tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 8 kilometer met een half uur.
3: Music. Domien en Anton.
0: Ja, maar dan zonder Anton, want die ligt met griep in bed. John Mayer komt eraan, Waiting on the World to Change, naar de Bauza, Magnetic. Q-Music.

0: Begin van de avond van donderdag 24 september 2026. Het is een verschrikkelijke avond voor Anton Giep.
1: Als je jezelf zo hoort, dan voelt het alsof je aanstelt. Maar het is echt niet hoor. Het is gewoon niet leuk. Maar wat ging ik nou ook weer zeggen? Oh ja, wees een beetje zuinig op de tank voor de bingo molen. Oké, doeg.
2: Nou, stel zich wel een beetje aan.
0: Dat ik om 4 uur kreeg van Anton. Anton is een beetje ziek vandaag. Dat hadden we gisteren al wel door natuurlijk. Maar hij is vandaag echt geveld door zijn eigen achternaam. Anton ligt met griep in bed. Het is de avond dat we gaan spelen tegen Duitsland. Ja. Vanavond tijdens de groepsfase van de Nations League. Nederland tegen Duitsland. 9:15 gaan ze van start. De wedstrijd is te zien op Nederland 3. Het is de avond dat een hoop mensen een prachtige poster aan het knutselen zijn. Ik vind het zo vet, jongen. Mattie Valk, die heeft het voor elkaar dat jij kans maakt op een trip naar Hollywood. De Hollywood Bowl, Los Angeles. Om daar te gaan genieten van Miley live. Ja, die artist formerly known as Miley Cyrus. Vanmorgen heeft hij het allemaal bekendgemaakt. Wat moet je doen? Je mag een mooie of een grappige, sfeervolle, beglitterende, geile, maakt mij niet uit, poster maken. Echt een grote, eigenlijk filmische poster. Met daarop in grote letters: hey Mattie, ik wil naar Miley. Die mag je dan voor je raam hangen. Die moet je dan aanmelden. Dat raam, die filmpost. En dat doe je via Qmusic.nl, via de Qmusic app. En dan volgende week woensdag dan stapt Mattie tijdens de Qmusic middagshow met Dwayne en Anton tussen 4 en 7 in de auto. En dan rijdt hij naar de winnende poster. Ja, en daar zit wel de crux. Want als hij bij jou voor de deur staat, dan heb je gewonnen. Maar alleen als je ook echt thuis bent en de deur open doet. Dus het zou kunnen zijn dat je wel de winnende poster hebt, maar dat je niet thuis bent. En dan gaat dus die hele reis naar de Hollywood Bowl gaat aan jouw neus voorbij. En ik wil nog één keer gezegd hebben, het is echt vrij uniek, want Miley heeft min of meer al aangegeven dat ze niet in Nederland gaat komen. Ook niet naar Spanje, ook niet naar Londen. Ze wil gewoon lekker dicht bij haar eigen bed blijven. En ja, die Hollywood Bowl die is vrij dicht bij haar eigen bed. Dus dat is de manier om Miley live te gaan zien. Alle details, qmusic.nl.

0: alle details zien hoe jij die welbegeerde tickets kunt winnen naar Hollywood. We regelen alles voor je, maar vooral dus het concert van Miley. The artist formerly known as Miley Cyrus. Je kunt erbij zijn dankzij hemalti.qmusic.nl of via de Qmusic app End of the World. Hey, donderdagavond, 6:15. Wat serveert de keuken van Kuhne vandaag? Even Kuhne, wat heb je meegenomen vandaag? Oeh, chippies. Chippies.
1: Ja.
0: Chippies.
1: Ja, jij hebt al een zak naturel chips opengetrokken hier.
0: Ja, ik vond het te lang duren. Ik vond 6:15 te lang duren. Het moest om 6:00 al vandaag.
1: Nou, ik heb iets bijzonders meegenomen. Het zijn chips in de smaak roast chicken en caramelized onion. Ja, ik dacht, laten we het eens proberen.
0: Randstad chips.
1: Ja, van die hippe, van die slow-cooked crisps.
0: Is dat van Tyrell of niet?
1: Ja.
0: Oh ja, precies. Ja.
1: Dus gebraden kip en gekarameliseerde ui.
0: Ik heb die al een keer meegenomen, denk ik. Pas je terug.
1: Oh, echt?
0: Ja, er was niemand over te spreken.
1: Oh, shit.
0: Die vond een beetje taai, geloof ik.
1: Echt?
0: Ja, voor mij wel, ja.
1: Hè?
0: Ja, ik durf het nooit meer mee te nemen. Daarom heb ik vandaag gewoon lekker naturel chips meegebracht.
1: Oh, nou, wat een teleurstelling.
0: Nee, want ik vond ze heel lekker. Dus ik heb die hele zak chips heb ik lezen.
1: Oh, jij vond ze wel lekker?
0: Ik vond ze hartstikke lekker, ja. Ja.
1: Nou, ik ga het proberen.
0: Hartstikke lekker. Even, dankjewel. Even neemt altijd iets lekkers mee voor de borrel op donderdagavond. Ik ga komend weekend kamperen.
1: Jij?
0: Ja.

0: Ja, ja, dat is een shock, hè?
1: Ja, ja, moet ik wel zeggen, ik verblijf op een camping. Dat is eigenlijk een beter
2: Oh, je zit in een huisje.
1: Nou ja, het is zo'n trekkershutje is het meer.
2: Oh?
1: Ja, zo'n klein trekkershutje. Ik ga met mijn schoonfamilie op weekend weg.
2: Oké. Okay.
1: Vanwege de trouwdag van mijn schoonouders.
2: Leuk.
1: En ik vind het dus serieus een van de allerleukste weekenden van het jaar.
2: Leuk, en het wordt mooi weer.
1: Het wordt prachtig weer. We hebben dus morgen misschien wel 25 graden. Ik zit hier morgen tijdens de top 40 gewoon tot 5:30. Maar daarna dan spring ik in de auto. Dan heb ik voor mezelf zo geregeld dat ik onderweg naar waar wij logeren, heb ik al een McDonald's uitgezocht.
2: Ja.
1: Dus ik ga onderweg lekker een quarter pounder nemen en 6 kip nuggets.
2: Dat is een goed begin van het weekend.
1: Ja, en als het goed is, dan kom ik daar aan. Dan ligt baby Boris, die inmiddels al geen Boris, geen baby meer is, nog wel een Boris. Geen baby meer is, maar een dreum. Die ligt al lekker in bed.
2: Oh, maar die zijn daar al.
1: Die zijn daar al. Die gaan morgen een uurtje of 3 gaan ze die kant op.
2: Dus je hoeft niet te helpen met opbouwen, dat soort dingen.
1: Het is helemaal... Heb jij helemaal goed gezien.
2: Lekker.
1: Dus, ja, dus ik kom daar morgen aan om 7:30 en dan roep ik... bier! En dan begint mijn weekend. Hey, echt heerlijk. En dan gaan we gewoon, als de kinderen in bed liggen... dan gaan wij dus spelletjes spelen en een beetje kletsen.
2: Leuk!
1: Ik kijk er onwijs naar uit.
2: Ja. Lekker.
1: 2 nachtjes. Heb jij plannen voor komend weekend? Ga je leuke dingen doen?
2: Ik sta natuurlijk weer langs de lijn.
1: Natuurlijk! Ja.
2: Een spannende wedstrijd.
1: Wat hadden we nou ook weer verwacht? 8-8, 5-5?
2: 5-5.
1: 5-5. Maandag meer.

0: Martin Garrix met Dua Lipa's Care to be Lonely bij Q-Music.
1: Het geluid.
0: Dag Rob, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: 40 jaar, uit Os kom je.
2: Ja, zeker.
0: De waarde van het geluid is €18.900. De jury gaat je straks vertellen of het juist is, maar dan moeten ze eerst weten wat het volgens jou is, het geluid van Q-Music.
2: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
0: Het knikken van een knikloopbux.

0: Copia. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl,

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiën natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen.

0: Met RVO onderneem je verder.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl. Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: 7, goedenavond, de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog 2 files, langer dan 40 minuten vertraging. De A2 richting Utrecht, tussen Kerkdriel en Deil, 11 kilometer. Vertraging is 1 uur. En de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen het Limes Aquaduct en het Prins Klausplein, door een ongeluk 13 kilometer, 40 minuten.
2: Het geluid.
1: Rob, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, ook jij zit min of meer in de geweren vanavond.
3: Ja, het leek wel iets van met een geweer te maken te hebben. In ieder geval, dat was mijn eerste ingeving. Dus,
1: ook jij bent gewoon zelf bij die knikloopbugs uitgekomen?
3: Ja, een beetje zoek op internet.
1: Oké. Nog één keer, wat is jouw antwoord precies, beste Rob?
3: Het knikken van een knikloopbugs.
1: En voor de duidelijkheid, dit is dus ook weer een geweer, hè? Een bugs. Dus een knikloopbugs is een geweertje, ja.
3: Klopt, ja. Ja.
1: 18.900 euro. Al de hele dag worden er antwoorden gegeven die iets te maken hebben met pistolen of geweren. Of in dit geval dus met een loopbux.
3: Ja.
1: De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord.
3: Yes.
1: Het is niet goed.
3: Helaas.
1: Ook dit is niet het juiste antwoord, beste Rob. Ik mag je wel feliciteren. Ik heb namelijk het thuisspel van het geluid opgestuurd.
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Maar het is niet de gedroomde 18.900 euro, helaas.
3: Oh ja, niet zo groot altijd missen.
1: Hé, letterlijk en figuurlijk, dat is leuk.
3: Ja.
1: Rob, dankjewel. Ik wens je een mooie donderdagavond.
3: Graag gedaan, goed.
1: Nieuwe waarde van het geluid is 19.000 euro. Morgen spelen we verder. Eefje heeft het laatste nieuws.
4: Goedenavond. Drugscrimineel Jan G. wordt binnenkort uitgeleverd aan ons land. Dat schrijft de Telegraaf. Jan G. zit nog in Duitsland. Daar werd hij vorige week opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 4000 kilo cocaïne. Eerder deze maand werd de woonboerderij van Jan G. in Overasselt beschoten. Een beveiliger werd toen gedood. Een meevaller voor iedereen die graag speelt met squishy dumplings. De populaire knijpballetjes. Die zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid.
1: Oh, je krijgt er toch geen kanker van?
4: Nee, nou, die speelgoedballetjes, daar kwamen een paar maanden geleden veel vragen over.
1: Ja.
4: Omdat ze nogal een heftige geur hebben soms. Ja, een beetje benzineachtig.
1: Dat waren echt de meest gruwelijke verhalen, toch? Je zou er melaat van kunnen worden en je zou er echt heel ziek van kunnen worden.
4: Ja, de angst is natuurlijk meteen dat het kankerverwekkend is.
1: Ja.
4: Die dingen werden ook massaal uit

0: schappen gehaald.
1: Meteen.
0: Maar toezichthouder NVWA heeft onderzoek gedaan. Ze zeggen wel inderdaad, er komen bepaalde dampen vrij. Maar die zijn oké, daar word je niet ziek van.
1: Oké, het meurt wel heel erg, maar het is niet schadelijk voor de gezondheid.
0: Nee. En jarenlang een eigen bakkerij runnen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Anita en haar man Leon uit Tilburg, die zijn daar na 45 jaar mee gestopt. En ze hebben het roer omgegooid en verkopen nu geen brood meer, maar knuffels.
2: Dit verhaal ken ik.
0: Ja, zij zijn hier al een tijdje mee bezig met deze overstap. Dat vertelden ze ook eerder al bij Omroep Tilburg.
3: De planken waar het brood nu op ligt, die worden leeg natuurlijk. En die worden vol met knuffels gezet. En dat gaan we nog uitbreiden.
4: Zij vinden het hartstikke leuk. En ik ben het eigenlijk steeds leuker gaan vinden.
0: Ja, nou, inmiddels is dus de hele zaak nu echt veranderd in een knuffelzaak. Er is geen brood meer te vinden. Het is wel grappig, want het ziet er verder wel precies hetzelfde uit.
1: Dus
0: alle planken en vitrines. Alleen nu liggen er overal knuffels.
1: Ja, ik zit even de foto's te bekijken ook van deze oude bakkerij in Tilburg. Maar dit is natuurlijk een kwestie van tijd voordat dit overwaait naar steden als Amsterdam.
0: Ja, het ziet er dus onbedoeld, ziet het er heel hip uit. Want ze hebben ook van die, die kennen mensen van zo, die hippe jellycat croissantknuffels.
1: Ja,
0: en zo.
1: Ja.
0: En die liggen dan heel schattig zo in die vitrine. Het ziet er gewoon heel leuk uit.
1: Maar wat gewoon heel goed gedaan is, precies wat jij zegt. Ze hebben dus het interieur van de bakkerij hebben ze bewaard. Dus de vitrines liggen vol met knuffels. Maar ze hebben dus die croissantknuffels hebben ze ook weer op de plek gelegd waar vroeger de croissantjes lagen in de bakkerij.
0: Ja, precies. En taartknuffeltjes.
1: Ja, ik vind het echt heel geestig. Ik zweer het je binnen nu in 5 jaar dan is zijn de grote steden in Nederland zijn echt overspoeld met dit soort knuffels. Ja. Wat een goed idee.
5: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
5: Dit is de Top 40 update.
1: Here we go. Hit dossier van donderdag 24 september 2026. Op nummer 1 mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 de re-entry van Ilse de Lange. En op 3 een tip voor de top van Hollandse Bodem. Eerste huidige alarmschijf is deze week in handen van DJ Goja en Jason Derulo. Ze kwamen vorige week al nieuw binnen op nummer 37 met hun hit Michiko. Ik verwacht dat ze morgen in de nieuwe top 40 echt flink kunnen gaan doorstijgen. Vanavond in de update staat de alarmschijf op
5: nummer 4. De Q Music alarmschijf.
6: DJ Goja, Jason Derulo en Melody.

0: DJ Koja, Jason Derulo en Melody op 4 vanavond. De top 40. Dan de nummer 3. Daar vinden we een dikke tip voor de top van bankzitters met Robert van Hemert. Ja, beide natuurlijk al lang bekend met de Nederlandse top 40. Robert van Hemert heeft nu 4 top 40 hits verzameld. De hoogste notering die pakt hij met deze. Mooi is dat nou, daarmee piekte hij op nummer 6 in de lijst. Ja, bankzitters, die kan ik al lang niet meer als enkele YouTubers bestempelen. Hun teller staat op 10 top 40 hits inmiddels. Hun hoogste notering is deze. Als huisfeestje piekte zelfs op nummer 2 met Roxy Dekker. Een nummer 1 hit hebben zowel bankzitters als Robert van Hemert nog niet in de pocket. Maar mocht het met deze samenwerking wel lukken, dan heeft Robert alvast iets beloofd.
1: Lieve kijkers, als jullie zorgen dat Rapido op 1 komt, zowel top 50 op 1 en top 40 op 1.
2: Ja, dat is een challenge.
1: Zet ik die hoofdjes.
0: Ja, de hoofdjes van bankzitters. Als hun nieuwe liedje dus op nummer 1 komt in de top 40, dan gaat Robert van Hemert de gezichten van bankzitters tatoeëren op zijn been. Of die nummer 1 gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Eerst maar zien of ze morgen binnen gaan komen. Dikke tip voor de top. Bankzitters, Robert van Hemert, rapie.

0: Lange, So Incredible in de update op 2. Want ja, die re-entry gaat morgen sowieso stijgen.
1: Top 40 update.
0: Van donderdag 24/9/2026 gaat het volgende archief in. Met DJ Goja, Jason Derulo en Melody. Alarmschijf van deze week, meet Chico op nummer 4. Bankzitters met Robert van Hemert, Rapido. Tip voor de top op 3. En Ilse op nummer 2. Want de nummer 1 van vanavond is, traditiegetrouw, mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Al 13 weken voeren Shakira en Burna Boy de lijst aan met Die Die. En ik zou het heel graag spannend willen maken. Maar ik denk dat ze ook deze week nog niet van die troon te stoten zijn. Je kunt zelf jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Kan via qmusic.nl/top40. En daarna maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze plus vervoer. Gebaseerd op de statistieken van alleen vandaag gaat mijn voorspelling toch wederom opnieuw naar Die Die van Shakira en Burna Boy vanaf de nummer 1.
1: Q-music.

0: sugar.
1: Harry Styles bij Q-Music en Watermelon Sugar. Hi Quinty.
2: Hoi Do.
1: Hoi Stefan.
3: Hi Domi.
1: Hallo, nog één week in gelegenheidsduo.
3: Ja, dan is Joost
1: er
3: weer.
1: Volgende week is hij er weer.
2: Zeer zeker.
1: En dan blijven jullie dan wel even langer dan 3 weken bij elkaar zitten, of niet?
2: Zou ook een keer leuk zijn, hè?
1: Hartstikke leuk zijn, toch?
2: Jongen. Ja, we moeten de 4 nog doorbreken, geloof ik.
1: Ja, het is even nooit langer dan een maand geduurd. Maar dat geeft niet, houdt het ook lekker fris, toch?
2: Hé, hey, en zo is het. Op en aan, op
1: ja,
2: en aan.
1: Zo is het. Steven, je staat weer helemaal bij het spel natuurlijk.
3: Ja, dat mag. Ik heb net al bingo mogen doen.
1: Dat is ook zo.
4: Dankbaarheidsmomentje.
1: Want de zondagavond is voor Quinty Missijan. Waar ben je dankbaar voor vandaag?
2: Ik ben dankbaar voor de podcast van André en Roxanne Hazes.
1: Oh, dat is mijn vriendin, is ook groot fan. André Hazes.
2: Gigantisch groot fan. Ik wil vrienden met hun worden. Ik vind hun waanzinnig. Traan in mijn ogen.
1: Even uitleggen, wat doen zij?
2: Nou, zij hebben gewoon als broer en zus een podcast waarin ze elke week eigenlijk gewoon een onderwerp pakken. Daar hebben ze het over. Maar hun manier van met de zware dingen in het leven dealen vind ik zo waanzinnig lekker.
1: Ja, en dan kan je een beetje vliegen afvangen. Dat vind ik ook leuk. Dat is echt een soort van broer-zus strijd onderling de hele tijd.
2: Gigantisch. Ik vind het ergens ook dus herkenbaar van wat ik met mijn broer en zus kan hebben. En dat vind ik heel lekker om een beetje zo als derde aan de wiel naar te luisteren.
1: Heb je hem al wel eens geluisterd, de hele podcast? Ik heb alleen de snippets.
3: Ik heb alleen fragmentjes. Ja, ik zeg er wel even bij, als enigs kind vind ik het ook grappig.
2: Dus ja, precies, ja. Kijk.
1: Ik heb dus die podcast, ik heb heel veel podcasts, dat mensen dan dus zeggen, dit moet je echt luisteren. En dan abonneer ik me. Dus ik heb nu een lijst op Spotify, allemaal podcasts waarvan mensen hebben gezegd, moet je echt een keer luisteren. En ik kom er op een of andere manier nooit aan toe. Ik begin er nooit aan.
2: Deze echt doen.
1: Maar gewoon helemaal onderaan, gewoon bij aflevering 1?
2: Ja, dat is helemaal prima. Het is from the get-go waanzinnig.
1: Ik heb de komende 3 uur even geen tijd. Nee, het is een heel leuk programma wat jullie gaan maken zometeen. Laat even nu veel plezier met Quinty en Stefan en met Samber. Morgen hoor je ze weer.
5: Let's go.
1: De grootste hit van Nederland.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
9: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Het geluid.
21: Het geluid van Q-Music is nu waard...
22: €19.000.
21: Weet jij al wat het is?
23: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
24: 7 uur, goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl.
0: Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. In Den Haag is een belangrijk debat begonnen waarin justitieminister Van Wil onder vuur ligt. Hij moet zich verantwoorden omdat de politie duizenden aangiftes van zware misdrijven niet heeft opgepakt. En als hij daar geen goed verhaal over heeft, dan kan het zelfs gebeuren dat Van Wil zijn baan kwijtraakt. Het kabinet heeft geen meerderheid, dus zij kunnen de minister niet beschermen. Amsterdam Centraal gaat binnenkort een dag lang dicht voor groot onderhoud. Op zaterdag 3 oktober rijden er helemaal geen treinen daar. De dagen daarna wel, maar nog altijd een stuk minder dan normaal. Vooral tijdens de spits kan dat voor extra drukte gaan zorgen. Op Amsterdam Centraal gaan ze dat weekend veel werkzaamheden tegelijk doen, waaronder aan de spoorbeveiliging. In Amerika zijn journalisten van 3 nieuwsmedia, waaronder CNN, weer welkom in het Witte Huis. Eerder vandaag mochten ze nog steeds niet naar binnen, terwijl de rechter besloten had dat ze wel toegang moeten krijgen. President Trump had ze buiten de deur gezet omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving, maar dat is een schending van de persvrijheid. Inmiddels hebben de journalisten hun pasje dus weer teruggekregen. En bijzonder dierennieuws dan nog, want dat olifanten slim zijn, dat wisten we al, maar er is weer nieuw bewijs voor, want olifanten die zich ziek voelen, die gaan vaak expres planten eten die geneeskrachten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek in Kenia. Het gaat dan bijvoorbeeld om een plant die helpt tegen de buikpijn.
4: Dus wij lopen nu achter olifanten aan om uit te zoeken wat dat is voor onszelf.
1: Nou, wij kennen ze ook.
4: Oké, top.
1: Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 7. Morgen wordt het een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
4: Oh, Rebecca, dankjewel. Heerlijk.
22: En dan is het cue geregeld, sorry.
4: Nee, weet ik niet. Maar dan toch dankjewel. Ja.
22: Toch de brenger van het goede nieuws. Iets minder goed nieuws, best druk op de weg. Dan op de A2, Sertogenbos-Utrecht, tussen Empelbrug en Waardenburg. 10 kilometer, 40 minuten, komt daardoor een defect voertuig. De A2 Utrecht-Sertogenbos tussen Everdingen en Culemborg ook. 6 kilometer, 11 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Soeterwoude-Rijndijk en Leidschendam. 10 kilometer, daar 30 minuten. En dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Drecht-Tunnel. 8 kilometer, 13 minuten.
24: Stefan en Quinty.
4: Daar zijn ze weer.
22: Daar zijn we weer.
4: Het odellijke duo.
22: Goedenavond.
4: Ja, goedenavond inderdaad. Jeetje.

0: is Manet met Stefan en Quinty. Goedenavond!
1: Goedenavond!
0: Bijna weekend alweer, hè?
1: Ja, zo is het wel.
0: De laatste dag voor de laatste dag, dat is het een beetje.
1: Ja, we negeren de vrijdag gewoon. Terwijl vrijdag eigenlijk ook al een lekkere dag is, hè?
0: Maar... Weet je hoeveel mensen tegenwoordig niet meer werken op vrijdag?
1: Hoeveel?
0: Call my bluff. Veel. Ja, veel. Ik weet het ook, ik wel trouwens, dus ik heb geen idee. Maar er zijn heel veel mensen die niet meer werken.
1: Ja, zeker. Gewoon lekker eventjes een lang weekend. Ik snap het wel.
0: Even rustig aan. Heb jij zin om volgende week weer herenigd te zijn met jouw wederhelft Joost?
1: Ach, ik vind het wel gezellig dat Joostje er straks weer is, hoor. Absoluut, ja.
0: Die jongen, die heeft volgens mij inmiddels heel de wereld gezien... en alle wereldwonderen, ja. Er is niks meer over.
1: Nee, die is wel zo dusdanig lang met vakantie... dat ik me ook afvraag, weet hij straks nog wat werken is?
0: Ja, überhaupt, nee, dat wist hij überhaupt al niet. elke donderdagavond staat dezelfde vraag centraal... namelijk wie van de twee, en vanavond luidt die als volgt...
2: Wie van de twee heeft een handicap?
0: En die moeten we even uitleggen, want het klinkt heel raar als je het zo zegt.
1: Nou, dat is toch hoe het heet?
0: Ja, zo heet het wel, ja. Ja,
1: ja, we hebben daar gewoon de Nederlandse taal voor.
0: Ja, ik heb een handicap, maar dat is met golven.
1: Met golven.
0: Met golven. Ik ben op tripje geweest met mijn vader, een golftripje. Vader-zoon tripje. Jij doet ook vaak tripjes, hè, met je moeder ook en zo'n dingen?
1: Zeker, ja, nee, ik vind dat wel. Ik vind dat een van de leukste en beste manieren van tijd met elkaar besteden.
0: Zo waar, ja.
1: Maar jij bent dus op golftrip geweest.
0: Golftrip, ja, het klinkt super decadent eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat wel heel erg chic, de Fremont,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, best wel.

0: wat heeft een handicap daarmee te maken dan?
1: Ja, die heb je met golf. Als je golft, heb je een handicap. Ja, dit is heel saai verhaal om uit te leggen, maar ja. Ja.
0: Dus zomaar dan.
1: Nou, Sven stuurt nog een appie. Ik werk wel op vrijdag. Fucking tough is drukke dag, die ik jou heb. Dat komt dus, Sven, omdat niemand anders werkt. Alleen jij.
0: It's only

0: Stella Left hier.
1: Oh.
0: Ze was in de pianobar en ik was helemaal gewoon lief. Ik heb er niks van gezegd, maar ze schijnt het dus te gepikt te hebben van Noah Kahan. Die staat nu ook in de credits van het liedje.
2: Nee.
0: Pikkendief.
2: Shame, shame, shame. Maar goed.
0: Shame.
2: Credits gegeven, uiteindelijk.
0: Credits gegeven. Ja, we hebben net letterlijk afgesproken dat jij wie van de twee ging opgooien. En dan blijf je stil, ga je maar aan zitten kijken.
2: Elke donderdag doen we natuurlijk een vraag aan elkaar stemmen. Namelijk wie van de twee. En vandaag was de vraag: wie van de twee heeft een handicap?
0: Wat gek kan klinken.
2: Dat kan gek klinken.
0: Tenzij je net als ik een fervent golfer bent.
2: Ja, nou ja, dit is weer iets. Na weken, dit is nieuw. Ik wist niet dat jij golfer was.
0: Wist je niet dat ik golfer ben?
2: Nee.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het wordt altijd heel erg op een beetje met opge... Nou ja, andersom. Nee, ik weet niet. Mensen vinden het heel elitair. Maar dat is al lang niet meer. Dat is al lang niet meer, joh. Ik sta daar gewoon met mijn tattoos en mijn dingen en mijn ongeschoren kop op die golfbaan.
2: Kan gewoon en is oké.
0: Dat kan gewoon. Ja, nou ja, dan kijkt iemand daar een beetje raar naar. Dat maakt mij niet uit. Het is gewoon een hele leuke sport. Je speelt eigenlijk altijd een beetje tegen jezelf. En het hele idee van handicap, als je dat niet kent, is dus dat ik zou het tegen de bekendste golfer Tiger Woods op kunnen nemen, maar nog steeds winnen. Omdat ik feitelijk slechter ben, krijg ik een soort van extra slaag. Dus ik mag er langer over doen om die bal in dat putje te krijgen.
2: Oh ja.
0: Dat is het hele idee.
2: Ja.
0: Ja, maar ik was

0: Dus zo goed, ik ben dus op een tripje geweest met mijn vader. Ja, dit is echt even mezelf een schouderklopje geven. Dat mijn handicap dus gedaald is. Dus als ik het nu tegen Tiger Woods opneem...
1: Dan heb je daar minder slagen voor, ja, om dat te doen.
0: Exact, je snapt het helemaal. Dat is perfect.
1: Oprecht, ja, je hebt het eerder geprobeerd aan me uit te leggen. Ik viel bijna in slaap van de uitleg, maar goed. Dit is het eerste moment dat het bij me indaalt. Ik snap het.
0: Je gaat het verhaal omdraaien. Ik hoop niet dat ik in slaap val als ik in de bioscoop zit. Want ik heb dus gezien dat jij een film uit gaat brengen, Quinty.
1: Ja, god, ik heb een film gemaakt.
0: Wat cool.
1: Een korte film, die heb ik geschreven. En dat gaat in première op het Nederlands Filmfestival.
0: Vet.
1: Ja, dat is echt wel heel cool.
0: Dat is toch echt, daar komen toch al die types met helemaal van die mooie jurken... en helemaal in de glam en ja, dingen.
1: Die komen helemaal chic de friemel en de crème de la crème... van de filmwereld in Nederland. Die gaan daar eens eventjes kijken of daar nog een beetje talent rondloopt. En of er leuke nieuwe films en nieuwe dingen gemaakt worden. En onze film is daar één van.
0: Ja, nee, maar golf is elitair. Nee, hoe heet de film? Ik kan hem daar dus zien voor het eerst?
1: Ja, de film heet 8 dagen. Die kan je voor het eerst zien op het Nederlands Filmfestival. En waar die daarna te zien is, dat horen jullie vast ook nog.
0: Oh, tegen die tijd op donderdagavond bij Joost en Quinty.

0: Maan en Koolpand.
1: En stiekem op Q-Music, Quinty, hallo.
2: Stefan, hallo.
1: We spelen zometeen weer een gloednieuwe ronde Knok tegen de Klok. Jouw kans op misschien wel een paar honderd euro. Quinty, jij kan het bedrag in de klok zometeen verdubbelen.
2: Vind ik altijd leuk, een stukje macht.
1: Dan moet je wel een quizvraag goed beantwoorden.
2: Vind ik nog leuker.
1: Ben jij klaar voor deze quiz?
2: Ja, maak mij gek.
1: Het geluid van Q-Music staat op dit moment op 19.000 euro, dat is de waarde. Hoeveel foute antwoorden zijn er dan tot dusver gegeven? Is dat A, 45, B, 90 of C, 190?
2: Is dat dan C, 190?
1: Is het dan A, 45, B, 90 of C, 190?
2: Meester, ik weet het.
1: Ja?
2: Dat is 90.
1: Nou, wat ontzettend goed. Ja, dat betekent dat we de klok zo meteen gaan verdubbelen dankzij Quinty Missy Jan. Dank u wel.
3: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
4: Morgenmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music. Q-Music, Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis, een tweede pizza gratis, bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.

0: Download de app en start met Fit.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smin. Boost yourself.
6: Stefan en Quinty.
7: Ja. Q-music. Quinty, wij gaan strakjes knok tegen de klok. Wacht, waarom zit je me aan te kijken alsof ik strakjes, als in over 10 minuten?
4: Ja, dat klopt.
7: Ja, maar je zit me aan te kijken alsof ik iets zeg wat niet klopt.
4: Nee, het kwam meer omdat ik dacht, gaat hier nog iets achteraan komen, maar dat kwam niet.
7: Oh, eigenlijk wel eens. Oké. Okay. Maar het klopt toch?
4: Nee, het klopt dat we straks knok tegen de klok spelen.
7: Oké, maar ik wil het zo eerst even met je hebben over de Voice Kids.
4: Dat mag ook.

0: Teddy Swams. Op Q-Music en Lose Control. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Steven en Quinty hier, half op de plek van Joost. Die is er volgende week weer.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar voor nu ben jij er gezellig.
0: Wanneer is The Voice Kids er weer?
2: Ach, ja, in dit najaar.
0: Oh ja.
2: Ja, ik mag de exacte datum volgens mij nog niet zeggen, maar het komt er echt aan. En het wordt een geweldig seizoen.
0: Ja, ik vind het heel cool. Jij presenteert dat. En je bent heel nauw betrokken bij die kids, weet ik ook.
2: Ja, ik vind dat gewoon. Ik vind het talent van kinderen zo zien ontwikkelen, vind ik echt nog veel leuker dan dat ik dacht. Ik vind gewoon vanaf het begin, het moment dat ze daar binnenkomen en dat je eigenlijk de eerste keer ziet dat ze met tv in aanraking komen, tot aan het eind waar je gewoon ziet, dit zijn gewoon supersterren. Die dit gewoon hartstikke goed snappen. En dan ook daadwerkelijk gewoon in de geschiedenis van The Voice Kids ook echt wel veel mensen uiteindelijk een carrière hebben gehaald.
0: Nou, dat had ik dus eigenlijk. Ik vergeet dat altijd een beetje. Dus ik zat een beetje gek scheren. We hadden het hier vandaag over dat ik tegen jou zei, ja, er komt toch nooit wat uit.
2: Ja, zeer zeker wel.
0: Toen werd ik gelijk op mijn vingers getikt.
2: Ja.
0: Toen kwam het lijstje.
2: Ja, ons eigenste coach inmiddels, Cloud, heeft meegedaan.
0: Claude.
2: Bente.
0: Ja, Bente ook. Dat vergeet ik dus altijd.
2: Ja, niet te vergeten. Fayenne van der Bos.
0: Hallo, musicalster internationale.
2: Internationale. Het is een behoorlijk rijntje. Samuel Welte.
0: Nou, laat ik nou net een fragmentje hebben van een battle die Samuel Welte heeft gedaan. En dan, daarna gaan we een nummer van het draaien, de nieuwste, samen met Russo.
2: Even luisteren hoe het toen klonk.
0: In het kader van groei.

0: Afro Jack en Aloe Black op Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, het is eindelijk zover. Knok tegen de klok.
2: Ja hoor, daar gaan we. We gaan het echt doen. Met wie gaan we spelen vandaag? Volgens mij hebben we een telefoon. Rob.
3: Rob. Goedenavond, Stefan en Quincy.
0: Goedenavond, Rob.
2: Goedenavond.
0: Hallo, vriend.
2: Jij wil meedoen aan Knok?
3: Ja, heel graag.
0: Aan Knok.
2: Aan Knok tegen de klok. Want jij wil duiken.
3: Klopt, ja, ik ga morgen mijn duikbrevet weer refreshen. En dan om in november dan in Brazilië te kunnen duiken.
0: Vet.
2: Wat vet. Ben je dan ook echt iemand die gewoon het moment dat jij ergens naar het buitenland gaat, eigenlijk op zoek gaat naar die duikplekjes?
3: Nou, ik heb het tot nu toe alleen nog op Curaçao 5 jaar geleden gedaan. Maar ik zou het wel vaker willen doen, ja.
2: Kijk, wat is nou zo vet aan dat duiken dan?
3: Ja, weet niet. Het is gewoon alsof je in een totaal andere wereld zit. En je komt met allemaal dieren in aanraking die je normaal niet tegenkomt, zeg maar.
2: Oké. Okay. Lijkt mij doodeng.
0: Ja?
3: Ja, in Brazilië hoop ik met haaien te duiken.
2: Ja, ik wil net zeggen, joh. Brazilië, ja. Dat is even pittig.
3: Ja, klopt.
2: Oké, maar je moet dus even je brevet halen. Hoeveel mag het kosten?
3: Dus dat refreshen kost €150.
0: Wat een geld.
2: Zo.
3: Ja, en dan in Brazilië de duiken kost €250.
2: Zo!
3: Ja.
2: Dus je hebt het nodig.
0: 400 piek.
3: Ja, dat is niet mis.
0: Om opgevreten te worden door een haai.
3: Nou, ik kan hem hebben, hoop ik.
2: Bij welk bedrag ben jij tevreden, Rob?
3: Als morgen sowieso lukt, dan ben ik heel erg blij. Maar alles wat daarboven is zeker mooi meegenomen.
0: Nice. Ik moet er nog even bij zeggen trouwens. Quinty heeft een vraag goed beantwoord rondom het geluid van Q-Music. En daardoor is de klok dus verdubbeld vanavond.
3: Ja, dus die wordt verdubbeld nadat ik stop.
0: Hij is al verdubbeld. Dus elk bedrag wat jij zo meteen hoort is al het dubbele van wat het ooit was.
3: Oké, dat is goed om te weten.
0: Ja, maar dat is wel lekker, toch?
3: Zeker, dat is tof.
0: Wat zeggen we dan? Dankjewel,
3: Quinty. Ja, dankjewel, Quinty. Ja, en jij ook voor de hulp,
2: Ik
0: ben maar niet geholpen, ze deed het helemaal zelf. Ben jij er klaar voor?
3: Zeker.
0: Alright, dan gaan we het doen in 3, in 2, in 1.
1: €36.
0: Dat is eigenlijk 18.
1: €82. 113 €. 191 €.
3: Stop.
0: Wow. Dat is hem. Oh, zo moet klappen. Dat is een mooi bedrag.
3: Zeker, ja.
0: Toch? €191.
3: Ik durfde echt niet verder te gaan. Ik heb een keer eerder meegedaan en toen had ik niks.
0: Oh, jongen. Dit is het gewoon een hele goede herkansing, dit.
3: Precies. Ja.
0: Maar trouwens wel, 191, dat is een bedrag met 50 cent in de klok. Dat maakt ook niet uit. In ieder geval, we moeten even luisteren tot hoe ver de klok was gegaan. Als jij geen stop had geroepen, ben je er helemaal klaar voor.
3: Ja.
1: 213 €.
0: Hier.
1: 252 €.
2: Ja, dat is meer.
0: Die kan.
1: 292 €.
3: Niet.
0: Ik snap het. Maar ja, aan de andere kant durf je wel gewoon het water in te duiken met haaien. Dus je bent een gekke jongen.
3: Is toch minder eng, hè?
0: Ik doe het je niet na.
3: Nee, maar heel erg bedankt.
0: Heel erg graag gedaan. In ieder geval is dus het brevet is betaald.
2: En zo is
3: precies.
2: Het.
0: Ja. Wil jij nog succes wensen geven, Quinty? Want volgens mij vind jij het spannend voor Rob.
2: Nou, Rob, wel een klein beetje. Dus laat vooral even weten hoe het is gegaan, die vakantie naar Brazilië.
3: Je mag ook mee met de haaien, Quinty.
2: Ik mag mee met de haaien?
3: Tuurlijk.
2: Nou, dit vind ik allemaal nog spannender. Nee hoor, ik bedank, maar we zien heel graag de foto's.
3: Komt goed, ga ik doen.

0: zeggen, maar ik weet niet meer wat. Nou, maakt ook niet uit.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty? Nou.
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 73. Moet je fooi geven als de service eigenlijk gewoon moi was? Nou, Stefan. Moet je fooi geven?
0: Ga ik straks terugkomen? Ik ga nog geen antwoord geven.
3: Wat nog geen antwoord geven? Ja, fooi hoort er gewoon bij, toch?
0: Fooi hoort er gewoon bij. Ja, nou ja, misschien. Ik ga het zo meteen antwoord opgeven.
3: Oh, helemaal een mening?
0: Ik heb helemaal mening.
3: Wat leuk, voor
0: vooral
3: de verandering.
0: De mensen om mij heen hebben een extreme mening als het op mijn mening aankomt. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, je bent radicaal.
0: Nou, weet ik niet. Ik weet trouwens weer wat ik wilde zeggen. Vanavond rond over elf, is er bij Lars een nieuwe ronde knok tegen de klok. Dat wilde ik zeggen.
3: Oh ja.
0: Maar ja, niet dat Lars er volgens mij niet... Wel, is Lars er gewoon? Nou ja, ik ben niet zo scherp vandaag. Het is een lange dag.
3: Het is een lange dag en dat is oké. Okay. Ja. Maar straks meer over wat jij vindt over fooi.
0: Nog één keer de levensvraag.
3: Moet je fooi geven als de service eigenlijk gewoon moi was?
0: City en Self-Aware hoor je zo meteen op Q-Music.
4: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
5: Man, die ook YouTuber, heel best rijk.
6: En zo knol.
5: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is. Dat is een achternaam. Voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
6: Bert Krukken?
5: Nee.
4: Zijn naam is Krikken. Bram Krikken. En morgenochtend zegt hij... Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eBoekhouden.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
6: Nu bij Dirk. Blue Band Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
14: gigaveel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
18: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 19.000 euro.
4: Zo klucht.
3: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: Q. Het is inmiddels 8 uur geweest. Goedenavond, Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Driekwart van de ouderen voelt zich een last voor de samenleving. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. En ook eenzaamheid blijft een groot probleem. Dat zegt het Ouderenfonds bij RTL Nieuws.
6: Ruim 45% zich regelmatig eenzaam voelt. En bijna 20% is daarvan sterk eenzaam. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Want zeker als je beseft hoe groot deze aantallen zijn. We hebben het dan feitelijk over 1,8 miljoen ouderen.
5: Ja, veel ouderen hebben veel behoefte aan meer gezelligheid. Maar ze voelen vaak een te hoge drempel om nieuw sociaal contact te leggen. Bij het gemeentehuis van Terneuzen in Zeeland protesteren tientallen mensen vanavond tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Er zouden maximaal 200 mensen opgevangen moeten worden in een voormalige winkelpand. Maar tegenstanders zien dat niet zitten, want volgens hen is het niet de juiste locatie. Ze willen dat de opvang verplaatst wordt en dat er dan alleen plek gemaakt wordt voor gezinnen met kinderen. Op het strand in België is een schooluitje bijna fataal misgegaan vandaag, nadat jongeren ineens de zee ingingen en dat terwijl zwemmen daar op dit moment verboden is. Meerdere tieners werden door de stroming meegesleurd, maar toevallig waren er mensen van de reddingsbrigade in de buurt. Zij hebben de scholieren weer uit het water gehaald. Twee van hen zaten echt in een gevaarlijke situatie en waren anders waarschijnlijk verdronken. En dan nog sport, want zometeen komt het Nederlands elftal weer in actie in de Nations League. We spelen in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Dat doen we voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Xavi. En de verwachtingen zijn hoog. Dat vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Xavi heeft van alles beloofd. We krijgen een oranje te zien met passie, met aanvallend voetbal. En uiteraard wil hij ook nog winnen. De lat ligt hoog bij oranje. En als het uitkomt, dan wordt het een geweldige avond in de arena.
5: Ja, de wedstrijd Nederland-Duitsland begint zometeen om 20:15.
7: Ja, maar niet goed. Als de lat hoog ligt bij je als Nederland, dan kunnen die Duitsers heel makkelijk scoren. Het balletje zou eronder doortrappen.
8: Jeetje, wat flauw. Oh, oh, oh.
5: Het weer dan op van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt het een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot wel 25 graden.
7: Rebecca, dankjewel.
5: Graag gedaan.
8: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A1.
7: Ik neem volgende muziekje uit.
8: De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer 5 minuten. En de A10 Watergraafsmeer-Amstel tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Rivierenbuurt 1 kilometer 8 minuten, komt daar door wegwerkzaamheden.
7: Dat was hem.
8: Dat was hem.
2: Q-Music. Stefan en Quinty.
4: Hi, we krijgen een berichtje van de Ayrton in de Q-Music. Ik heb gezegd, hallo Stefan en Quinty. Hij staat weer aan op de o zo mooie radio. Dat is gezellig.
8: Wat gezellig.

0: Banger alert. Rihanna en Calvin Harris vindt trouwens ook Chantal in de Q Music app. Komt ze? Hallo? Ja, is leuk.
1: Ja, dat is mooi.
2: Joost en Quinty.
3: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Prima vraag.
2: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
1: 73. Moet je een fooi geven als de service eigenlijk gewoon moi was?
0: Dat waren die vragen.
1: Ja, ik vind van wel.
0: Jij vindt van wel?
1: Ik vind van wel.
0: En hebben we dan nog een staffeltje in ons hoofd? Hebben we een percentage?
1: Nou, ik ben gewoon een simpele meid als het aankomt op fooi. Het is gewoon een beetje lekker afronden. Als het echt heel lekker was, dan gooi je er even pap, even wat bovenop. Ik hou gewoon van fooi geven.
0: Ja, oké, okay, rekening 55 euro. Wat doe je ermee?
1: 60. Ja.
0: Zo, dat is een best fors hoor. Ja, eigenlijk niet. Want het is 10-20% is het toch dan. Dat is
1: ja, gewoon 10% prima. Ja, maar jij hebt een soort mening hierover die bij jouw vrienden in ieder geval niet per se altijd heel populair is.
0: Even naar Lisa aan de Q Music app.
4: Hey Q. Nou, ik hoorde net die levensvraag.
0: Ja.
4: En mijn vriend en ik hebben daar dus altijd wel een beetje een discussiepunt over. Want
0: Hij
4: vindt mij een krent. Want ik ben dus echt wel een type die eigenlijk gewoon geen fooi geeft. Want ik vind het leven allemaal al duur zat. En het eten is ook al duur zat. Maar mijn vriend die wil gewoon zo 5 euro of 10 euro fooi geven. Maar daar ben ik dus weer op tegen.
0: Ja. Ik ben dus haar vriend. Ja, dit is zeg maar, dat is niet per se dat ik dan. Maar het is zo erg blijkbaar. Dat als ik dus met mijn beste vrienden ga lunchen of whatever. Ik mag niet meer afrekenen.
1: Oh nee, Stefan, ben jij echt zo? Dat vind ik echt heel erg.
0: En blijkbaar geef ik dus zo. En ik zeg ook altijd: van we hoeven het niet te delen. Ik wil fooi geven. Dus zijn we met z'n vieren. En hebben, weet ik veel, uiteindelijk, nou tegenwoordig is het leven zo belachelijk duur dat je al makkelijk gewoon ruim 100 euro aftikt met z'n vieren.
1: Ja, zeker.

0: En er staat nog iemand achter de bar.
1: Jij ziet het grote geheel.
0: Ja, toch? En iedereen krijgt daar dan misschien 5 piek voor. En dan denk ik, ja, want ik weet ook dat mensen steeds minder fooi geven.
1: Absoluut.
0: Dus ik denk, ja, het is een soort van, wauw, kijk maar eens, barmhartig Samaritaan. Dat is niet per se. Maar ik geef gewoon heel veel fooi. En mijn vriendin vindt dat dus ook veel te veel.
1: Oh, dus jullie hebben eigenlijk een beetje datzelfde conflict als...
0: Wij zijn Lisa en haar vriend.
1: Ja.
0: Ja, wij zijn Lisa. Ik wist niet dat mijn vriendin zo heette, maar blijkbaar...
1: Ja, zeg jouw vriendin, je suis Lisa.
0: Ja, maar dat kan dus je kan ook echt gewoon mensen blijkbaar... En ik snap dat niet, want ik doe gewoon ik doe iets aardigs, toch?
1: Nou, absoluut. Maar inderdaad, als mensen dan heel erg er iets op tegen hebben... dat zij dan moeten meedelen in die fooi...
0: Maar dat hoeft... Nee, oh, ik zeg er dus bij. Hoeft niet. Hoeft nee, niet.
1: Dan vind ik dat jouw vrienden helemaal niks te maken hebben met jouw goede gedrag.
0: Dankjewel. Dit ga ik opnemen, opsturen in de groepsapp. Jullie zijn het probleem, niet ik.
1: Vind ik een hele mooie conclusie.
0: Ja. Ik krijg €50 fooi, Quinty, voor dat advies.
1: Oeh, mooi. In mijn

0: andere ene chemische cap. Fooi geven vind ik onzin. Ik geef nooit fooi. Nou, hoeft ook niet. Ja, het is jouw leven, jongen.
1: Ja, zelf weten eigen leven, maar ik vind er wel wat van.
0: Ja, ik eigenlijk ook stiekem wel. Maar, en Connie zegt, ja, hoezo? Wij krijgen ook nooit fooi. Geef je dan ook fooi op andere plekken? Want ze krijgen al goed salaris in de horeca. Nou, op heel veel plekken, als je dat zegt. Bijvoorbeeld, ik ben in de Mediamarkt, zo, ik roep maar wat.
1: Ja.
0: Je wordt er supergoed geholpen. Je zegt, joh, hartstikke bedankt, maak er maar dat van. Mogen ze niet.
1: Nee, dat werkt gewoon niet op elke plek hetzelfde.
0: Ja, Arjo die zegt in Zwitserland zijn fooien gewoon onderdeel van de prijs. Oeh, als het al op mijn rekening staat. Ik ben dus een te dermate gulle fooigever dat mijn vrienden vinden dat ik geen fooi meer mag geven. Want die worden helemaal gek, die vinden het gewoon overdreven. Maar als het al op de rekening staat, dan wil ik niet betalen.
1: Nee, dat dwars.
0: Ja,
1: daar word je dwars van.
0: Dan denk ik, ho even.
1: Ja, ik wil dat wel zelf beslissen of ik jou nog even iets extra's... Toestop of niet?
0: Ja.
1: Nou ja, het gebeurt toch wel echt steeds vaker. Ook dat je bij, als je gewoon een koffietje haalt, dat er gewoon met al die elektronische die tablets die er dan nu staan, dat je dan gewoon gelijk zo, hoeveel fooi wil je geven?
0: Ja, ik had dat toen ik mijn ouders ophaalde van Schiphol. Kreeg ik dat ook. Had ik een biertje bij die bar en stond er dus ook gewoon gelijk pop, weer 2,50 fooi op 4 euro. Dan denk ik, yo, wow.
1: En dan? Wat doe je dan?
0: Ja, ik heb weer het hoogste bedrag natuurlijk. Want dan denk ik, lief, het is laat. Ik sta hier ook maar in die bar voor mij weer wat in te schenken.
1: Ja.
0: Maar ik vond wel, die hangt er tussenin. Maar als het al echt op de rekening staat, dat vind ik toch lastig.
1: Dat is de no-go.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk, voor wie geef je fooi? Niet voor je eigen gevoel. Dat doe je voor de persoon bij wie je terechtkomt. En die persoon is jou dankbaar.
2: Hey Stefan, bericht van de kok. Neem hem maar van mij aan. We zijn altijd dankbaar voor fooi. We doen altijd soms best om jullie avond zo prettig mogelijk te maken. Een kleinigheidje is altijd welkom.
0: Hoeft niet.
2: Maar het wordt wel gewaardeerd.
1: Ja. Zo hard aan het werk.
0: Hoor je het op de achtergrond?
1: Dat je het gewoon op de achtergrond hoort tijdens het bakken, jongens. Niet te doen.

0: Lisanne zegt 50 euro voor je, wat een opschepperij. Dat doe je alleen om jezelf goed te voelen. En Lisanne, wat voel ik mij goed.
1: Oh, niet te doen.
0: Zometeen op Q Music, Thomas Gray. Eerst direct, dit is My Friend, let's go.

0: uit Den Haag, direct op Q-Music. Wat gaan we zo meteen spelen, Quinty?
1: Wij spelen zo meteen hoger, lager.
0: En stel dat je mee wil spelen, wat moet je dan doen?
1: Stuur dan hoger, lager in de Q-app.
0: Leven kan zo makkelijk zijn soms.
1: Zo simpel. Ja,
0: zo meteen ook Bam Bam, Ugel is Solto, Jamaican op Q-Music.
2: Morgen hoor je ze weer.
3: Let's go.
4: Let's go.
2: De grootste hit van Nederland.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfirst Active Deo Sixpack voor €13,59.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment in continentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
6: Stefan en Quinty.
7: Hey Quinty.
8: Hey Stefan.
7: Ben jij klaar voor Hoogelaar?

0: weer super lekker weer, hè?
1: Ja, jongens, morgen wordt gewoon weer een soort halve zomerdag.
0: Nou, opschij uit. Dat is hoe september hoort te zijn.
1: Ja, eigenlijk stiekem wel, hè. Wat een beetje een soort van tease van de herfst.
0: Ja.
1: Maar niks minder.
0: Nu komt het weer helemaal goed.
1: Ja.
0: Heerlijk. Ik ga gewoon in mijn korte broek naar mijn werk morgen. Wij gaan hoger lager spelen.
1: Absoluut.
0: Een spelletje waar jij in de basis eigenlijk al heel goed in bent. En jij trapt ook af.
1: Jazeker. De mensen die vandaag meespelen, die spelen in essentie tegen mij.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, jij gaat door totdat je niet meer kan. Of eigenlijk totdat je het fout hebt. De vraag is elke keer, heeft de persoon, of nou ja, in dit geval de artiest die ik noem, want het gaat om top 40 hits, meer of minder top 40 hits dan degene daarvoor?
1: Oké, okay, vind ik leuk. Vind ik
0: dat
1: leuk.
0: De categorie waar jij lekker in bent?
1: Nou ja, weet je, om mezelf dan nu gelijk al veren in de reet te steken is erg tricky. Om dan nu al gelijk op die manier te beginnen. Maar ik denk dat ik best ver kan komen
0: ik
1: met deze.
0: Ik zie die fonkel weer in je ogen. Dit gaat helemaal goed komen. Uiteindelijk is degene die nummer 10 goed heeft de winnaar van vandaag. Quinty, klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: We beginnen bij Jan Smit.
1: Mooi.
0: Jan Smit heeft in totaal, hou je vast, 32 top 40 hits op zijn naam gehad.
1: Goh.
0: Dan gaan we naar Pitbull. Mr. 205. Meer of minder?
1: Minder.
0: Dat is inderdaad goed. Ja. Kane. De Haagse band. Meer of minder top 40 hits dan Pitbull?
1: Minder.
0: Meid, we zijn nu al klaar.
1: Dat vind ik grof.
0: We zijn nu al klaar.
1: Ik ben even helemaal niet blij.
0: Ayrton, goeie avond.
2: Hallo.
0: Hallo, jij mag het nu al overnemen.
2: Super,
0: ja.
2: Leuk.
0: Betekent dus wel dat je het nog helemaal vol moet houden tot nummer 10.
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Jij gaat jouw best doen. De Black Eyed Peas, hebben die meer of minder top 40 hits dan Kane?
2: Meer.
0: Meer is niet goed.
1: Nou.
0: Ayrton.
2: Helaas.
0: Ik wens je een fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Dan gaan we naar Arja. Arja, goeie avond.
3: Hey, goedenavond.
0: We hebben net de Black Eyed Peas gehad. Hadden dus minder hits dan Kane. Maar hoe zit het met de opposites? Hebben de opposites meer of minder top 40 hits dan de Black Eyed Peas?
3: Ik denk minder.
0: Dat is goed. Oké. Dan gaan wij door naar wederom een Haagse band. Maar dan een relatief nieuwe Somjeu. Meer of minder top 40 hits dan de opposites?
3: Meer.
0: Oh, Arja, nee. Minder ook.
3: Nee,
0: ja. Oh my god, ik wens jou ook een fijne avond. Hoi.
3: Ja, hetzelfde.
0: Quinty, dit is... hè?
1: Ja, we zitten allemaal even helemaal niet goed. Dit gaat... Er hangt iets in de lucht. Ik voel me wel ook, dat is ook een keer fijn. Ik voel toch lotgenoten. De mensen die ook geweest zijn.
0: Ja, op zich. Doet iedereen het even slecht.
1: Een beetje gefaald, toch wel. Maar goed, ja, des te beter voor de volgende.
0: Laura is de volgende.
1: Laura, jij moet het gaan doen.
4: Ja, ik doe mijn best.
0: BZN. Meer of minder top 40 hits dan Somjeu?
4: Meer.
0: Ja, dat klopt. Ja, sorry. Belachelijk veel meer ook. Dan hebben wij BZN gehad. The Weeknd. Meer of minder top 40 hits dan BZN?
4: Minder.
0: Dat is goed. We zijn bij nummer 9 voor de goede orde. De eerste die 10 goed heeft, nummertje 10, is de winnaar van vanavond. Taylor Swift, meer of minder top 40 hits dan The Weeknd?
4: Meer.
0: Zal ik je zeggen hoeveel meer?
4: Nou?
0: Eentje. Eentje meer dan The Weeknd. Hij was goed.
4: Oké. Okay.
0: Betekent dat wij nu bij nummer 10 zijn aanbeland. Heb jij deze goed, dan heb jij gewonnen. Laura, ja. Heeft Gordon van Geer en Goor meer of minder top 40 hits dan Taylor Swift?
4: Minder.
0: Natuurlijk! Ja, dat kon ook eigenlijk niet anders, maar toch heb jij dat hartstikke goed gedaan, Laura. En van iedereen volgens mij de meeste antwoorden goed.
1: Ja, nou, volgens mij ook, ja.
0: Hé, hey, maar BZN, hè? BZN 55 top 40 hits op een naam. Dat is toch bizar?
1: Dat is gigantisch. Wat goed, hè?
0: Shout-out Paling Sound. Wat heeft Laura gewonnen?
1: Het Q-prijzenpakket.
0: Nou,
4: geweldig.
1: Dat is toch top.
4: Ja, fantastisch.
0: Laura, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: En dan nu de top 40 hits van Adele op Q-Music. Allee.

0: En Queen of My Castle op Q Music. Quinty, we hebben het vanavond al over de Voice Kids gehad.
1: Dat hebben we zeer zeker gedaan.
0: En dan vooral over de talenten die daaruit voort zijn gekomen. En toen noemde jij een naam, dacht ik, ja, we moeten daar een nieuw liedje draaien.
1: Ja, en wat een nummer is het, hè?
0: Ik blijf zeggen, een van de beste zangeressen ooit die in Stefans Bejaardenbar heeft opgetreden.
1: En ze is ook nog eens heel leuk en grappig.
0: Ook nog! We zijn allebei een beetje verliefd.
1: Een beetje wel.

0: Parachute, nieuwe muziek op Q-Music. Stefan en Quint hier, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Jij baalt dat je bij Q-Music werkt.
1: En dat is niet overdreven, ik baal.
0: Waarom? Ja. Dat hoor je zo meteen, maar het betekent in ieder geval dat jij, als je nu luistert, meer kans maakt omdat Quinty niet mee mag spelen.
1: Wel waar. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmelk, the moo you can't resist.
6: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeans specialist.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jeans.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod... zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: Nu bij Iwis Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard €19.000.
23: Oh, goed.
22: Weet jij al wat het is?
21: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
23: 9 uur geweest, goedenavond. Q-Music nieuws van nu.nl.
0: Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. Het moet afgelopen zijn met jonge kinderen die reclame maken via social media. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom willen ze nu ook bedrijven gaan aanpakken die vloggers onder de 16 jaar inhuren. Je hoort werkminister Aartsen erover bij RTL Nieuws.
10: Kinderen die actief zijn in dit soort vlogs en daar bedrijfsmatig ook geld aan verdienen, de ouders. Ja, dan hebben we het echt over kinderarbeid. Dat willen we niet. Vinden we onwenselijk. En daarom zullen we ook kijken naar de bedrijven die daar geld aan verdienen. Want ook dat kan niet waar zijn.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om speelgoedwinkels die gratis spullen opsturen in ruil voor content. Driekwart van de ouderen voelt zich een last voor de samenleving. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. En bijna de helft voelt zich vaak eenzaam. De meeste ouderen hebben veel behoefte aan meer gezelligheid, maar voelen vaak een te hoge drempel om nieuw sociaal contact te leggen. Bij de vergadering van de Verenigde Naties zijn tientallen diplomaten vanavond de zaal uitgelopen. Dat gebeurde toen de Israëlische premier Netanyahu begon met zijn toespraak. Op beelden is te zien hoe de zaal toen leegstroomde. Vorig jaar gebeurde dat ook al. Het is een protest tegen de oorlog in Gaza. En gezellig samen avondeten. De meeste Nederlanders willen dat wel, maar het lukt ons nog lang niet altijd. Dat blijkt uit onderzoek. We zien het samen eten met vrienden, familie of onze partner als een belangrijk moment van contact. Maar bij bijna de helft van ons komt het er vaak niet van. We zijn dan te druk of we hebben niet op hetzelfde moment tijd om te eten. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
0: Lekker, dankjewel.
23: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A27 Gorinchem-Utrecht. Tussen Hagestein en Houtensebrug. 3 kilometer naar 10 minuten. Het is laat, jongens, het is laat.
0: Ja, maar is er ook, wie heeft ooit bedacht dat we dat uitspreken als Gorinchem?
23: Ja, daar word je toch ook niet goed van?
0: Is dat niet helemaal...
23: Wie bedenkt dat?
0: Ja.
23: It's not me.
0: It's not you.
21: Stefan en Quinty.
0: Gorinchem.
23: Gorinchem, nee, Gorinchem.
0: Quinty en Stefan hier. Dan zou ik nog eigenlijk Stephan zijn, trouwens.
23: Ja, Stephan.
0: Ja.
23: En Quinty.
0: En jij baalt dat je bij Q Music werkt. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Rikke en Shanna Paul bij Lando op Q Music. Quinty.
1: Stefan.
0: Samen met Joost zit jij normaal op de donderdagavond. En dan heb ik jullie wel eens het spelletje horen doen dat Joost dan een liedje afspeelt.
1: Ja.
0: En dan trekt hij dat weg. En dan moet jij dat later dan weer. Dan moet je het eigenlijk zingen. En dan draait hij weer bij. En is de bedoeling dat je precies uitkomt qua timing. Daar ben jij heel goed in. Jij bent heel goed in dat soort spelletjes.
1: Ja.
0: Ik denk dat jij dat ook kan met een hele specifieke YouTube-video. Die alles te maken heeft met een bizarre actie die nu bij Hey Matty loopt. Ik ga dit gewoon laten horen. Ja, zing maar mee.
1: Ik kan ze wel afmaken.

0: Ja, zoals Hannah Montana fan. Yeah. Oh, ja, ja.
1: Ik vind het zo verschrikkelijk knap dat jij dit kan.
0: Ja, ik heb het gewoon zo vreselijk veel gekeken. Dat Hannah Montana. Gewoon al mijn hele leven is die vrouw onderdeel van mijn leven. Dus ja, al die bedjes die gebruikt werden, ja, die ken ik ook.
1: Die ken je uit je hoofd. Nou, echt, die zitten in je bloed gewoon. Niet normaal. Ja, dit is denk ik de allereerste keer dat jij baalt dat je bij Q Music werkt.
0: Ja, ik ben er stiekem echt doodziek van. Maar ik vind het wel echt een vette actie.
1: De Hannah Montana heeft het natuurlijk al een tijdje laten vallen. Maar inmiddels ook de Cyrus. En het is alleen Miley. En Miley gaat optreden. En we gaan één iemand naar Hollywood sturen. Ik zeg we. Nou ja, Mattie.
0: Ja, Mattie gaat het doen. En die ook gewoon met plus één.
1: Met plus één. Die
0: ja,
1: kant
0: op. Sorry.
1: Alles erop en eraan. Maar dan moet je wel wat voor doen.
0: Daar moet je zeker wat voor doen. Je moet namelijk een poster maken. Een Hollywood filmposter. En die moet je een beetje à la Idols. Een soort van à la Jim en Jamai. In je raam hangen.
1: Ja, oh, dat moest vroeger, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Vroeger had je dat ook. Moest je een poster hangen voor wie je bent. Doe dat, maak er een foto van en meld je aan via het formulier op de website.
1: Ja, dan moet ze staan, hey Mattie, ik wil naar Miley. En hoe je hem verder aankleedt, dat moet je zelf bepalen.
0: Maak er wat leuks van en dan ook eventjes vanuit mij, jongens, gebruik even je eigen creativiteit.
1: Ja, niet AI'en.
0: Niet eventjes met de AI. Lekker zelf knippen, plakken, wat moois van maken.
1: Ja.
0: Daar kijkt de jury naar.
1: En dan,
0: geen idee. Yeah. Waarom vind je dit ook zo leuk?
2: Yeah.
1: Omdat ik kan midden in die video beginnen en dan weet jij het gewoon precies. Hier. Oh, wacht. Oh, yeah. Dat is toch lijp. Een soort Pavlov. Let's go.

0: Jonah Lewis op Q. Ja, de waarde op dit moment van het geluid... 19.000 euro.
1: We worden er nog goed in.
0: Loopoen! Maar dan moet je natuurlijk wel het goede antwoord weten. Dit waren vandaag alle foute antwoorden.
2: Ik denk dat het is de knop indrukken om het papier in de typemachine te doen.
3: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
4: Terugplaatsen van een waterreservoir van zo'n waterspeelgoedgeweer.
5: Ik denk het vastklikken van een autogordel.
6: Ik denk dat het het openmaken is van een pakje hagelslag.
7: Ik denk een folie van een fles ketchup lostrekken.
8: Ik denk het indrukken van de playknop van een platenspeler.
9: Peuren van een stukje duct tape.
10: Ja, nou, ik denk dat het het doorladen van een kermisgeweer is.
11: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
0: Was dus allemaal fout. Morgenochtend 9:30, de eerste ronde van het geluid van Q-Music.

0: maar voor de helft moeten draaien. Martin Garrix en Ed Sheeran op Q. Hey, we hebben het helemaal niet over voetbal gehad. Nederland-Duitsland is bezig.
1: Het is hartstikke bezig.
0: Ja.
1: Toch weer een klein beetje woest.
0: Want?
1: We staan alweer achter.
0: Alweer. Hoe lang zijn ze aan het ballen?
1: Ja, wat is het? Half uurtje, 25 minuten? Ah, ik ben dan gewoon niet blij.
0: Bal is rond, kan nog alle kanten op.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, joh. Toch?
1: Maar dat vind ik hartstikke optimistisch van je. Inderdaad, het kan nog, er kan nog van alles gebeuren.
0: Score was Nederlanders tegen Duitsland gewoon nog een Duitse goal in de laatste minuut. Dus dat...
2: 06 Loterij.
0: Ik weet, er hangt heel veel af van deze wedstrijd, nee toch?
1: Nee joh, maar het is toch een beetje
0: trots. Ja, je wil winnen, tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, maar goed, hè?
0: Nou goed, ondertussen kans op de makkelijkste loterij ooit.
1: Zeker, het allerleukste van alles is dat lot wat je daarvoor nodig hebt... zit gewoon al in jouw broekzak.
0: Waarschijnlijk.
1: Ik ga er even vanuit dat iedereen die luistert een telefoonnummer heeft.
0: Ja, nee, zeker. Nee, ik bedoel dat het in je broekzak zit.
1: Oh, dat is waar. Ja, je telefoon die kan in principe wel echt overal zijn.
0: Ja. Ja, hoe het verder zit, vertellen we zo meteen. Oh, Bruno Mars en All My Soul, hoor je zo. In de hoop dat het in ieder geval 1-1 wordt.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
1: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. 1,99. Pech voor de hond.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met Vin.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
21: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal.

0: I like it. Alesso en Nate Smith.
1: 06 Loterij.
0: Jij ja. noemt dit altijd de...
2: makkelijkste loterij ever, ever, ever ooit in de geschiedenis van alle loterijen die er ooit zijn geweest.
0: Ever.
2: Ever.
0: Ever.
2: Ever.
0: Ja. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is een telefoonnummer hebben.
2: Dat klopt, dat klopt. Wat er dan ook wel fijn aan is, is dat jij dan in dat telefoonnummer straks de getallen hebt staan die Stefan en ik benoemen.
0: Ja.
2: Heb je dat? Dan heb je jackpot. Win je in ieder geval 100 euro. Kan je ook nog... verdubbelen.
0: Nou, hoe dat zit, dat vertellen we straks.
2: Zeker. Heb jij een getal, Stefan?
0: Ja, ik heb een getal. Zal ik hem gewoon gelijk zeggen?
2: Zeg maar.
0: 5.
2: Mooi! Ik wou ook 5 zeggen.
0: Dat kan ook. 2 keer 5. Kan in principe. Dat je dan, maar dan moet je hem wel echt 2 keer hebben, vind ik.
2: Oké, vind ik mooi. Dan heb ik ook 5.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. We gaan
0: nooit voorgekomen. Dit is een 06 loterij premier. Dus je moet 2 keer 5 in je telefoonnummer hebben.
2: 2 keer 5.
0: Ja, dan is het in 1 keer toch niet meer zo'n makkelijke loterij.
2: Nee, moet jij eens opletten.
0: Eerst Kensington op Q, dit is Stay. Oh ja, trouwens, berichtje in de Q-app.

0: Michiko, alarm schrijft nog tot 4 uur morgenmiddag. Dan komt er een nooie.
1: Een nooie, een andere.
0: Nooie. Ja, we kunnen wel speculeren over welke dat wordt. Maar laten we het niet doen.
2: 06 Loterij.
0: Ja, de 06 Loterij. In de woorden van Quinty.
1: De allermakkelijkste loterij in de geschiedenis van loterijen ever ooit.
0: Ever ooit, hè? Ja, dat is niet normaal. En jij hebt een lot, Michelle, in de vorm van je telefoonnummer. Hallo.
3: Goedenavond, Stefan, ik weet niet.
0: Goedenavond. Hoe is het met jou?
3: Ja, goed.
0: Nou, fijn.
3: En met jullie?
0: Ja, nou, vindt u het met jou?
1: Tamelijk goed. Ik ben een beetje gespannen, omdat ik het gewoon... Er staat mij straks wat te doen.
0: Ja, je hebt hem ook al lang niet goed gehad.
1: Ja, daarom. Ja. Maar verder gaat het goed met mij.
0: Verder gaat het goed. Tamelijk goed. Met mij eigenlijk ook wel. Oké, wat was jou aan het doen, Michelle?
3: Ja, ik heb net gesport. Dus nu weer lekker terug naar huis.
0: Pikkel, bro! Wat voor sport?
3: Voetbal.
0: Voetbal. Gewonnen?
3: Nee, gewoon trainen.
0: Oh, god. Ik denk, weet hij wel wat vragen, maar die zit... Nee. In welk team zit jij?
3: In een dames 1.
0: In een dames 1? Dat is hoog, toch? Ja, ik ben heel slecht in sport, hoor.
3: Ja, wel een beetje presentatief.
0: Ja, maar dames 1 is toch uiteindelijk gewoon, dat is toch het damesteam dan? Of ben ik nou gek?
3: Ja,
0: precies. Waar. Hallo, even ownen. Even trots zijn op dat je daarin zit. Dat is toch kicken?
3: Ja.
0: Ja, ik krijg een bal niet eens 500 meter verder, 5 meter verderop. 500 zeker, dit lukt niet, man. Ik krijg een bal niet eens naar de maan. Nee, joh. Hey, nou goed, we zijn de 06 loterij aan het doen. De vraag was, heb jij een 5 en een 5 in jouw telefoonnummer? Michelle, het antwoord daarop is...
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat betekent dat jij sowieso 100 euro hebt gewonnen. Ting, ting, ting. Hallo. Ja, dank u wel.
1: A win is a win.
0: Maar nu komen we bij het spannende moment. Want die 100 euro kan verdubbeld worden. Quinty, hoe werkt dat?
1: Ja, dat werkt als volgt. Stefan, die ziet nu jouw eindcijfer. Die ziet jouw volledige telefoonnummer voor zich.
0: Helemaal.
1: Ik zie niks. Straks stellen wij af. En dan roepen we tegelijkertijd een getal. Stefan, sowieso jouw eindgetal. En aan mij om ook dat juiste getal te noemen. Doe ik dat, dan verdubbelen we jouw bedrag. En dus wordt die 100 euro 200 euro.
0: Ja, het is bijna een weekend. Waar ga je het dan uitgeven, Michelle?
3: Ik wil eigenlijk zaterdag lekker een dagje weg met mijn vriend. Dus lekker winkelen en lekker eten. Dus kan het goed maken.
0: Dan is het wel welkom, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Quinty, je hebt het echt al een tijdje niet goed gehad.
1: Nee, ik weet het. Ik vind mezelf ook zo duf als het me niet lukt. Maar goed, ik ga straal het een beetje bij me in. En dan ga ik het gewoon proberen. 5.
0: Ja! Yeah! Yeah! Michelle, gefeliciteerd!
3: Oh, wat mooi! Nou, ik ga er een hele mooie dag van maken.
0: Oh, ja.
1: Oh, dat wordt een heerlijk weekend. Wat top, lekker shoppen, lekker heerlijk. Eten, lekker genieten. Oh. You are welcome.
3: Super, goed, goed zo.
0: Toch top, en dan met die 2 keer 5 en dat die dan ook nog eens op het einde zit van de telefoonnummer. Het heeft zo moeten zijn.
3: Zeker.
0: Ja, Michelle, gefeliciteerd. Goed, zijn vriend.
3: Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, fijne avond.
1: Fijne avond.

0: melkboelen.
1: Van heel ver af hoor je hem.
0: Hoor je hem, komt hier alweer. We starten hier weer YMCA in. Hoor.
1: Appa, lekker.
0: Ja, die jongen is weer lekker aan het draaien. Stefan en Quinty signing off. Maar dat betekent dat wij geblest zijn met de aanwezigheid van Judith!
2: Woehoe!
0: Judith, eigenlijk een goede avond.
2: Goeie avond.
0: Hoe is het nou?
2: Nou, koud. Ik heb het al de hele dag koud.
0: Ah,
2: ik zit al een beetje dubio om de verwarming aan te zetten. Is dat raar?
0: Zijn keer zo begonnen.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nou, ik vind het gewoon een enge voorbode. Want de een en de ander die valt hier weg. Want die krijgen griepjes. Het koud hebben, terwijl het eigenlijk gewoon niet zo koud is. Judith.
2: Ja, dan gaat iets niet goed.
1: Don't do it to me.
2: Nee, maar ik ben ook gewoon een beetje een koukleum, hoor, moet ik zeggen.
0: Nou, je bent alweer aan het townplayen. Zet die verwarming lekker aan, sta rechts.
2: Ja, ga ik gelijk doen even. Maar ja. Ik dacht, ik wacht even tot jullie de spullen hebben gepakt. En dan
0: sowieso knok tegen klok straks.
2: Klok tegen klok en natuurlijk een repeat of niet. Laatste ronde, dus het is de grande finale.
0: Spannend!
2: Daad.
0: Nou, zet lekker de verwarming aan.
2: Ja, doe ik.
1: Blij dat we weggaan, hoor.
0: Ook Anton letterlijk griep, zo ook zielig. Ja.
1: Ja, nou ja, zit in de naam.
0: Quinty, dankjewel.
1: Jij, Steef.
3: Nee. Elke vrijdag zit hij naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
4: Een man die ook YouTuber, heel best rijk.
5: En zo knol.
4: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is. Dat is een achternaam. Voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
5: Bert Krukken?
4: Nee.
3: Zijn naam is Krikken. Bram Krikken. En morgenochtend zegt hij... Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
16: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Vraag je.
18: Wat?
13: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
18: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: Het geluid.
25: Het geluid van Q-Music is nu waard
2: €19.000.
25: Weet jij al wat het is?
26: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
2: Een hele goede avond, 1 over 10. Het Q-Music nieuws van nu.nl krijg je van Rebecca Looijen.
27: Goedenavond. Een anti-asielprotest is vanavond uit de hand gelopen in het Gelderse dorp Kesteren. Honderden mensen hadden zich daar verzameld, maar zij begonnen steeds meer vuurwerk af te steken. De ME heeft daarom ingegrepen, dat meldt het ANP. Een handjevol mensen is uiteindelijk opgepakt. Kesteren ligt in de buurt van Opheusden, daar was het vorige week al raak. Treinstation Amsterdam Centraal gaat binnenkort een dag lang dicht voor groot onderhoud. Om zaterdag 3 oktober rijden er helemaal geen treinen daar. De dagen daarna wel, maar nog altijd een stuk minder dan normaal. Vooral tijdens de spits kan dat voor extra drukte gaan zorgen. Op Amsterdam Centraal gaan ze dat weekend veel werkzaamheden tegelijk doen, waaronder aan de spoorbeveiliging. Dan een verhaal dat wel lijkt op een scène uit de serie Dexter, want de Spaanse politie heeft een martelkamer gevonden die helemaal was ingepakt met plastic zeil. Er lagen ook nog eens tangen, hamers en ander gereedschap. Binnen zaten 2 mannen opgesloten. Een van hen zat zelfs onder het bloed. Waarschijnlijk waren zij slachtoffers van een ruzie over drugs. De politie heeft 7 verdachten opgepakt. En iets heel anders dan nog, ik heb bijzonder dierennieuws. Want dat olifanten slim zijn, dat wisten we al. Maar er is weer nieuw bewijs voor. Want olifanten die zich ziek voelen, die gaan vaak expres planten eten die geneeskrachten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek in Kenia. Het gaat dan bijvoorbeeld om een plant die helpt tegen de buikpijn. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt een lekkere nazomerdag met veel zon bij maximaal 25 graden.
2: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 2 vertragingen gemeld. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lekbrug en Houtsebrug. Contrattenoprit is afgesloten, vertraging is daar 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Gorkum. Contrattenweg is afgesloten, vertraging is daar 1 kwartier. Dan de flitsers gemeld op de A16 Rotterdam richting Dordrecht staan ze bij 7,8. De A27 Hilversum richting Almere bij 115,0. En de A50 Arnhem richting Os bij 136,3.
28: Music. Judith Eik.
2: Ik ben even heel benieuwd naar jouw mening over nieuwe muziek. Mag je zo gaan geven in Repeat of niet? Eerst Coldplay, BTS met My Universe.

0: ik blijf dit een lekker zomersnummertje vinden. Helemaal perfect ook voor de nazomerse temperaturen van morgen. Wordt gewoon 20 tot 23 graden. Jordan de Bouza en Magnetic.
1: Repeat. Of niet.
0: Dan door naar de grande finale. Het is de allerlaatste ronde, ronde nummer 10. En nu extra belangrijk, want je mag nog één keer heel hard met je vuist op tafel slaan om aan te geven of je dit liedje vaker wilt horen, ja of nee. En het wordt dus nog spannend voor Jamie Miller.
2: Even een korte introductie over hem. Hij is 29 jaar, komt uit de UK, maar woont nu in Los Angeles. En misschien vraag je je af, waarom klinkt het alsof je door een telefoon praat? Nou, dat deed hij jarenlang ook, want hij werkte in een callcenter. Daar hielp je dan mensen die hulp nodig hadden met tv's en iPad. Oké.
0: Even weer normaal nu. Ja, hij deed ooit mee met X-Factor en The Voice. Helaas zonder succes, maar opgeven is geen optie. En dat blijkt maar weer, want dit liedje gaat helemaal viraal op Spotify en TikTok. Namelijk Baby Doll. Ja, nu mag jij bepalen wat je ervan vindt. Stuur een audio-appje waarin je roept repeat als je hem vaker wilt horen. Of geef een niet door als je het niks vindt.
1: Repeat.

0: Jamie Miller en Baby Doll.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Jij mocht je mening geven in Repeat of niet. Wil je dat deze doorgaat, ja of nee? Thanks als je dat gedaan hebt. Gerano die zegt repeat. Sander zegt nee, ik vind er weinig aan. Voor mij een nietje. Jelmer zegt, dit nummer is al zo ver gekomen. Dan verdien een repeatje. Dus een repeat voor mij staat genoteerd. Marieke zegt repeatje. Lekker zeg, hard aan in de auto. Robin die zegt, mwah, ik kan er niet goed aan wennen. Dus voor mij een nietje. Klaas die komt nog met een repeat. Dan Aiton.
3: Dat is een dikke repeat.
4: Ja, lekker nummertje. Repeat, repeat, repeat.
5: Hij zal wel doorgaan, maar ik vind het echt helemaal niks. Dus voor mij is het een nietje in plaats van een repeatje.
6: Okay. Zo lekker dat mensen niet opgeven. Repeatje voor mij.
7: Ja, goedenavond Judith. Hier ben ik weer. Maar ik vind dit toch zo'n lekker liedje. En ik hoop dat dit keer wederom iedereen het met me eens is.
0: Nou, Cindy, ik zit even te kijken naar alle stemmen. En het is duidelijk wel een repeat. Ja, dat betekent dus dat Jamie Miller en Baby Doll 10 rondes is doorgekomen. En je hebt dus vaker gaat horen hier bij Q-Music. Zondag om 4:15 bij Edwin Noorlander. Een nieuw nummer in Repeat of Niet. Zometeen ook Last Frequencies en Live It All komt eraan. Excellent.

0: Milieu bij Q and Morning. Ja, je ziet er helemaal niks meer van, helaas. Dat ik op vakantie ben geweest. Ja, mijn hele bruine zomerse ten is weg, is footsie. Vorige week zat ik nog met mijn lui reet in Italië. De vakantie begon alleen wel echt in complete paniek. Ja, vanaf het moment dat ik op het vliegveld was aangekomen, brak het zweet me uit. Echt, mijn hartslag zat sky high. En ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. Wat er was gebeurd, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook de nummer 1 uit de top 40 komt eraan. Shakira en Burna Boy.
1: Jij deze lach. Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
2: Morgenmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music. Q-Music,
3: Q-Music. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ga naar waarom...

0: Eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Saladin. Vakanties voor reizigers.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel. Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Judith Eik.
4: Zometeen Jason Mraz, maar eerst Shakira Burna Boy. Dit is

Jason Mraz en I'm Yours. Ja, al weken keek ik uit naar mijn vakantie naar Italië. En ik zat al in het vliegtuig te fantaseren over de overheerlijke pizza's die ik zou gaan eten. Lekker in mijn bikini in de zon. En natuurlijk focaccia, heel veel focaccia. Maar ik was het vliegtuig nog niet uit of de paniek sloeg al toe. Hartslag rond 140, zweet tot aan mijn naad. En ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ja, wat was er nou gebeurd? Ik liep vanaf het vliegtuig naar de bagageband. En dan loop je op een gegeven moment door een deur waar dan op staat: passengers may not return beyond this point. Dus zo'n tekst met vanaf hier kun je niet meer terug. Vind ik altijd zo'n lekker dramatische tekst. En dan denk ik ook altijd, oké, toch nog even checken of ik echt alles heb. Dus ik mijn tasje checken. En ik loop door die deur. En het moment dat ik er doorheen ben, kom ik erachter, mijn mobiel is weg. Gewoon weg. Footsie. Nergens meer te bekennen. Ik had een klein tasje bij me. Ik zoeken. Zat er niet meer in. En dan ga je natuurlijk meteen scenario's bedenken. Is hij gestolen? Ligt hij nog ergens op het vliegveld? Heb ik hem in het vliegtuig laten liggen? Nou, het kon van alles zijn. Dus ik in gebrekkig Engels tegen een Italiaanse vrouw aan de balie vertellen dat mijn mobiel misschien nog in het vliegtuig ligt. Zij iemand bellen, zeggen dat ik moest wachten. Dus uiteindelijk, ik wachtte een uur. Nog steeds niks. En dan denk ik, ja, ik ga toch maar even vragen of ze al iets weet. Dus ik terug naar die vrouw en vraag of ze al informatie heeft over mijn telefoon. En die begint me ineens helemaal aan te kijken, alsof ze me nog nooit van haar leven heeft gezien. Ze begint tegen me te schreeuwen dat ze me nog niet gezien had en wat mijn verhaal nou was. Dus ik met mijn handen erbij. Ik zeg, my phone in the airplane, I think, not sure. Zij boos, ik in paniek, moest bijna janken. En uiteindelijk was het enige wat ik kon doen, wachten. Nou, na ruim anderhalf uur kwam er uiteindelijk een man aangelopen met mijn mobiel in zijn handen. Dus ja, echt, die wil niet weten hoe blij ik was. Echt alsof ik de loterij had gewonnen. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat ben jij ooit vergeten op vakantie? In het vliegtuig, misschien zoals ik. Of in een hotelkamer, op de camping of in een huurauto. Gooi het met een berichtje in de Q Music app deze kant op. Ik ben heel benieuwd.

0: Daarom schrijven Roxy Dekker en Bare Minimum. Ja, net vertelde ik dat ik tijdens mijn vakantie mijn mobiel was vergeten in het vliegtuig. Althans, niet per se vergeten. Ik had hem blijkbaar laten vallen, want hij lag in het gangpad. Oerdom, maar ik heb hem weer gelukkig. Maar ik ben niet de enige die wel eens iets verloren is op vakantie. Michael zegt, er zijn wel eens een doosje condooms vergeten in het vakantiehuis. Nou, gelukkig is dat niet heel erg. Agnes zegt, ik heb mijn telefoon ooit in de trein laten liggen. En mijn telefoon ging door naar eindstation Den Haag vanuit Tilburg. Oei. Ja, en Ayrton, jij bent ook een keer wat vergeten.
1: Klopt, ja. Ja, zeker. Absoluut.
0: Vertel, wat was het verhaal? Waar ging je in eerste instantie heen?
1: Ik was op vakantie in Albufeira, in Portugal.
0: Kijk, lekker. Met vrienden of...
1: Ik was met een collega op vakantie.
0: Oh.
1: Samen met een collega.
0: Kijk,
1: ja.
0: kijk. Leuk. En toen hoe ben je verloren? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik was mijn huissleutels, dus ik had op een gegeven moment verloren. Maar op een gegeven moment, ja, ik ging terug naar Nederland.
0: Ja.
1: Nou, en dan, ja, Schiphol aangekomen. De autosleutels had ik nog wel. En toen stond ik voor de deur. En ik zoek in mijn tas. Ik denk, hè, we zijn die sleutels nou? Maar ik heb altijd eigenlijk aan al mijn sleutels zo'n AirTag zitten, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik open die mooie app op iPhone.
0: Ja.
1: En toen zag ik dat ze nog een paar duizend kilometer verderop lagen.
0: Oh nee, ze lagen dus gewoon nog op Albufeira.
1: Op de hotelkamer,
0: oh,
1: ja, zeker.
0: Wat vreselijk. Oké, en toen, hoe is dat verder gegaan dan? Want ja, lijkt me niet dat je die hele terugreis weer gaat maken.
1: Nee, ja, ik heb toen contact opgezocht met de vliegtuigmaatschappij en met het bedrijfsbureau.
0: Ja.
1: Maar die zijn toen eigenlijk nog dezelfde dag zijn naar het hotel gegaan. Daar hebben ze ook wel gevonden, want ze lagen nog precies op de plek waar ik ze helemaal had neergelegd.
0: Oké, gelukkig.
1: En toen hebben we ervoor gezorgd dat ze terug naar Nederland zijn gekomen.
0: Ja, ja. Oh, oké. Gelukkig had je ook nog reservesleutel, dat scheelt.
1: Mijn ouders hadden reserve sleutels, dat klopt.
0: Ah, oké. Dus je stond niet te wachten voor de deur voordat ze aankwamen?
1: Nee, het heeft wel eventjes geduurd. Want ik kreeg ze niet wakker, maar uiteindelijk is dat wel gelukt.
0: Oké, gelukt. Heb je ook, want ik heb dat dus nu ook, nu heb ik wel mijn lesje geleerd, dat ik gewoon altijd alles toch nog weer drie keer dubbel moet checken.
1: Nee, ik doe dat meestal eigenlijk standaard. Maar ja, je sleutels, die waren eigenlijk, de tas dacht ik dus niet uit geweest waar ze normaal in zitten. Maar ja, dus wel.
0: Dus wel, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Goed opletten volgende keer, absoluut.
0: Goed opletten volgende keer. Hey, ik wil je bedanken voor je verhaal en ik wens je verder nog een hele fijne avond.
1: Jij ook.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, ik krijg nog een appje van Rianne die zegt, ik ben ooit mijn beugel in het vliegtuig vergeten. Lekker dat je die dan tegenkomt. Ook weer gelukkig teruggevonden, dat is ook mooi. En ik zie nog een appje van Chrismo die zegt, ik ken een familie die heeft de ene Kevin achtergelaten. Ja, heel leuk.

0: echt een lekker nummer. Deze staat mij echt op repeat. Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, ik kan er wel naar blijven kijken naar de temperaturen van morgen. 20 tot 24 graden. Nou, ik kan je vertellen, ik heb al een plekje op het terras gereserveerd. Misschien heb jij ook wel zin in een lekker biertje of een koud colaatje. Voor misschien wel de allerlaatste keer op het terras dit jaar. Dat kan. Ja, en je kan ook vast en zeker een lekker zakcentje gebruiken daarvoor. Zometeen knok tegen de klok. Lekker wat centen binnenharken. Net zoals gisteren toen won Linda toch nog even een lekker geldbedrag bij Lars Boelen.
1: 107 euro. 151 euro.
2: Stop.
3: Huppatee. Resoluut.
0: Kijk. Ja. Nou, heb je zin om mee te spelen? Kom maar door. Stuur dan nu. Het woord klok. Met een berichtje in de Q-Music app. En ook deze komt eraan. Alex Warren.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
14: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
15: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
12: Doei doei!
15: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
4: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmelk, the moo you can't resist.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
14: 19.000 euro.
13: Weet jij al wat het is?
15: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
14: Q. Goedenavond, 1 over 11, het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
16: Goedenavond. Als je je lichaam later niet wil begraven of cremeren, dan kan je binnenkort waarschijnlijk ook kiezen voor resomeren. Daarbij wordt een lichaam opgelost in vloeistof. Het is geen hele nieuwe methode meer, maar in Nederland is het nog niet toegestaan. Toch komt daar binnenkort verandering in. Dat zeggen politieke bronnen tegen RTL Nieuws. De ministerraad zal er snel een besluit over nemen. Justitieminister Van Wil heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen die hij maakte over ernstige misdrijven die niet worden opgepakt door de politie. Het leek erop dat hij dat niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Van Wil wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar verdwijnen zonder er goed naar te kijken. Op het strand in België is een schooluitje vandaag bijna fataal misgegaan nadat jongeren ineens de zee ingingen. En dat terwijl zwemmen daar op dit moment verboden is. Meerdere tieners werden door de stroming meegesleurd, maar er waren toevallig mensen van de reddingsbrigade in de buurt. Zij hebben de scholieren weer uit het water gehaald. Twee van hen zaten echt in een gevaarlijke situatie en waren anders waarschijnlijk verdronken. En sport dan nog, want het Nederlands elftal speelde vanavond in de Nations League tegen Duitsland. En die wedstrijd is geëindigd in een 1-1 gelijkstand. Het was best even spannend. In de eerste helft werd een Nederlandse goal nog afgekeurd. Maar in de blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Zondag speelt Nederland weer, dan tegen Servië. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
14: Oh, lekker hoor! Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 2 vertragingen gemeld. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Amstel tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Rivierenbuurt komt door wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Gorkum komt er dat weg ook afgesloten daar. Daar 10 minuten vertraging. Flitsers dan gemeld op de A27 Hilversum richting Almere staan ze bij 115.0. En de A50 Arnhem richting Os bij 136.3. Wil je meespelen tegen Knok tegen de Klok? Stuur dan nu nog snel Klok in de Q-Music app. Met nu Alex Warren en Ordinary.

0: Kygo, Max Mikno en Take Me Back. Goedenavond, Gijs.
1: Goedenavond, dat is je
0: dit. Goedenavond. Hey, jij zit waarschijnlijk de hele tijd naar dit geluid te luisteren.
1: Zeker, ja.
0: Ja, want jij bent op de tennisvereniging.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, vertel, wat ben je daar aan het doen?
1: Ja, we hebben als lid, dan moet je twee parties draaien op jaarbasis. Dus ik sta achter de bar.
0: Oh, je staat lekker achter de bar. Hoeveel mensen zijn daar ongeveer nu?
1: En nu een mannetje of 40, 45.
0: Oh, oké. Het klinkt wel aardig rustig, moet ik zeggen, bij jou dan.
1: Ja, ik sta nu in de magazijn, hè. Flesjes sorteren.
0: Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Dat moet ook gebeuren. Hey, Gijs, welkom in Knok tegen de Klok. Je hoort geld dragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Roep je niet op tijd stop, dan eindig je helaas met lege handen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, nou ben ik wel even benieuwd, waar ga je voor spelen?
1: Ja, we verwachten in januari een kindje. Dus het zou heel mooi zijn voor een bijdrage aan een mooie wandelwagen.
0: Nou, gefeliciteerd. In januari gaat alles helemaal goed? Voorspoedig gaat allemaal...
1: Ja, we mogen niet klagen.
0: Oké. Maar jij wilt een mooi bedrag gaan neerleggen of bijleggen voor de kinderwagen. Hoeveel kost zoiets? Ja. Zit er namelijk helemaal niet in. Dus hoe duur is dat ongeveer?
1: Oeh, ja, dat loopt al richting de 400-500 euro.
0: Nee joh. Is dat zo duur? Jeetje.
1: Ja, best voor je kind, hè?
0: Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we daar mooi voor spelen. Heb je een bepaald bedrag in je hoofd waar je zo'n beetje voor gaat, waar je stop wil gaan zeggen?
1: Ja, 200 euro. 150 euro is ook al prima. Dus,
0: Oké. Nou, ik ga je heel veel succes wensen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, daar komt hij aan.
3: 31 euro. 64 euro. 98 euro. 124 euro. 156 euro.
1: Stop.
0: Ja, stop. 156 euro. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel. Heel blij mee.
0: Ja, Gijs, nou dan kan je die mooi neerleggen. Heb je eigenlijk al een keuze gemaakt? Weet welke het sowieso gaat worden? Of is dat nog even uitzoeken?
1: Nee, we gaan nog langs zo'n babydump.
0: Oké.
1: Waar je legio keuze aan hebt. Dus dat,
0: even alles goed uittesten. Ja, nou toch. Ja. Hey, laten we even luisteren wat er nog in de klok zat vannacht. Ja?
1: Helemaal goed.
3: 189 euro.
0: 210 euro. Ach, nou ja, zat er echt wel dichtbij.
1: Ik ben er heel blij mee. Dat is super, dankjewel.
0: Nou Gijs, als jij er blij bent, dan zijn wij ook blij. Dus ik wens je nog een hele fijne avond en geniet ze daar op de tennisvereniging.
1: Hey, dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel,
1: doei.
0: Ja, zometeen muziek van Teddy Sims komt eraan. En vertel ik je ook welke bekende Nederlandse artiest ooit een eigen bar had. En ook gelijk even de reviews gedoken. Neem ik zometeen met je door. Eerst Susanne Freek. Dit is Onderweg naar Later bij Q.

Sims en Mr. Know-It-All. Blijft echt een lekker nummer. Stond ook nog niet zo lang geleden in Stefans Pianobar met dit liedje. Echt een aanrader. Kan je vinden op Qmusic.nl of in de Q-app. Ja, en over een barre gesproken. Wist jij dat Douwe Bob een eigen bar had? Ja, heette de Full Bar midden in Amsterdam. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga toch eens even googlen. Nou, op Google staat inderdaad, staat hij als permanent gesloten. De deuren gingen zo'n 9 jaar geleden officieel dicht. Waarom precies, dat is niet helemaal duidelijk. En aan de reviews kon het niet liggen, want die waren lovend. Hier, ik zal ze er heel even, pak ze er even bij. Hier, Martijn, 5 sterren. Die zegt, nice bar. The bar guy gave me a new beer before I finished it. Amazing. Sylvia, 5 sterren. Die zegt, binnen 5 minuten voel je je hier al thuis. Er heerst een ontspannen sfeer. En er klinkt prachtige muziek uit de jukebox. Ik zou zeggen, ga kijken en ervaar het zelf. Nou, dat wordt nu natuurlijk een beetje lastig. Maar gelukkig kunnen we nog wel ervaren hoe Douwe Bob zijn muziek door de speakers klinkt. Want er is weer nieuwe muziek. Douwe Bob, dit is Note to Self bij Q.

Neo, Everjack en Give Me Everything bij Q. Ja, het blijft de meest gestelde vraag bij het koffiezetapparaat. Wat is toch het geluid? Ja, en soms zie je door de boom het bos niet meer. Dus dan zit er maar één ding op. De foute antwoorden wegstrepen. En precies dat ga ik zo met je doen. Ik neem de foute antwoorden van vandaag met je door. En ook muziek van Topic en Ben.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Hey, koopjesjager.
11: Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Judith Eijk.
6: You. Q Music. Zometeen 21 Pilots, eerst Topic en Becky G.

0: 21 Pilots bij Q op je donderdagavond. Het is bijna vrijdag en dat betekent dat we nu bijna 2 weken onderweg zijn.
1: Het geluid.
0: Inmiddels staat de teller op 19.000 euro. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb al een paar keer zo'n moment gehad dat ik dan iemand op de radio een antwoord hoor geven, waarvan ik dan op dat moment eigenlijk denk, ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. En vervolgens komt de jury weer met hetzelfde bericht dat het antwoord fout is. Ja, en een verkeerd antwoord geven, dat is zuur. Maar een antwoord geven dat al een keer eerder gegeven is, ja, dat is gewoon een hartstikke zonde natuurlijk. Dus ik zou zeggen, check voordat je je antwoord hebt... even alle foute antwoorden op qmusic.nl. Mocht je die van vandaag gemist hebben, laten we die dan heel even afstrepen.
2: Ik denk dat het is de knop indrukken om het papier in de typemachine te doen.
3: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
4: Terugplaatsen van een waterreservoir van zo'n waterspeelgoedgeweer.
5: Ik denk het vastklikken van een autogordel.
6: Ik denk dat het het openmaken is van een pakje havenslag.
7: Ik denk een folie van een fles ketchup lostrekken.
8: Ik denk het indrukken van de playknop van een platenspeler.
9: Peuren van een stukje duct tape.
10: Ja, nou, ik denk dat het doorladen van een kermisgeweer is.
11: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
0: Nou, dit is het dus allemaal niet. Maar wat is het geluid dan wel? Nou, denk je het antwoord te weten? Aanmelden doe je heel erg makkelijk via de Q Music app. En misschien speel je morgenochtend dan al wel met ons mee. Taylor Swift komt er zo meteen aan met Appelite. Eerst Lucas en Steve.

ik denk dat ze deze hele nacht naar het plafond loopt te staren. Je hoorde Taylor Swift met Appleite. Want morgen, vrijdag, is een hele grote dag voor haar. Want ze komt weer met nieuwe muziek. Ja, niet een album, maar ook niet even een single. Nee, 4 hele nieuwe liedjes. En dat is een beetje, tussen aanhalingstekens, spontaan gegaan. Ja, ze reisde af naar Zweden, terug naar de studio waar haar laatste album Life of a Showgirl is opgenomen. En ze wilde het succes rondom haar laatste album vieren op de plek waar dus de liedjes zijn opgenomen. En die afspraak was in de studio. Tja, en onder het mom van nu we er toch zijn, zijn daar dus ook weer gewoon een paar nieuwe liedjes uitgerold. En morgen kunnen we het eindresultaat luisteren. Althans, dat is bijna vandaag, want over... Nu zit ik even goed uit mijn hoofd te rekenen. 12 minuten begint weer een nieuwe dag. En die nieuwe dag beginnen we niet goed, maar fout bij Q Music. En jij mag kiezen wat je zo meteen wil horen. Het zijn weer echt, het zijn weer heerlijke foute liedjes. Ik ga je zo vertellen waar je uit kunt kiezen. Eerst Bryan Adams en Melanie C. It is When You're Gone.

0: and talk to you. Misschien heb je net je tanden gepoetst. Ga je zo richting bed. Lekker even dromen. Ja, over dromen gesproken. Wist je dat je per nacht zo'n 4 tot 7 dromen hebt? Ja, dit weet ik niet uit mijn hoofd hoor. Dit weet ik toevallig omdat ik zag dat het zo meteen op vrijdag Werelddromendag is. Ja, we rollen zo de 25e van september in. En omdat het Werelddromendag is, dacht ik, weet je wat? Als een foute start van een nieuwe dag, laten we even dan 2 liedjes over dromen tegenover elkaar zetten. Want we beginnen de dag niet goed, maar fout. Ja, er opent nu een polletje in de Q-app waar je kunt kiezen tussen. Nou, het zijn 2 beugels, kan ik vertellen. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Of zeg je nee, doe mij maar 2 Brothers on the 4th Floor and Dreams Will Come Alive. Ja, laat maar weten welk liedje wil je horen als foute start op Werelddromendag. Stemmen op je favoriet kan nu in de Q-Music app.
1: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man die... Tja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
2: Een man die ook YouTuber, heel best rijk.
3: En zo knol.
2: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is. Dat is,
3: Rukken.
2: Dat is een achternaam. Voornaam, jouw neef, maar dan net iets anders.
3: Bert Krukken?
2: Nee.
1: Zijn naam is Krikken. Bram Krikken. En morgenochtend zegt hij... Hey, Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeans specialist.

0: eet. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf 2.899 euro. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard
11: €19.000.

0: een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met een vertraging gemeld op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Gorkum. Komt doordat de weg is afgesloten, vertraging is daar 16 minuten. Flitsers dan gemeld op de A16 ter hoogte van Berschenhoek. Staan ze bij 11.3, de A16 ter hoogte van Rotterdam bij 15.1 en de A50 Arnhem richting Os bij 136.3.
2: Het is 12 uur.

De foute start van vrijdag 25 september. Op Werelddromendag. Ja, je hoort de Two Brothers on the Fourth Floor. En... inderdaad, Dreams Will Come Alive. Zometeen ga ik weer lekker snacks weggeven. Nu al zin in, maar eerst...

Luister eens even goed naar je maag. Even goed, heel goed luisteren. Ja, ja, ja. Mocht jouw maag nou zo klinken, goed nieuws. Want de snackautomaat van Q-Music is vandaag weer tot de nok toegevuld. Echt, er zit van alles in. Variëren het van een Twix tot een zakje chips tot drinken. Ik heb zelf net ook nog wat gehaald. Wat was het ook weer? Milka met koek of zo was het, hè? Milka met iets van koek. Ja, en bij de snackautomaten zitten allemaal getallen tussen de 1 en de 80. En nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen, die mag jij gaan bepalen. Ja, kleine addertje onder het gras, want niet ieder getal tussen de 1 en 80 bestaat in de automaat. Dus het kan ook zomaar zijn dat je misgrijpt. Dat kan ook. Heb je zin in een snack? Stuur dan nu een getal tussen de 1 en de 80. Doe dat met een berichtje in de Q-app. Ga ik zo kijken of er een snack in het vakje zit en welke dat dan is. Nu eerst My Oh My.

0: Amnesia en Left Outside Alone. Ja, we hebben hier op de gang een snackautomaat staan met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Ja, nu leek het me leuk. Normaal doet Lars Boelen dit altijd. Maar ik dacht, ik ga ook gewoon lekker snacks weggeven uit de automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op de automaat. Klein addertje onder het gras, want niet ieder getal tussen de 81 bestaat in de automaat. Dus het kan ook gewoon zomaar zijn dat je misgrijpt. Ja. Heb je zin in een late night snack? Welk getal kan ik voor je invoeren op de snackautomaat? Stuur dat met een berichtje in de Q-app. Goedenavond, Els.
1: Hey, goedenavond.
0: Heel goedenavond, Els. Wat heb jij deze avond gedaan?
1: Ik ben naar de bioscoop geweest.
0: Oh, welke film?
1: En naar The Goal, ja, oorlogsfilm.
0: Oh, dat is iets minder gezellig.
1: Nou, nee, ja, het is wel mooi gemaakt, maar het is wel echt geschiedenis.
0: Oh ja, je moet er wel van houden, van een beetje geschiedenis en een beetje oorlog-vibe.
1: Ja, eigenlijk okay. Wel.
0: Hey, en tussen de 1 en 10, wat voor cijfer geef je deze film?
1: 7,8.
0: Okay, goed in detail, daar hou ik van. Ja. Hey, je zat in de bioscoop, heb je daar niet nog alvast een beetje kunnen snacken?
1: Ja, popcorn.
0: Oké, dus zoet of zout was dat?
1: Gemengd.
0: Oh, lekker. Dat is inderdaad een combi waar ik ook altijd voor ga. Sweet and salty. Lekker. Ja. Maar wil je dan nu iets te drinken of wat wil je het liefst eigenlijk uit de automaat?
1: Het liefst iets met chocola natuurlijk.
0: Oké, ja, zo natuurlijk. Je gaat ervan.

0: Nou, is dat heel logisch.
1: Nee, wat ik het liefste wil, hè? Niet ja. Dat het erin zit, maar dat zou ik het liefste willen.
0: Nee, precies. Oké. Nou, welk getal kan ik voor je invoeren, Els? Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: 22, alsjeblieft.
0: Nummer 22. Die voer ik in op de snack. Auw. Zo. Oeh, maat. Oh. Ach, jij gaat heel gelukkig zijn, want ik heb een lekker snicker voor jou.
1: Nou, geweldig.
0: Ja, die is goed, hè? Die is goed. Die is
1: ja, daar
0: goed.
1: Ben ik blij mee. Chocola nou, met pinda's.
0: Ja, als jij blij bent, dan ben ik ook blij, Els.
1: Nou, dankjewel.
0: Hé, Snekker komt jouw kant op en ik wens je een hele fijne nacht.
1: Hetzelfde, werk
0: dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: Ja, gelijk door naar Martijn.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, Martijn. Jij hoorde Els net, die had een snicker gescoord. Zou je dat ook lekker vinden of zeg jij, doe mij maar wat anders?
2: Nee, snicker is ook lekker, maar wat hartigs is ook wel lekker.
0: Oké, en waarom heb jij zin in iets hartigs? Heb jij iets gedaan vanavond dat je zegt, kijk, daar ben ik even aan toe?
2: We hebben vanavond onze eerste volleybalwedstrijd van het seizoen gehad. En we hebben gewonnen, dus ja, dat moet gevierd worden natuurlijk.
0: Wauw, even een applausje voor Martijn. Woe! Even volleybaltoernooi gehad en ook nog eens gewonnen. Oké, dan iets hartigs voor Martijn. Nou, ik ga mijn best doen. Althans, ja, ik doe verder niks. Jij zegt getal en ik ga kijken of wat erin zit. Welk getal mag ik voor je invoeren?
2: Ik zat te denken aan nummer 17.
0: 17 gaat worden ingevoerd op de waanzinnige, fantastische snack. Automaat. Er zit helaas niks in.
2: Dat kan ook gebeuren. Ja, maar we hebben in ieder geval wel gewonnen. Dus ja. Hey, mijn avond kan niet terug.
0: Dat is waar. Maar Martijn, ik ben de beroerdste niet. Je mag nog een keer als je wil.
2: Nummer 6.
0: Nummer 6. Gaan wij in... Nee, zeg even iets anders dan nummer 6, alsjeblieft. Iets anders dan nummer 6.
2: 7.
0: 7? Nee, oké.
2: Oké, 23.
0: We gaan nummer 23. Nummer 23. Oké dan. Snack uit de maandje 23. Ja, we hebben wat. Het is alleen niet hartig, maar het is wel een Twix.
2: Oh nee, maar die lust ik ook. Helemaal perfect.
0: Ja, die vind je lekker ook?
2: Ja hoor.
0: Ja, dan ben ik ook hartstikke blij. Kijk goed. Hey Martijn, ik wens je een hele fijne nacht nog.
2: Dankjewel. Jullie fijne uitzending.
0: Thanks. Doei. Gaan we nog eentje doen? We hebben nog iemand. Oké, we hebben nog iemand. Raymond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Raymond. Hey, wat heb jij deze avond gedaan?
3: Ik heb lekker gevist de hele avond.
0: Oh, zo, lekker gevist. Heb je wat gescoord ook?
3: Nou, helaas dit keer niet.
0: Oei.
3: Dus ik hoop vanavond wel even wat uit de automaat te kunnen scoren.
0: Kijk, zeg, daar maak jij mij een bruggetje. Nou, wat zou je willen? Waar word jij het allergelukkigst van?
3: Ja, ik vind eigenlijk alles wel lekker, maar ik ga voor een chippy.
0: Een chippy, oké dan. Ik ga voor je duimen. Hey Raymond, wat voor getal mag ik voor je invoeren op de snack?
3: Nummer 68.
0: Nummer 68. Voeren we in op de snack automaat. Wacht even. Ik moet even goed kijken. Wat is dit nou? Oké, ik heb wel wat voor je. Ik ga alvast dit geluidje maken. Je hebt wel wat, maar je hebt Fanta gescoord. Maar het is een groene Fanta. Ik weet niet wat voor smaak daar achter zit, de groene Fanta.
3: Maar die is wel lekker.
0: Oh, die heb je geprobeerd?
3: Ja hoor.
0: Oké, het is groen. Dat betekent namelijk dat het... ja, ik kijk even naar... Oh, wacht. Oh, dit gaat niet goed. Wacht even, we krijgen helemaal error hier. Nou ja, het is waarschijnlijk iets heel erg tropical. Mango, ananas, passievrucht, zie ik.
3: Helemaal goed.
0: Oké, gelukkig. Nou, hey Raymond, ik wens je verder een hele fijne nacht.
3: Van hetzelfde.
0: Hey, dankjewel.
3: Doeg.
0: Oh, ik vind dit toch zo heerlijk om snacks weg te geven. Kunnen we nog een rondje doen? Ja, we kunnen nog een rondje doen. Oké, nou, we kunnen nog een rondje doen. Stuur maar een bericht in de Q-music app nummer 1 tussen de 81. Want dan ga ik die zo meteen voor je invoeren in de snackautomaat. Eerst nog nieuwe muziek. Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: Lauren Schijf, Damien op de Viet en Talk to Me. Ja, we hebben net snacks weggegeven uit de snackautomaat. Onder andere een Snicker hebben we weggegeven, een Twix al en een Fanta met mango, ananas, passievruchtsmaak, een nieuwe smaak of zo. Ja, we hebben hier op de gang dus een snackautomaat staan met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga er gewoon nog even één ronde snacks weggeven aan de hand van random getallen die ik invoer op de automaat. Klein addertje om het gras, want niet ieder getal tussen de 81 bestaat ook daadwerkelijk in een automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. We beginnen gewoon eerst met Meindert. Goedenacht.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, Meindert. Hey, vertel, wat ben je deze avond aan het doen?
1: Ik heb net 6 dagen gewerkt als vrijwilliger op de dierenambulance in Friesland.
0: Oh, en,
1: dus ik ga nu weer lekker de rust in. En dan morgen ben ik lekker vrij. En dan zaterdag draai ik weer mee.
0: Kijk. Oké, dus heel veel bijkomen van de dagen die je hebt gehad en die er ook nog aan zitten te komen.
1: Ja, het was vrij druk, maar ik doe het met alle liefde.
0: Kijk, ja, ik ben heel blij dat je er bent. Het lijkt me ook heel dankbaar werk.
1: Ik kom, als ik thuis kom, ben ik altijd wel voldaan. En het geeft me altijd wel een goed gevoel om dieren te helpen. Maar dan en zeker ook de mensen natuurlijk.
0: Zeker, absoluut. Zeker waar. Ja, dan verdien jij absoluut een snack. Dus ik ga jou ook even vragen, waar heb jij zin in?
1: Ik vind een Bounty wel lekker.
0: Bounty, oké. Lekker.
1: Ik hou wel van zoetigheid, hoor. Dus in principe lust ik alles wel.
0: Ja, precies. Oké. Nou, ik hoop dat ik je blij ga maken. Welk getal mag ik invoeren voor je?
1: Nummertje 25, alsjeblieft.
0: Oké. Heeft dat nog een bepaalde reden, 25?
1: Mijn geboortedag.
0: Geboortedag, 25.
1: Ik dacht, ik probeer maar even.
0: Ja, joh. Proberen kan altijd. 25? Oh, jij hebt wel echt een beetje de jackpot. Jij hebt dan van dat Dove-chocola.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, die is heel lekker, weet ik. Heel erg lekker. Nou, die komt je kant op.
1: Hey, dank je wel.
0: Helemaal verdiend. Hey, fijne nacht en succes de aankomende dagen weer.
1: Fijne nacht.
0: Dankjewel, doei. Hey, Kim.
2: Hey.
0: Hallo, goeie avond. Hoe is jouw avond zover?
2: Ja, goed gewerkt. En nu zit ik lekker thuis op de bank. Dus ik heb ook wel trek in de snack.
0: Lekker, je hebt gewerkt. Hey, en hoe ontspan jij nou echt? Is dat met de benen omhoog lekker tv aan? Of zeg je nou...
2: Ja, benen omhoog, lekker tv aan, een beetje dom series kijken.
0: Ja, daar hoort natuurlijk een snack bij.
2: Ja, zeker.
0: Oké, Kim. Ga jij voor zoetigs of iets voor zoutigs?
2: Ik vind het eigenlijk allebei wel lekker, maar chocola is inderdaad ook wel goed.
0: Ja, ik heb echt het idee dat ik allemaal chocola van Nathan aan de telefoon op deze nacht.
2: Maar een chipje is ook lekker.
0: Ja, oké, chipje ook lekker. Hé, en welk getal?
2: Nummer 62.
0: 62. En waarom 62?
2: Ja, ik moest een getal noemen, dus ik denk, nou, noem maar wat. Het eerste wat in me opkwam.
0: En terecht. Nou, misschien als je goed scoort, moet je misschien ook nog maar even naar het casino toe, hè?
2: Ja, ook nog. Ja.
0: Dat zou ook nog wel een goeie zijn. Hey, 62 wordt ingevoerd op de snackautomaat. Het is een Cola Zero.
2: Nou, dat is ook lekker.
0: Ja, ben je er wel blij mee, Kim?
2: Ja hoor, zeker. Hartstikke blij.
0: Oké, gelukkig. Nou, die komt jouw kant op.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hey, fijne nacht.
2: Hetzelfde, doei.
0: Dankjewel, doei. Johan.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, Johan. Hoe is de sfeer? Hoe zit de energie er bij jou in?
3: Ja, prima. Ik ben lekker geslapen en ik ben onderweg richting mijn werk. Dus,
0: Oeh, jij moet nog beginnen.
3: Ja, klopt.
0: Oeh, wat doe je voor werk?
3: Chauffeur.
0: Chauffeur, wat heb jij voor hoe zeg je dat, vracht?
3: Ik ben vers gebak bij de HEMA, Judith.
0: Oh, vers gebak, de tompoesies.
3: Ja, zeker, onder andere.
0: Oh, en wat heb je nog meer? De zwart, hebben ze die nog? De zwartsnaal, de zwartsval, wat was nou de zwartsval, de kiersfly?
3: Ja, klopt. Onder andere, slagroomtaartjes en kersenflaaitjes.
0: Ik heb dus ooit bij de HEMA gewerkt, ook bij het gebak.
3: Ja.
0: Oh, dat wist je of niet?
3: Ja, we hebben elkaar
0: hier. Ik dacht het al.
3: Ja.
0: Hey, leuk jou weer te spreken. Jij hebt een keer ook dus die ladingen laten vallen, toch?
3: Ja, dat weet ik nog.
0: Hey, nou, jij zorgt normaal voor de snackies en ga ik voor jou even een snackie regelen. Welk getal mag ik voor jou invoeren?
3: 24.
0: 24 voor Johan van het HEMA gebak. Die wordt ingevoerd. En jij... Oh, wat lekker, Johan. Jij hebt een KitKat Chunky.
3: Oh, fantastisch. Kijk, dat is een hele goeie.
0: Ben je er blij mee?
3: Ja, zeker.
0: Kijk, we kunnen ook een soort ruilhandel doen. Dat jij dan een KitKat Chunky krijgt, krijg ik van jou een tompoes.
3: Nou ja, dat kunnen we vast misschien wel een keertje regelen. Maar ik weet niet waar je woont.
0: Ja, dat regelen we anders wel even achter de schermen. Het komt helemaal goed.
3: Prima.
0: Laten we dat doen.
3: Dat is prima.
0: Hey Johan, fijne nacht. Succes daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg!

Young with Camp, extra naam schrijf, Kingdom of Fear. Ja, artiesten verdienen hun geld natuurlijk met muziek. Maar je ziet vaak dat ze naast ook nog prima wat centjes binnenharken. Door middel van andere dingen. En het hoeft niet per se met muziek te maken te hebben. Jason Derulo is daar echt het perfecte voorbeeld van. Want wat hij precies doet naast zijn zangskills, dat is een rekje. Want hij heeft bijvoorbeeld een investering in een boksschool. Ook nog in wat drank, namelijk vodka. En een car wash. Dus schone auto's. Ja, dus daar verdient hij ook nog gewoon een bakken met geld mee. Ja, en natuurlijk het nieuwste nummer. Ga je zo meteen horen. Extra schrijf Michiko. Samen met DJ Goya. Jason Derulo komt er zo meteen aan. Na Take On Me van Aha.

0: alarmschijf van deze week. Jason Derulo, Meet Chico. Hey, een hele goede avond, Alex.
1: Goedenavond, Judith.
0: Goedenavond. Ja, wat ben je deze avond nog allemaal aan het doen?
1: Nee, ik heb net nog even een rondje Pokémon Go buiten gelopen.
0: Een rondje Pokémon Go? Vertel, hoe werkt dat?
1: Nou ja, dan ben je buiten op zoek, of tenminste loop je gewoon buiten lekker een rondje. En dan ondertussen kom je om de zoveel meter kom je weer een nieuwe Pokémon tegen. Die kun je aanklikken en dan kun je kijken of je hem wil vangen, of je hem kan vangen. En voor mij het meest belangrijke, of hij een andere kleur heeft dan normaal.
0: Een andere kleur dan? Ja, je zit heel diep erin. Ik ben nog even een buitenstaander, dus ik weet niet waar je het nu over hebt. Hoe bedoel je een andere kleur?
1: Iedere Pokémon heeft een standaard kleur, of tenminste is op een standaard manier getekend. Maar er is een kans dat van 1 op 500 zoveel. Is er een kans dat zo'n Pokémon een ander kleurtje kan hebben. En dan is hij shiny, om het zo maar even te zeggen. En dat zijn eigenlijk de meest gezochte Pokémons in het spel.
0: Hoeveel minuten ben je dan buiten als je Pokémon Go aan het spelen bent?
1: Ik ben net ongeveer na een uurtje weg geweest.
0: Zo.
1: En wat zal het zijn? Ik denk een kilometer of 2,5, 3 rondgelopen.
0: Kijk, dat is lekker, dat is goed. Hey, wat kan je, is het nou echt een soort game? Of kan je daar ook iets mee verdienen? Of kan je ruilen? Want ik weet dat Pokémon kaarten, nou daar zit best wel wat geld in. Maar hoe zit dat met Pokémon Go?
1: Er zijn natuurlijk, het spel is nu 10 jaar oud. En in die 10 jaar heeft de maker van het spel wel wat evenementjes georganiseerd waarop bepaalde Pokémons met een maskertje of een brilletje of weet ik veel wat te vangen zijn geweest. En die worden ook nog wel eens op eBay verkocht. Ook daar gaat wel wat in geld in om, maar niet zoveel als in Pokémon kaarten zelf.
0: Nee, precies. Heb je die ook toevallig?
1: Die spaar ik ook.
0: Ja, oké. Ik hoor hier een beetje een Tom van der Weert eigenlijk. Die is ook helemaal Pokémon-fan, hè?
1: Ik heb het van de week gehoord, ja. Hij kreeg op zijn falie van Bram, geloof ik.
0: Oh, ja. Hey, maar wel gezond, want ik denk dat je... Hoeveel stappen heb je gezet vandaag?
1: Nou, vandaag, dat weet ik niet zo. Maar ik denk dat de afgelopen week zit ik al wel zeker op een kilometertje of 40.
0: Zo! En dat allemaal met Pokémon Go?
1: Ja.
0: Wauw, nou zo. Dat is wel goede gezondheid hebben eigenlijk dan Pokémon Go. Moet ik ook eens aan beginnen, denk ik dan.
1: Nou ja, ik ben buschauffeur, dus ik doe veel zittend werk. Dus dan is wat rondlopen buiten is wel lekker.
0: Dat is zeker lekker. Hey, nou, ik zou zeggen, succes nog met wat parels vangen deze avond, Pokémon Go.
1: Dankjewel.
0: En thanks voor je belletje.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, fijne avond. Hey.

0: 19.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: Goedenacht. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wiel is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobby, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.